0: onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm, het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Het was af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf 23 juni naar de nieuwe Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: De ochtend van Gelderland. Non-stop muziek.

Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. En dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

Het swingt de pan uit op zaterdagmorgen om 7 over 7. Stevie Wonder en Do I Do. Goedemorgen, het was warm, het was onrustig vannacht. Onweersbuien hebben flink huis gehouden in Gelderland. Het was regen, wind, hagel en blikseminslag. In Barneveld brak brand uit na zo'n blikseminslag. Straks meer erover in het Gelders nieuwsoverzicht. Die buien hebben inmiddels Gelderland verlaten als ik goed naar de buienradar kijk. Veel koelte hebben ze niet gebracht. De temperatuur ligt er weer rond de 20 graden. En er komt nog heel wat bij. Nou, sterkte als je daar niet zo heel goed tegen kunt. Wat gaan we doen in Zin in Zaterdag? We blikken vooruit op Open Tuinendag. Dat is het vandaag. Onder andere in het Rijk van Nijmegen. En je hoort wat het hoogtepunt wordt van de Hanzedagen vandaag in Zaltbommel. En verder krijgt ook een spannende Nederlandse speelfilm een plekje in het museum van de jaren 80. Mag jij alvast gaan bedenken welke film dat gaat worden. Nou, ik ben ook benieuwd wat jij gaat doen vandaag. Je kunt 3 uur lang meepraten via de app 06-2222-1342... of via hans@gld.nl. Nog een keer die app 06-2222-1342.

gekkigheid op de beurs, bezongen door 10cc en de Wall Street Shuffle. 14 minuten over 7, goedemorgen en sterkte als je er vandaag op uitgaat en je sportief gaat inzetten. Jan van Brakel appt dat hij de bevrijdingswandeltocht in Neder-Betuwe gaat lopen vandaag. Ze hebben daar maatregelen genomen tegen de hitte. De sportievelingen die de langste afstanden lopen, 30 en 40 kilometer, mochten eerder starten. Vanaf 6:30 al, dus die zijn al een drie kwartier bezig. En vandaag zijn er ook meerdere rustplaatsen ingericht en extra waterpunten beschikbaar voor al die mensen die gaan lopen daar in de Neder-Betuwe, de bevrijdingswandeltocht daar. Nou, sterkte als je daar aan de slag gaat. Het is niet heel erg afgekoeld vannacht. Het is wel geregend, geonweerd, maar temperaturen nog steeds rond de 20 graden. Het koelst in het westen van de provincie, 18,7 graden zie ik in Dreumel staan op de thermometer. En bij Winterswijk zo'n 21 graden daar in Wold bij Winterswijk. Tijd om even te kijken naar het nieuws, het Gelders nieuws van dit moment. Zoals het verzameld is door collega's tegenover mij op de redactie van Omroep Gelderland. Een huis in Barneveld is gisteravond zwaar beschadigd geraakt door brand. Die was vermoedelijk ontstaan door blikseminslag. Brand ontstond in het dak en verspreidde zich later door de rest van het huis. De bewoners bleven ongedeerd en het huis is onbewoonbaar. Op gld.nl ook een lang verhaal over Willemijn Schipper uit Ermelo. Zij dacht in aanmerking te komen voor een huurwoning van de stichting Gelders Landschap en Kastelen, maar kreeg te horen dat ze was afgewezen. Volgens haar speelde haar visie op de wolf en de jacht daarbij een rol. Is dit discriminatie? Die vraag ligt nu bij het College voor de Rechten van de Mens. Een jongen in Doetinchem is gisteravond gewond geraakt aan een sprong van de Europabrug daar. Hij wilde in het water springen, maar kwam op een boot terecht die onder de brug doorvoer. En wandelaars kunnen voorlopig nog wat langer dan verwacht genieten van de natuur op het Roosendaalse veld. De werkzaamheden daar zijn uitgesteld, daarmee ook de afsluiting van dat gebied. Het Roosendaalse veld wordt opnieuw ingericht met als doel de natuur beter te beschermen. Maar dat is dus uitgesteld, dat werk daar. En dat zijn de belangrijkste verhalen vanochtend in de Omroep Gelderland app en op gld.nl.

0: Ja, als we deze over 10 jaar terug horen, dan denken we terug aan de sportzomer van 2026. Het WK-lied, het officiële WK-lied. Dai Dai van Shakira en Burna Boy.
1: De plaat bij de dag.
0: Het is internationale dag van de vluchteling, deze 20e juni. Die is uitgeroepen door de Verenigde Naties om stil te staan bij de veerkracht van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en vervolging. En dat zijn er heel wat. Wereldwijd 122 miljoen euro, schatten de Verenigde Naties. Nou, komende nacht is de Nacht van de Vluchteling. Dat is een wandel- en loopevenement. Vindt onder andere plaats in Nijmegen. Je kunt 10 tot 50 kilometer lopen. En de langere afstanden lopen onder andere door Dudok in Arnhem. En bij zo'n bijzondere dag hoort bijzondere muziek van de Fugees. De naam van die band is een afkorting van Refugees. En dat is het Engelse woord voor vluchtelingen. En dat verwijst naar het verleden van Wyclef Jean, gezicht van de band. Hij vluchtte ooit van Haiti naar de Verenigde Staten.
1: De plaat bij de dag. Strong.

0: Een van de muzikale hoogtepunten van de jaren 90. The Fugees en Killing Me Softly. Het origineel is van Lori Lieberman. En Roberta Flack maakte daar een grote hit van in 1973. Plaat bij de dag dus vandaag. Heb jij ook een plaat bij de dag? Laat weten wat jouw plaat bij de dag is. Dan kan ik hem rond 5 voor half 9 gaan draaien. Dus over een uur. Even appen naar gld.nl. Dat is 06-2222-1342.
1: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
0: Het is bijna 19:30. En je luistert naar Radio Gelderland. In Hoenderloo is het 18,7 graden. In Ulft 20,8. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met veel zon en enkele stapelwolken. Het wordt van west naar oost 28 tot 31 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond is het overwegend helder en nog lang warm, met in de nacht kans op een lokale onweersbui in het zuiden van de provincie. Belangrijkste Gelders nieuws. In Barneveld is een huis onbewoonbaar geworden door brand. Die is waarschijnlijk ontstaan door blikseminslag. Hulpdiensten hebben gisteravond vergeefs gezocht naar een mogelijk vermist persoon in de Waal bij Nijmegen. Ondanks inzet van onder andere een duikteam en een onderwaterdrone werd niemand gevonden. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
2: Zin in Zaterdag. Hans van der

0: En zo kunnen we nog heel lang doordansen met Le Freak van Chic.
1: Vandaag in Gelderland.
0: Er gebeurt heel wat vandaag in Gelderland. Er is een rommelmarkt op het dorpsplein van Inge bijvoorbeeld. Het evenement begint straks om 9:30. De opbrengst gaat volledig naar de restauratie van de monumentale Lambertuskerk. Er zijn talloze kramen vol curioza, boeken, speelgoed, tweedehands kleding en cadeauartikelen. Om 10:30 worden duurdere spullen bij opbod verkocht. Afsluiting van het evenement is om 3:00. De Lambertuskerk is een heel oude kerk. De eerste vermelding van de kerk dateert van 1248. En dan dit geluid. Het zijn zware motoren en je hoort slippende banden. Ja, zo klinkt het vandaag in Klarenbeek. Trekker trek daar. Er komen mooie trekkers op de baan, ook oldtimers en een vrachtwagen die het opneemt tegen een sleepwagen. En voor kinderen zijn er ook diverse activiteiten rond het trekker trek. Het begint vanmiddag om 12:00 met de 2800 kilo klasse. Klinkt wel heel wat, maar de afsluiting is vanavond met de klasse met wagens van 12.000 kilo.

Leuke toetertjes ook in de plaats van Bruno Mars. Risk It All, rustpuntje op deze zo warme zaterdagmorgen. En dan was het dan het bladeren door de kranten. Straks een krantenoverzicht rond 7:15 hier op Radio Gelderland. De Gelderlander staat met een lang verhaal stil bij de langste dag. Ja, dat is het morgen, 21 juni. We hebben dan bijna 17 uur daglicht in Nederland. En daar worden we blij van, zegt een deskundige. En wij vieren het ook op Radio Gelderland morgen met alleen maar lange platen. Alleen maar platen van 5,5 minuut of langer. De hele dag op Radio Gelderland op die lange 21ste juni. Het plaatje dat we morgen niet gaan draaien, geniet er dus maar vandaag van, is deze van Marco Schuitmaker. 2:47.

0: Marco dus en Deze Nacht. Ja. En over Deze Nacht gesproken, het was mijn nachtje wel. Goedemorgen Floris van Weber.
1: Goedemorgen Hans.
0: Het was heftig, hè?
1: Ja, het was ronduit benauwd natuurlijk door de hoge luchtvochtigheidsgraad. En de temperaturen kwamen afgelopen nacht ook niet onder de 20 graden uit. Dus we kunnen ook spreken van een heuse tropennacht.
0: Ja, met flinke buien.
1: Met flinke buien inderdaad. Daarbij was er kans op windstoten, hagel, veel regenwater in korte tijd. En natuurlijk ook die spectaculaire wolkenluchten die over Gelderland heen trokken. En momenteel trekken de meeste buien via het noorden het land uit. Volgt er een droge dag met heel veel ruimte voor de zon. En opnieuw wordt het heel erg warm in Gelderland, met temperaturen die zomers zijn van 25 tot 29 graden. Op de meeste plaatsen is het dus vandaag droog, maar later in de middag en avond kan er weer een lokale stevige bui vallen.
0: Ja, maar Floris, even over die buien van afgelopen avond en nacht. Jij hebt ervan genoten, hoor ik zo aan je stem.
1: Ja, ik heb er wel van genoten. Ik was in het westen van het land. Daar trok echt een heuse supercel over. Met prachtige plaatjes. En omdat de zon ook laag aan de horizon stond, werd die wolkenlucht ook schitterend beschenen. Dus ik kon ervan genieten. Maar het heeft plaatselijk ook voor heel veel overlast gezorgd natuurlijk.
0: Ja, klinkt Amerikaans, supercel.
1: Ja, inderdaad, het waren een beetje Amerikaanse toestanden gisteren. Hele hoge temperaturen van 35 graden maar liefst in het zuiden van het land. Een hele hoge luchtvochtigheid, daardoor kunnen die buien natuurlijk goed ontstaan. En op hoogte stond er ook heel veel wind. En dat zorgde voor forse windvlagen af en toe tijdens de buien.
0: Ja, en zo'n supercel, is dat nou anders dan een gewone onweersbui?
1: Ja, dit is wel echt een beetje de koning van de onweersbuien, hoor. Dus dat is wel een beetje een buitencategorie.
0: Ja. Vandaag dus iets minder spectaculair.
1: Ja, minder spectaculair, maar nog steeds wel heel erg warm voor de tijd van het jaar. Op dit moment al temperaturen ruim boven de 20 graden. En uiteindelijk krijgen we dus vanmiddag zomerse waarden tussen de 25 en 29 graden. Heel veel ruimte voor de zon, af en toe wat sluierwolken en weinig wind vandaag uit het westen.
0: Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: vanavond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
4: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
5: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
4: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family!
6: Aanbevolen door vrolijke families.
8: Ervaar de rust, beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
12: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
13: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
14: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u.
12: iris-demol.nl.
7: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
14: Mijnleesbril.nl.
15: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
16: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
15: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
16: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
17: Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

Daryl Hall en John Oates. Muzikaal duo, succesvol in de jaren 80. I Can Go For That. Tinus heeft goed naar onze weerman geluisterd. Floris Lafeber die had het over de koning van de onweersbui, waar we gisteren mee te maken hadden. Een echte supercel die boven het westen van het land lag. Heftig onweer daar, ook iets minder heftig onweer in Gelderland. En in de Achterhoek was nauwelijks onweer, heb ik begrepen. Wel heel veel weerlicht was te zien van die grote bui in het westen van het land. Nou, meer details over het weer, hoe het verder gaat, zo rond 8:50 hier in Zin in Zaterdag. Goedemorgen, als je aan de boterhammetje zit. Ik heb begrepen dat een van de luisteraars bezig is met een boterhammetje met pindakaas. Nou, succes ermee. Lekker. Geniet ervan. Even lekker door andermans tuinen struinen. Dat kan vandaag op veel plaatsen in het land. Het is Nationale Open Tuinendag. In het Rijk van Nijmegen is Henny Hendricks degene die dat daar allemaal organiseert. Hij stelt ook zijn eigen tuin open. Wat er te zien is in zijn tuin en in die andere tuinen hoor je later dit uur. We duiken zometeen ook in de ochtendbladen. En die brengen wat je verwacht op deze dag. Verhalen over voetbal, over Vaderdag en andere zaken.

0: De VOF maakte meer dan één kopje koffie. Dit was één van die andere hits van VOF de Kunst. Waar heb ik jou meer gezien? Dus kwart over acht geweest. Sterker nog, bijna 13 minuten voor 9:30. De tijd om eens te kijken naar de ochtendbladen en wat die vanochtend schrijven. Kranten blikken natuurlijk vooruit op de wedstrijd van Nederland vanavond op het WK voetbal. Zweden is tegenstander en Oranje moet punten pakken, schrijft de Telegraaf. Bert van Marwijk legt in Trouw uit wat Oranje kan leren van het team van 2010. Toen haalde Nederland de WK-finale. En de Gelderlander legt uit waarom de buren vanavond misschien eerder juichen dan jij. In de Gelderlander verder een uitgebreid verhaal over de Plurijn. Bewoners en medewerkers op twee locaties van die zorginstelling lopen onnodig hoge risico's, blijkt uit onderzoek door de krant. De Telegraaf opent met slechte cijfers die het kabinet krijgt voor de aanpak van de asielopvang. 6 op de 10 Nederlanders zijn negatief, maar 3% vindt dat het kabinet het goed aanpakt, de asielproblematiek. De Volkskrant schrijft over de onverwachte en geniepige manier waarop de alcoholindustrie de wetenschap beïnvloedt. Althans, dat stuk op boven een verhaal in die krant. NRC ging op een warme dag mee met een straatwerker in Zwolle en zag hoe die met water en zonnebrand langs de daklozen ging. Nederlands Dagblad blikt terug op de arrestatie van evangelist Tom de Wal. Die lokte een storm van protest uit. De krant beschrijft hoe het zover kon komen. En er staan natuurlijk ook interviews met bekende Nederlanders in de krant. Telegraaf sprak met bekende vaders, want morgen is het Vaderdag. Simon Keizer vertelt over het gemis van zijn vader, die is overleden. En Xander de Buissonnier zien we een soort modeshow houden met zijn kinderen. En daarmee prijst hij allerlei producten aan. In Mezzo, dat je onder andere krijgt bij de Stentor, vertelt Erik de Zwart over botox. Daar doe ik niet moeilijk over, zegt hij. Ik zie er zo zeker 10 jaar jonger uit.
1: Zin in Zaterdag met Hans van den Hoorn op Radio Gelderland.

0: Haka Haka Burning Love, Elvis Presley.
1: De plaat bij de dag.
0: Nou ja, wat mag ik voor jou draaien als plaat bij de dag, vroeg ik een uurtje geleden. Wouter Spoor zegt, overstekend wild van Onze Jongens uit 1986. Frits Spits draaide die vaak. En Willy komt met twee suggesties. Het is vandaag dag van de bouw en surfing day. Dus we kunnen Bertus Tigerpipe weer eens draaien met Wij zijn de jongens van de bouw. Of iets met surfsound. En dat laatste lijkt me wel wat deze warme zaterdag. Dit zijn de surfers.
1: De plaat. Bij de dag.

0: zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.
1: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Alten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Alten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
4: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
5: Goedemorgen, 1 minuut over 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Niersen, gemeente Epe, is het 20,2 graden. En in Vragender 24,2 alweer. Het weer in Gelderland vandaag blijft op de meeste plaatsen droog, met veel zon en enkele stapelwolken, met temperaturen van 28 tot 31 graden. Vanavond is het helder en nog lang warm, met kans op een lokale onweersbui in het zuiden van de provincie. Belangrijkste Gelders nieuws. In Tiel is vanochtend een explosief afgegaan bij de voordeur van een huis. De knal was in de wijde omgeving te horen, raakte niemand gewond. De politie heeft buurtonderzoek gedaan. In Barneveld is een huis onbewoonbaar geworden door brand. Die begon gisteravond na blikseminslag. Meer Gelders nieuws in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En zometeen is 2026 echt zo'n goed tuinjaar?
6: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
7: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
8: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
9: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
8: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
10: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
11: Voordeelhuisjes.nl. Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeelhuisjes.nl.
11: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Zin in zaterdag. Hans van

0: Het werd de hitlijst ingezongen door Yvonne Elliman. En dit was een stukje van de LP, de soundtrack van Saturday Night Fever. En was natuurlijk ook te zien en te horen in Saturday Night Fever, die grote film met John Travolta. The Bee Gees, If I Can't Have You. Even lekker door de tuin van een onbekende wandelen, zonder dat je daar vreemd op wordt aangekeken. Dat kan vandaag op heel veel plaatsen in Nederland. Groei en Bloei organiseert de Open Tuinendag namelijk. En in het Rijk van Nijmegen zijn 32 tuinen te bezichtigen. Daar wordt het een en ander gecoördineerd door Henny Hendricks. Goedemorgen, Henny.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Uw tuin doet ook mee, heb ik gezien op de website, waar je alle tuinen al van tevoren kunt bekijken. Hoe staat uw tuin erbij na het weer van gisteravond en vannacht?
1: Nou, we hebben niet zoveel regen gehad. Maar hij staat er echt goed bij. Want dat komt natuurlijk ook doordat de regen van de 2 weken ervoor. En regen die doet echt toch wel veel goed, hoor, in de tuin. Het kijkt echt groen.
0: We hebben een mooi voorjaar gehad wat de tuin betreft.
1: Ja, wat dat betreft hebben we dat zeker gehad, ja.
0: Ja, beter dan de jaren dat het heel droog was, hè?
1: Ja, inderdaad. Die jaren die ken ik ook nog wel. Nou, ik zit op zandgrond. En die zandgrond die is ontzettend gauw droog. Dus ik ben eigenlijk al dagen, toen dat tijd, dagen bezig om de tuin nat te maken. En dat hoeft nu niet.
0: Ja, hij staat er mooi bij. En het is een mooie tuin, hè?
1: Ja, het is zeker een mooie tuin. Maar ik doe het alleen niet voor mijzelf. Ik doe het natuurlijk ook voor de andere deelnemers. Want net zei u al, 32 tuinen doen mee bij ons in de regio. En ja, dat strekt van Dreumel tot aan Millingen aan de Rijn. En allemaal de tuinen die daartussenin liggen, die doen allemaal vandaag en morgen mee.
0: Ja, en u doet het voor de andere mensen, om een beetje die andere mensen ideeën te laten opdoen,
1: ja,
0: hè?
1: Dat klopt, want wij, iedereen die tuiniert op een andere manier. En als je soms gaat kijken bij een tuin, nou, dan sta je versteld van wat de mensen allemaal in hun tuintje maken. Ik was van de week nog eventjes in een heel klein tuintje in Wijchen. En nou, daar kijk je echt je ogen uit als je dat ziet in zo'n kleine oppervlakte.
0: Wat zag u daar zoal?
1: Nou, ik zag eigenlijk 2 maal een vijvertje. En wat klimplanten, een 3 sitjes zaten erin. Het was helemaal bedekt met struiken en bomen. Maar wel op zo'n leuke manier gedaan dat je daar ontzettend leuk kunt rondwalen. Eigenlijk in een klein stukje.
0: Ja, wat voor ideeën zouden mensen in uw tuin kunnen opdoen?
1: Ik heb eigenlijk een zomertuin. Dat wil zeggen, de meeste vaste planten die bloeien in de zomer. En dat bloeien er nu op dit moment al een aantal. Ik heb ook een gedeelte ingericht als rozentuin. Nou, de rozen die lopen nou natuurlijk een klein beetje terug. Ja. Maar de hoofdzaak ligt bij mij op de bloemen in de zomer.
0: Ja, ik zag een prachtige foto van die rozenstruiken in uw tuin. Maar volgens mij doen de rozen het altijd. Dat is bij mij in mijn tuin. Die doen het altijd goed.
1: Ja, de rozen die hebben een verzorging nodig. Ja, flink veel water en mest. Liefst water van onder. Maar ja, dat lukt natuurlijk niet altijd. Voldoende voeding en een zonnetje. En dan doet een roos het prima.
0: Nou, 32 tuinen staan open. Alleen al in het Rijk van Nijmegen.
1: In het Rijk van Nijmegen, je land van Maas en Waal. En ja, het is natuurlijk helemaal landelijk. Want overal in Nederland zijn er op dit moment tuinen open. Maar ik wil er nog wel even op wijzen voor de mensen die gaan kijken, dat ze even goed kijken op onze website. Mag ik die even noemen?
0: Zeker.
1: Ja, dat is dan www.nijmegen.groei.nl.
0: Ja.
1: Als de mensen daarop gaan kijken, dan kunnen ze dus overal de tuinen zien in verschillende plaatsen. Maar daar staat ook bij wanneer dat ze open zijn. Ze zijn niet allemaal op beide dagen open. En dan zou het natuurlijk zonde zijn als men voor een tuin staat en ja, wij waren gisteren open. Dus ik adviseer de mensen om daar eventjes goed naar te kijken.
0: Oké, en dan volop genieten van die tuinen in
1: volop
0: het
1: Rijk
0: van Nijmegen.
1: En we hebben nog één ding dat ik het zeggen mag.
0: Ja?
1: Wij bestaan 150 jaar dit jaar. En een van onze deelnemers, die is tevens ook een commissielid, die heeft bijna 1000 borrelglaasjes gevuld met een plantje, met een vetplantje. En daar heeft hij proost op 150 jaar gezet. En de eerste 20 bezoekers die vandaag in de tuin komen, ook morgen is dat zo, die krijgen gratis zo'n glaasje mee.
0: Nou, vandaag dus volop tuinen kijken volop in het Rijk van Nijmegen en ook in de andere delen van het land.
1: Ja.
0: Henny Hendricks van Groei en Bloei, dankjewel en een goede open tuinendag gewenst.

0: Amerikaanse toestanden op Radio Gelderland. American Cars van Noah Kahan. En Amerikaanse buien in Gelderland gisteravond. Goedemorgen, Floris en Faber.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Ja, je had het vanochtend over een supercel, hè, gisteravond.
1: Inderdaad. Ja, Amerikaanse toestanden gisteravond in de provincie Gelderland. Er trokken hele stevige buiencomplexen over de provincie heen, met forse windvlagen als gevolg, hagel, onweer. En ook lokaal viel er heel veel regenwater in korte tijd. Ja, die code oranje was echt niet voor niets.
0: Nou, begrijp ik wel dat het in het westen van Gelderland, in het westen van Nederland, heftiger was dan in het oosten. Hendricks bijvoorbeeld van Groei en Bloei in Wijchen, die zegt van nou, de tuin heeft het goed doorstaan. Viel mee daar.
1: Ja, het is van plek tot plek wel heel verschillend geweest, hoor. In het westen van het land, in Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland, daar trok een gigantisch buiencomplex over, met echt hele stevige buien. Maar in het westen van, of in het oosten van Nederland, viel het op zich nog wel mee. Maar ook daar heeft het flink geregend natuurlijk. En we moeten de komende dagen vaker rekening houden met enkele buien. Maar veel vaker zal het vandaag en morgen ook droog zijn, met heel veel ruimte voor de zon. En we houden nog steeds te maken met zomerse tot tropische temperaturen van 25 tot 29 graden.
0: Vandaag ook die hoge temperaturen weer.
1: Ja, inderdaad. Ja, 25 tot 29 graden op de thermometers. En op dit moment is het al behoorlijk warm in de provincie. Met actueel waarde tussen de 23 en 25 graden al. Het zonnetje schijnt op de meeste plaatsen flink. Er komen nog her en der wat wolkenvelden voor, maar die zullen snel wegtrekken. En ook de rest van de dag verloopt zomers met heel veel zonneschijn, bijna tropische temperaturen richting de 30 graden. En er staat een matige wind vandaag uit het westen. Dus al met al opnieuw een zomerse dag. Een heerlijke dag om lekker naar buiten te gaan. Maar smeer goed in vandaag, want de zon is heel krachtig, met UV-index 7 of 8 zelfs.
0: Ja, en vanavond voetbal kijken natuurlijk.
1: Inderdaad, ja, dat kan misschien wel buiten. Maar het wordt wel broeierig warm, want de luchtvochtigheid neemt in de atmosfeer toe. En vanavond hebben we rond een uurtje of 8 temperaturen van 25 of 26 graden in de provincie. Weinig wind daarbij uit het westen, dus al met al wordt het prima weer om lekker buiten voetbal te kijken.
0: Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Zin in Zaterdag met Hans van den Hoorn.

0: onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het Stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed! Yeehaw!
4: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie van de ANWB. De file voor de Duitse grens staat er alweer. Vertraging nu zo'n 3 minuten.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
9: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
10: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
9: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
11: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
12: Ernstings Family!
11: Aanbevolen door vrolijke families.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
15: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
14: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
16: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
17: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

0: De Little River Band en Home on a Monday. Het wordt gezellig vanavond. Veel plaatsen wordt natuurlijk voetbal gekeken. Dat gebeurt in huiskamers en op pleinen. En op de Putbrink in Garderen heb ik begrepen van Sam. Die appte zojuist. Vanaf 7 uur daar Nederland tegen Zweden. Lekker voetbal kijken met z'n allen. Nou, gezellig en druk wordt het vandaag waarschijnlijk ook in Zaltbommel. Voor het eerst worden daar de Hanse dagen gehouden. En de hoogtepunt is vanochtend een bijzondere aankomst. En je krijgt er een beetje een Sinterklaasgevoel bij. Details daarover straks na 9:30 hier op Radio Gelderland. Het komend half uur gaat het museum van de jaren 80 weer open. Vandaag wordt het museum verrijkt met een videoband met daarop een heel succesvolle Nederlandse film uit 1988. Het is een van de lievelingsfilms van cabaretier Guido Weijers.
1: Ik ben naar deze film geweest in de bioscoop. Als ik daarna door Amsterdam liep, durfde ik echt gewoon niet meer langs de grachten. Zo eng was die film. En ik wilde vanaf toen Huub Stapel worden.
0: Nou, maar dat is hij gelukkig nooit geworden. Ik ben benieuwd of je weet over welke spannende film hij het heeft. Of je ook zo onder de indruk was. App of mail.

0: ik zo eens op zoek ga naar een regenboog. En dan naar het Gouden Hart misschien. Zet je dat op een spoor. Neil Young was dan een Heart of Gold. 12:30, tijd om het museum van de jaren 80 weer te openen. Het is de plek waar we herinneringen bewaren aan een prachtige tijd. Staat er in de hoek de eerste televisie met teletext. Er hangen portretten van Ruud Lubbers en van Henny Huisman aan de muur. En we hebben een videotheek. En die verrijken we vandaag met een videoband met een nieuwe film. Een Nederlandse horroractiefilm.
1: Wat waren ze aan het doen vannacht?
2: Ze waren bezig watermonsters te nemen.
3: Het lijkt erop dat het watermonster hen genomen heeft.
1: De grachten zijn een ideale plaats om je in te verbergen. Je kan de hele stad door zonder ontdekt te worden.
3: We zijn met een moordzaak bezig.
4: Oh, zwaardere werk.
3: Het kan nog een leuk feestje worden van de zomer.
0: Nou, je had hem herkend waarschijnlijk. De film Amsterdam. 1 miljoen mensen zagen hem in 1988 in de bioscoop. Film gemaakt door Dick Maas. En in de hoofdrol zagen we onder andere Huub Stapel.
5: Ja, het verhaal gaat over een aantal moorden. Mysterieuze moorden die vanuit de grachten en de grachtengordel van Amsterdam worden gepleegd. En ik ben een inspecteur van politie die klaarheid in de zaak moet proberen te brengen. En onderweg nog verliefd wordt op een zeer schone dame, gespeeld door Monique van de Ven.
0: In de film zaten verschillende stunts. Zo werd er druk geraced langs en in de Amsterdamse grachten, vertelde stuntcoördinator Dieke in Klokhuis.
6: Ik heb een team van mensen, technische mensen, stuntmensen. En gezamenlijk repeteren we dit en werken we het uit. En dan voeren we het uiteindelijk uit.
7: Dus er zijn al heel wat voorbereidingen voor nodig?
6: Ja, ongeveer een anderhalve week voor deze scène.
7: En hoe lang duurt die scène in de film?
6: Een paar seconden, 5, 6 seconden, zoiets.
8: Oké, standby. En video, geluid, camera's. Actie,
0: vibratie
8: en action.
0: Ja, maar niet alle stunts gingen goed, vertelde Huub Stapel later.
9: Ik heb een permanente uitval in mijn rechterarm. We hadden de scène waarin ik aan een touwtje achter de boot hang. Hadden we opgenomen. En die eindigt met een T-splitsing. Ik spring net op het laatste moment, terwijl ik in de boot ben geklommen, achter het stuur en doe het stuur naar links. Voor in de boot was een stuk hout uitgesneden en daar lag de Engelse stuntman op het matrasje. Die stuurde en die gaf gas. Dus we hadden het een keer gedaan en de video had niet meegelopen.
0: Oh.
9: Dus we kwamen terug bij Dick en hij zei, ik weet niet of ik het heb. De video heeft niet meegelopen.
7: Oh.
9: Moet nog eens.
7: Wat irritant.
9: Nou ja, en toen moesten we nog eens. En toen dacht de stuntman dat hij te dicht tegen de pijlen van de brug aan zat. Toen probeerde hij een correctie naar rechts te maken en toen naar links te sturen. En toen zaten we aan de overkant in de kademuur.
0: Oh, pijnlijk. Opnames langs de grachten van Amsterdam, maar ook van Utrecht, trokken veel bekijks. Ook filmjournalist Simon van Kolm kwam kijken.
10: Wat zijn jullie aan het doen?
11: Dit is een van de 10 camera's die we neerzetten.
10: 10?
11: Voor dat shot van die politiewagen die door het orgel gaat.
10: Waarom 10?
11: Omdat we maar 1 orgel hebben. Moet er wel goed op.
10: Kan maar 1 keer gebeuren.
0: Ja, het maken van Amsterdam kostte 6 miljoen gulden, maar dat geld werd ruim terugverdiend en de impact was groot. Ook op de toen nog jonge Guido Weijers.
12: Destijds, ik was toen 11 of zo, was het 88?
0: Ja.
12: Dat was 11. Ik ben naar deze film geweest in de bioscoop. Als ik daarna door Amsterdam liep, durfde ik echt gewoon niet meer langs de grachten. Zo eng was die film. En ik wilde vanaf toen Huub Stapel worden. Dus ik heb op toneelscholen heb ik audities gedaan met het idee van ik wil ook acteur worden door deze film.
0: Ja.
12: Ik ben er bij alle.
0: Gelukt.
12: Ik ben er wel afgewezen.
0: Ja.
12: Maar dus die film heeft op mij zoveel indruk gemaakt. Ah,

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentustegelsenvloeren.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Goedemorgen, het is 9:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Horssen, gemeente Druten, is het 21,7 graden. En in Aaswijn, in het Montferland, 25,9. Vandaag blijft op de meeste plaatsen droog met veel zon en enkele stapelwolken. Met temperaturen van 28 tot 31 graden. Vanavond is het helder en nog lang warm, met kans op lokale onweersbui in het zuiden van de provincie. Belangrijkste Gelders nieuws. In Tiel is vanochtend een explosief afgegaan bij een woning aan de Notarisappel. De knal was in de wijdomgeving te horen, raakte niemand gewond. De politie doet buurtonderzoek. In Urrel heeft een huis met een rieten kap grote schade opgelopen door een brand, vermoedelijk veroorzaakt door blikseminslag. De bewoners wisten nog spullen uit hun huis te redden voordat het vuur zich verder uitbreidde. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen, wie wordt er zometeen feestelijk onthaald op de Hanzedagen in Zaltbommel? En de eerste verkeersinformatie van de ANWB. De file voor de Duitse grens op de A12 staat er alweer. Vertraging nu zo'n 3 minuten.
7: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
8: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
9: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
8: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family!
10: Aanbevolen door vrolijke families.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendimensievriendelijk.nl.
11: Zin in Zaterdag. Hans van der

0: My Best Friend Queen was dat. Het is feest dit weekend in Zaltbommel. Voor het eerst worden daar de Hanzedagen gehouden, want ook Zaltbommel is een Hanzestad. Het Binnenstadsfonds Zaltbommel organiseert het allemaal. Goedemorgen, Marielle Pelle van het fonds.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Zaltbommel is een Hanzestad. Toch denk ik bij die term vooral aan Kampen, Deventer, Zutphen. Hoe komt dat toch?
1: Ja, dat klopt zeker. Dat we daar als eerste aan denken. Overijssel heeft zijn Hanzesteden. Maar heel veel steden in Nederland lagen natuurlijk in de middeleeuwen aan de rivier. En hadden veel aan de handel die daar plaatsvond. En Zaltbommel ligt natuurlijk aan de rivier de Waal, vlakbij de Maas. Dus het was een hele belangrijke handelsrivier waar veel handel plaatsvond. En in de binnenstad, die nog steeds heel levendig is en waar de economie nog steeds heel draaiend is. Dus het is ook wel heel mooi om te zien dat het ook in 2026 nog een hele grote Hanzestad vol handel is. Is het absoluut een Hanzestad, maar op een of andere manier denken we heel snel aan Overijssel. Maar is het heel goed om te weten dat er in het rivierenland gewoon ook nog een aantal Hanzesteden zijn.
0: Ja, even voor wie het niet meer weet, de geschiedenis van Nederland. Wanneer waren de Hanzesteden zo belangrijk?
1: De Hanzesteden, dat was vooral 14e, 15e eeuw.
0: Ja, en die sfeer kunnen we weer terug opdoen in Zaltbommel vandaag.
1: Ja, dat is inderdaad. Het is, de stad is helemaal terug in die sfeer. En dat is natuurlijk ook wel het mooie aan de historische binnenstad in Zaltbommel. Dat we gewoon ook nog meer dan 30, 40 panden hebben uit die tijd. Dus we hebben heel veel niet eens na hoeven te bouwen of in de sfeer hoeven te zetten. Want Zaltbommel is altijd een historische binnenstad waar gewoon nog heel veel verleden is te vinden uit de Hanzegeschiedenis.
0: Nou, er gebeurt dus heel veel dit weekend in Zaltbommel. En hoogtepunt, of een van de hoogtepunten, is zometeen wat er om 11 uur gebeurt. Hè? Een grote opening.
1: Ja, dan hebben we de grote opening dat we echt onszelf weer echt Hanzestad Zaltbommel gaan noemen. Dan komen de historische schepen over de Waal binnenvaren. Die brengen de vier persona's die echt symbool staan voor Zaltbommel. Mensen die niet verzonnen zijn, maar door historicus zijn opgezocht in de geschiedenis van mensen die echt in Zaltbommel geleefd hebben. Die een verhaal hebben, zeg maar. Die verhalen zijn opgezocht weer en verhaal gemaakt. Daar zijn wandelingen om ontwikkeld. Dus zeg maar, als je door de stad loopt, kun je dus bijvoorbeeld een wandeling gaan lopen van Zacharias de zakkendrager. Van Jan Gerritszoon Trip, bekend, dat was de familie Trip die later naar Amsterdam ging van Trippenhuis. Die komen uit Zaltbommel. Dat kun je dus allemaal in de stad ervaren altijd. Gewoon maakt niet uit wanneer je komt, die wandelingen zijn er altijd. Maar nu bij de opening komen deze persona's vandaag weer echt tot leven. Die komen straks echt met het schip aan. Het kanon schiet op het moment dat ze aankomen. En dan worden ze welkom geheten in de stad. En zijn we echt weer officieel Hanzestad.
0: Het doet mij een beetje denken aan de komst van Sinterklaas.
1: Ja, nou, die is hier ook altijd heel groot. Dus dat komt hier ook altijd de haat in. Maar dit is nog veel unieker, denk ik, wat we vandaag hier mogen ontmoeten.
0: Ja, heel veel gebeurt er, te veel om op te noemen. Noem eens één dingetje wat we niet mogen missen.
1: Ik denk de middeleeuwse ambachten, zeg maar, gewoon de hele sfeer in de stad, zeg maar, bewoners die verkleed zijn, in straten, straatverenigingen die de straten hebben opgetuigd. De binnenstad is van het begin tot het einde één ontzettend mooi tafereel. Ik ben echt trots als ik de stad doorloop vandaag, ja.
0: Het wordt wel warm, hè? Is dat een dingetje?
1: Dat zal soms best een uitdaging zijn. Wat ook best wel wat aanpassingen vraagt natuurlijk in het programma. Maar daar zoeken we op een goede manier naar. En dan zeggen we ook van zorgen dat het extra warm en extra mooi is vandaag.
0: En er is gelukkig.
1: Dat kunnen we helaas niet sturen.
0: Nee, maar er is gelukkig genoeg te drinken daar in de binnenstad.
1: Ja, de historische waterpomp die is weer in functie gezet, dat daar vandaag gewoon leidingwater uitkomt.
0: Nou, vandaag. Vandaag en morgen dus de Hanzedagen in Zaltbommel. Marielle Pelle van de organisatie, dankjewel en een goede dag gewenst.

geen Gerard Goor, maar Gerard André. Gerard Joling en André Hazes. En blijf bij mij. Het is 13 voor 10, zin in zaterdag. Ja, er gebeurt veel in Gelderland vandaag. Drakenboten nemen het tegen elkaar op het Apeldoornse kanaal in Apeldoorn. Er wordt tot en met morgen het Drakenbootfestival gehouden. Combinatie van sport, muziek, entertainment en ontmoeting. Vandaag en morgen beginnen het om 10 uur en het duurt tot in de avonduren. Museum Arnhem luidt vandaag de zomer in met Dag zonder nacht. Dat is een festival geïnspireerd op de huidige tentoonstellingen. Van kunst tot workshops en van dansen tot borrelen. Maar over het dansen gesproken. De hele dag zijn er dansduetten te zien van studenten van Artis. Begint vanochtend om 11 uur en eindigt rond 10:30.

0: De waarom-vraag, gesteld door Carly Simon. Why was dat? Wij gaan het hebben over het weer met Floris. Goedemorgen, Floris.
1: Goedemorgen, Hans.
0: De onweer is voorbij of ligt er nog ergens een onweergebiedje in Gelderland?
1: Nee, het is helemaal voorbij.
0: Helemaal weg, hè?
1: Ook in het noorden van het land zijn de onweersbuien inmiddels weggetrokken. En inmiddels schijnt in heel de provincie de zon. Het is zomers warm al in Arnhem, de Achterhoek en in het westen van de provincie, met waarden ruim boven de 25 graden. En daar komt nog een aantal graden bij. Uiteindelijk wordt het zelfs 27 tot 30 graden in de Achterhoek. Daarbij blijft het eigenlijk zon overgoten met een hoge luchtvochtigheid daarbij. En daardoor kan het ook klam gaan aanvoelen vanmiddag en vanavond.
0: En wordt het ongestoord voetbal kijken vanavond op de pleinen en in de achtertuinen?
1: Ja, ik verwacht van wel. Er kunnen wel enkele buien tot ontwikkeling komen boven Duitsland. En het zuidoosten van de provincie heeft een kleine kans op een fikse bui. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen wel droog en vrij zonnig blijft. Wel goed drinken tijdens de wedstrijd, goed water drinken. Want ook dan is het ronduit benauwd door een hele hoge luchtvochtigheid.
0: En morgen?
1: Ja, morgen kunnen enkele buien overtrekken. Dat begint eigenlijk al in de loop van de nacht. Dan neemt de bewolking wat toe. En dan wordt het ook echt behoorlijk broeierig buiten. Dat betekent ook weer dat we een hele klamme nacht tegemoet gaan zien met vrij hoge minimumtemperaturen boven de 16 tot 19 graden. Er kunnen enkele regen- en onweersbuien overtrekken over de provincie en daar hebben we morgenochtend nog enige tijd mee te maken. De middag verloopt wel droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt verderop naar 30 of 31 graden. En daarbij is het opnieuw weer zomers tot tropisch weer, Hans.
0: Ja, hoe lang gaat dat door, dat tropische zomerse weer?
1: Ja, dat gaat nog wel eventjes door, hoor. Het vooruitzicht naar volgende week ziet er zelfs ronduit zomers tot tropisch uit. Met verder oplopende temperaturen. Op maandag is het dan 29 of 30 graden maar liefst in de provincie. En dinsdag en woensdag doet de temperatuur er nog een schepje verder bovenop. Dan kan het lokaal zelfs 34 graden worden. En ook dan is het weerbeeld vrij zonnig. Met hooguit een enkele kans op een regen- of onweersbui. Dus het is inderdaad alsof we in de tropen leven de komende periode.
0: Oké, we hebben het ermee te doen. Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan, fijne dag nog.
0: De vrouw in oranje hier bij Radio Gelderland. Ik zag je lopen met je oranje. Wat is dat, een shirt? Of een...
2: Nee, ja, ik heb geen oranje aan. Dat is Carla. Oranje? Carla is er vandaag weer.
0: Is Carla. Ja, ik zie. De camera is zo opgesteld dat ik alleen het onderste gedeelte zie. Ja, het hoofd
2: is,
0: niet.
2: Dat is Carla.
0: Ja. Het hoofd van Carla zit daarboven.
2: Ja. Ja. En ik ben in streepjes vandaag.
0: Jij bent
2: in streepjes.
0: Jij bent rood. Jij hebt blauwe streepjes en wit. Ja. Oh, dat klopt het.
2: Ja. Dat wel. En de man in Frankrijk zit in het groen, volgens mij.
3: Ja, ik heb groen aangedaan vandaag. Een beetje matchen met de natuur om mij heen.
0: Oh, waar zit je nu?
3: Ik zit in Le Palais sur Mer in Frankrijk. Op camping Le Puy d'Autur. Ah, dat is allemaal Frans.
0: Klinkt heel exotisch. Ja.
3: Ja, dat is het ook. En hier wordt het, ik hoorde net de schamele 30 graden die jullie gaan halen vandaag. Hier wordt het 40.
0: Oh, en daar ga je van genieten.
3: Nou, dat niet hoor. Nee. Het is met de voeten in een teltje koud water.
0: Oh, heerlijk. Wat gaan jullie doen met z'n drieën vandaag?
2: Programma maken sowieso. Dat is wel het plan. We gaan gewoon 2 uur het ontzettend leuk hebben. Fijne muziek draaien. En Jan weet het altijd het beste natuurlijk, want hij heeft alles voorbereid, hè?
3: Ja, het spel op ons plekje met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdag. Mok, we hebben het uitgebreide weekend weer. De hoofdpunten van het nieuws, het koekje van de week uiteraard. Koen is op de fiets op dit moment naar de boulangerie, patisserie om wat te halen. In de sloothoop mijn opa

0: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
1: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
0: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
2: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
3: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen. Uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken?

0: Kijk op ralfklaassen.nl.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Joure om het leven gekomen. In Coevorde kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Polaan 50 in Zutphen.
6: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
7: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
6: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
8: Voordeeluitjes.nl. Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
9: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
9: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
11: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Sint.

0: de US Corporation en Rock the Boat. Goedemorgen allemaal. Live vanuit Palais sur Mer en Arnhem is dit de Hoop op Zaterdag. Dag Cindy en Carla.
1: Dag! Ja hoor.
0: Daar zijn ze, hoor. Ja.
1: Daar zijn de meisjes.
0: Ja. Daar zijn de meisjes van plezier, jazeker.
1: Ja, we hebben er zin in. We hebben net even met een beetje jaloers toch wel gekeken naar de fotootjes van de plek waar jij nu bent, Jan. Naar het strand en zo. Prachtig.
0: Ja, het is heel mooi. Het is, de camping heet Le Puy d'Auture. En daar schijnt een verhaal aan te zitten. Want vroeger waren hier piraten. Die zijn overal geweest. En die schijnen in de waterput. Want dat betekent dat het goud verstopt te hebben. Dus ik ga straks eens even op zoek, denk ik.
1: Oh, neem je ook wat voor ons mee?
0: Ja, uiteraard. Ja. De souvenirs liggen al in de camper, dat begrijp je.
1: Kijk, ja, nee, het ziet er prachtig uit. Maar wat fijn, je hebt een goede week gehad. Geen valpartijen,
0: nou,
1: geen ellende,
0: ja,
1: geen nare dingen. Of gaan we daar dadelijk nog van alles over horen?
0: Ja, je gaat er van alles over horen. Ik kan vast verklappen dat ik weer gevallen ben met die vermalde fiets. En zo hard dat het horloge wat ik al 15 jaar had en waar ik steeds nieuwe bandjes voor kocht, omdat het een emotionele waarde had, daarbij is afgevallen. En ik heb het ook niet meer teruggevonden. Dus
1: oh,
0: ik ben nu toe aan zo'n smartwatch. Dat is
1: oh
0: ook wel
1: ja,
0: leuk.
1: Maar dat is misschien wel goed. Want ik heb ook tegenwoordig smartwatches met valdingen. Dan krijg je, wie je dan ook zegt, je contact krijgt dan een melding als je gevallen bent. Maar ik denk dat ik toch maar een helmpje voor je ga kopen voor de fiets.
0: Dat is lief van je. En zo'n horloge laat ook de hartslag zien en de bloeddruk en de
1: ja,
0: suiker. Dus op mijn leeftijd een onmisbare accessoire.
1: Nee, dat dacht ik. Zeg, wat gaan we vandaag doen?
0: We hebben het spel Ontdekkersplekje met als prijs de enige echte De Hoop op Zaterdagmok uiteraard. We hebben het weekend weer met Floris, hoorde ik. Jij doet de hoofdpunten van het nieuws of Carla. Het koekje van de week. Koen is op dit moment op de fiets naar de plaatselijke boulangerie, patisserie, om wat lekkers te halen. Ik denk iets met amandelen. In de Sloothoop mijn opa van Le Jongewaard en Hattie Blok. Die gaan we meezingen uit 1967. En de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.

0: That's Domino, There Goes My Heart Again, 1963. Cindy, ik was er weer bijna niet geweest.
1: Nee, ja, want vandaag. Je bent weer gevallen en je hebt ook weer genoeg drama meegemaakt deze week,
0: ja,
1: hè?
0: Ja. Mijn man is een tikje eigenwijs. We waren in Bayonne. Tussen twee campings door bezoeken we altijd een plaatsje. En Koen had de camper een parkeerplaats opgereden. En toen we erop stonden, zei hij dat hij een bordje had gezien dat het verboden was voor campers.
1: Oh, dat is handig met de camper, ja.
0: Een camper van 7,50 meter. Dus daar stonden we, kwamen allerlei Fransen aan om ons te waarschuwen die we niet verstonden. Maar we moesten dus weer van die parkeerplaats af. Dus via allerlei onmogelijke bochtjes, millimeterwerk was het, waren we uiteindelijk bij de slagboom terechtgekomen.
1: En ik krijg het nu al benauwd, weet je dat? Het idee dat je van een kleine parkeerplaats vol auto's met een camper van 7 meter dan daar draaien keren eraf moet.
0: Ja. Dat is al verschrikkelijk. Ja. Maar toen waren we bij de slagboom en toen kwam er een stem, een Franse stem uit het spiekertje. Die zei, naderhand hebben we dat via Google Translate kunnen vertalen. U bent in overtreding, we laten u er niet meer uit, bel de politie maar.
1: Oh.
0: Nou, daar stonden we met een rij toeterende auto's achter ons inmiddels en ik hysterisch. De politie gebeld en daar was een hele lieve agent die geen woord Engels sprak. Echt helemaal niks. Die rij werd steeds maar groter en Koen bleef maar grapjes maken. Die zei, zal ik de kap uitdraaien en de stoeltjes buiten zetten, want het is mooi weer.
1: En gelukkig ben jij geen paniekvogeltje, hè?
0: Nee, totaal niet. Nee, ik was inmiddels, het schuim stond op de lippen. Maar uiteindelijk kreeg ik een Franse agent, een mannelijke agent aan de lijn, die wel een beetje Engels sprak, als inspecteur Clouseau, weet je nog, van de Pink Panther.
1: Ja.
0: En die heeft het geregeld. De slagboom ging weer open en toen konden we weer verder. Maar ik moest even gaan liggen onderweg naar de volgende camping. Maar dat kan in de camper.
1: En heeft Koen wat van geleerd, is dan de vraag, hè, die je dan stelt.
0: Hij heeft beloofd dat hij nooit meer zo eigenwijs zal zijn.
1: Gelukkig. Ja, we gaan eens kijken of dat ook zo zal zijn. Hè?
0: Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet.
1: Nee. Nou, we gaan op naar Ontdek ons plekje. Zullen we nog even dan jouw lievelingsartiest doen om dan even bij te komen?
0: Ja, dat is goed. Ja, zeker. We doen All I Think of You is... Nee, wat was het ook? Michael Bublé. All I Do Is Dream of You.
1: Zo
0: dat
1: is
0: was
1: het.
0: En lijker. Dat is zo'n ongelooflijk lekker liedje dit. Oh, daar is Jan. Met dat lekkere koortje. De enige echte grote Michael Bublé op de

0: Ja. Lekker, hè?
1: Ja, laat me Michael Bublé. Even die warme, warme stem van jou horen, Jan.
0: All I Do Is Dream Of You van Michael Bublé. En ik hoorde van jou dat Carla de huizen herkent had hier in de buurt. Ja, qua bouw,
1: ja,
0: en
1: klopt.
0: Tijd.
1: Ja, het is de Belle Époque-periode.
0: Ah,
1: dat
0: de
1: klinkt
0: Belle
1: toch prachtig,
0: Époque.
1: De ja. Belle Époque. Dat was trouwens tussen 1900 en 1920. Als
2: ja, ik dacht dat het wel mee te zien dat het 1900 en 1920 is.
1: Ja,
0: en je hebt ook... Ja, en zo'n mooi strandje ook. Er is zo'n klein baantje met zo'n strandje. En dan die huizen ernaast. Het is zo heerlijk Frans allemaal. Echt
1: ja,
0: lekker.
1: Kan
0: met
1: me
0: een,
1: voorstellen.
0: En dan een klein baguette erbij als je op je strandstoeltje. We hebben professioneel.
1: Ja.
0: We hebben professionele strandstoeltjes. En we hadden ook, dat moet ik ook nog even vertellen, parasolletjes gekocht.
1: Ach, met van die streepjes, van die strandstoeltjes.
0: Ja, ja, ja.
1: Als je er helemaal in zit, dat je er niet meer uit kan, die?
0: Ja. De Super U hadden wij dus de parasolletjes gekocht. En we waren op weg naar een volgende camping. We liepen terug naar de camper. Ik zei, wat is dat nou voor geels wat daar uitsteekt achter de camper? Toen bleek dat we de parasols op de fietsen gelegd hadden. En dat het één het overleefd had. Onderweg ergens door een voorraad van een andere auto gegaan, denk ik.
1: De belangrijkste vraag is, zit het in de vlog?
0: Ongetwijfeld, ja. Ik vlog wat af voor de hele dag door. Ja, de vlog is er live bij, zeker. Ja.
1: Ach, wat heerlijk.
0: Zullen we een spelletje doen?
1: Zeker, als Carla even Tom een klein tikje wil geven. Ja, doe eens even leuk mee.
0: Daar gaat hij hoor, ja. En die mevrouw het wil aankondigen, dat zijn we in business.
3: Ons plekje.
0: Een doop overplaats ergens in onze vrije provincie. Te winnen de enige echte De Hoop op zaterdag, maar ook met Sinnepin en Jannepan. En Cindy is zo vriendelijk om hem even op camera 2 te houden, zie ik in de studio.
1: Ja, ik ben even multitask. Ik ga zo de hint voorlezen en ondertussen draai ik de mok. Ja, ja, de eerste hint.
0: Hij is mooi, hè?
1: Zeker. Is het dorp wordt al in 1046 genoemd.
0: En het ligt aan de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen.
1: En de laatste aanwijzingen voor dit moment. Hier wonen slechts 600 mensen.
0: Ja, ik wil in Radio Kootwijk, daar zijn er maar 100, hè. Mocht je het weten, mocht je een Eureka-momentje hebben en die mok willen winnen, mail dan terstond naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
3: Ontdek

0: with you.
1: De winnaar van The Voice dit jaar, Ruben Hille. En hij heeft got 20 seconds. Ik zit trouwens een beetje te kijken naar Instagram, Cindy.
2: Nou.
1: En dan zie ik dat Mark van Drutten, Herman Smeets en Björn Popma allemaal naar de show luisteren.
2: Ach,
1: en het leuk
2: gezellig
1: vinden. En we krijgen zelfs hartjes. Is het niet fantastisch?
2: Dat houden we toch allemaal veel bij. We hebben een app waar we dat doen. We houden Instagram bij. We houden de Facebook bij. We houden de mail bij. We houden eigenlijk alles een beetje bij. En
1: ja.
2: Carla, die doet het allemaal. Komt er al wat binnen, Carla?
3: Het stroomt binnen. Ook hele originele oplossingen. We kregen een dierennaam door. Ik denk dat een autocorrect dingetje.
2: Dat denk ik ook, ja. Heel gezellig. Zitten er dan koekjes bij?
1: Dat hoop ik maar.
2: Ja, even kijken, want we zijn toe aan.
4: Het koekje van de week.
1: Daar heb ik altijd zo zin in, dit rubriekje. Nee, is nog niet terug. Maar het dorpje is hier 2,5 kilometer vandaan. Maar volgens mij is hier een stukje fietsen ook gelijk. En dan komt hij op de terugweg met de patisserie en boulangerie producten.
2: En wat heb je deze week allemaal genuttigd?
1: Het is echt verschrikkelijk. Het is, vandaag zei hij, je moet maar ophouden, want we liggen lepeltje, lepeltje. Het is een beetje privé dit, maar dat hij zijn arm niet meer om me heen kon slaan inmiddels.
2: Het is goed dat de vakantie bijna ten einde is, Jan.
1: Ja, we lunchen niet en dan nemen we bij de koffie een lekker taartje iedere dag. Een gâteau.
2: Ik heb deze week een Limburgse vla. Geen vlaai, maar vla. Mijn schoonfamilie komt uit Maastricht. En als mijn schoonfamilie komt, dan nemen ze altijd rijstevla mee. Dat is zo'n hele dikke korst. En dan zo echt zo'n stevige, goed gevulde. Dat je denkt, zo, ik heb wat in mijn hand.
3: Klonk.
2: Ja, klonk. Ja. Dus ik heb vanmorgen weer een rondje gerend. Maar wel zo.
1: Heb je weer 10 kilometer gedaan?
2: Ja, het was wel zwaar vanmorgen. Ik ben om 17:30 vertrokken omdat het zo warm was. Maar het is gelukt.
1: Ja.
2: We zijn er weer.
1: Nou, we zijn ook benieuwd natuurlijk naar de koekjes en de taartjes van de luisteraars. En hoe ze de koffie drinken. Of er een smaakje in zit. En wat voor koekjes. We horen berichtjes. We zien berichtjes. Fotootjes. Dat vinden we leuk. En dat delen we met de luisteraars straks.
2: Zo is dat. Dus kom maar door via de mail, de app, Instagram. Het kan allemaal.
4: Het koekje van de week.

0: The Supremes and The Happening. Tamla Motown Sound op Radio Gelderland. De hoop op zaterdag vanuit Le Puy d'Auteur in Palais-sur-Mer. En ja, het klinkt een beetje eenvoudiger uit Arnhem.
1: Nou ja, het is hier ook prachtig en het is hier ook warm. Want in de studio krijgen we de thermostaat niet naar beneden. De airco krijgen we niet aan. Dus wij doen lekker met je mee qua temperatuur.
0: Ja, het wordt hier straks 40 graden. We hebben nog één liedje tot aan het nieuws met Carla zo dadelijk. Tot aan de hoofdpunten. En dat is deze van Billy Joe Royal. Down in the Boondock City.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
1: Voordeeluitjes.nl. Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Bij Bekkers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
2: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
3: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
2: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
4: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family!
4: Aanbevolen door vrolijke families.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
14: Het is 10:30. In Wijchen is het 21,7. In Arnhem 24,7. Het nieuws nu met Carla.
15: Het weer ook nog eventjes. Op de meeste plaatsen is het droog, veel zon, een paar stapelwolken. Temperaturen zo tussen de 28 en 31 graden. Vanavond dan is het overwegend helder. En tijdens de nacht is opnieuw een lokale onweersbui in het zuiden van de provincie niet uitgesloten. En het nieuws, bij een huis in Tiel is een explosief afgegaan. De klap was in de wijde omgeving te horen. De politie heeft direct buurtonderzoek verricht, maar er is niemand gewond geraakt. En in Barneveld is een woning zwaar beschadigd geraakt door brand. En die werd vermoedelijk veroorzaakt door een blikseminslag. De brandweer had de vlammen snel onder controle en de bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
16: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
17: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
18: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
17: Voor AVEC-bedden bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl.
19: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
20: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo.
5: Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
20: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de

0: In gedachten zie ik Robert Pomme dan achter zijn schrijfmachine zitten en deze tekst schrijven. Doobidoom, dappadap, doobidoop, diebidoop, dappadap.
1: Dat schrijft hij dan nog, kan je zeggen.
0: Ja. Ja, ik wil even iemand noemen, want we hebben verbinding via alle ingewikkelde apparatuur die hier op tafel staat. Ik wil Jurgen even noemen. Ja. Jurgen die komt zaterdagochtend speciaal vroeg zijn bed uit, rekt zich uit en gaat dan naar zijn kleine controlecentrum om te zorgen dat wij elkaar kunnen verstaan en kunnen zien. Dus hulde daarvoor.
1: Vind ik ook. Zeg, en ja. jouw escapades, mensen herkennen zich daarin. Bijvoorbeeld Bianca, die schrijft van ja, dat er elke keer wat gebeurt op vakantie met de caravan. Dat had zij ook. De klep van de disselbak is weggevlogen bij hun. Op de snelweg het dakraam eraf gevlogen. Het neuswiel werkte niet meer, dus het kan allemaal nog erger. En op het laatst deden ook de remmen het niet meer zo goed. Dat was niet zo fijn, zei ze. Nee, dat kan ik me voorstellen. En Lies, dat is wel weer sneu. Lieve Lies, die heeft vette pech, zegt ze. Tijdens noeste tuinarbeid gestruikeld over een betonnen afscheiding. Op het beton gevallen, heup gebreuken. Zelfde dag geopereerd, pin met plaat. Nu thuis revalideren, maar wel koffie drinken. Nou, wat beterschap, Lies.
0: Ja, zo zie je maar. Als je wat ouder wordt, moet je eigenlijk bij alles wat je doet, ook bij tuinwerk, de helm opzetten tegenwoordig.
1: Ja, voor de zekerheid. Ik ga echt een leuke voor je uitzoeken. En misschien ook wel van die valprotectie, dat er zo'n soort airbag om jou heen uitklapt of zo. Dat zie ik ook wel.
0: Die heb ik al. Ja. Ik heb al een soort airbag. Sommige mensen hebben een sixpack, ik heb een fust.
1: Een airbag om je heen.
0: Ja. Dan gaan we weer. Op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze vrije provincie. Ontdek ons plekje. Te winnen de enige echte de hoop op zaterdag ook waar Cindy en ik op staan. En dit zijn de aanwijzingen. Het dorp wordt al in 1046 genoemd.
1: Het ligt aan de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen.
0: En hier wonen maar 600 mensen.
1: Er komt er een extra aanwijzing bij. Aan de buitenrand van het dorp ligt het gelijknamige kasteelachtige landhuis waar de toenmalige burgemeester van Zutphen, Thomas van Buurlo, woonde.
0: Mocht je dit weten en mocht je die mok willen winnen, en laten we eerlijk zijn, wie wil dat niet? Mail dan terstond naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer. Ontdek ons.

0: Elvin Stardust, Picture of You. Cindy kijkt in de studio tegen al die apparatuur. En ik hier tegen de was die ik vanmorgen gedaan heb. Ik was om 7:30 al op de fiets met mijn vuilniszak wasgoed naar de grote wasmachine hier op de camping. En die langt heerlijk te drogen. En Cindy heeft ook het een en ander meegemaakt. Ja. Het is een avontuurlijke vrouw. Ja. Ze is naar de Efteling geweest.
1: Ja, zeker, zeker. En want opa was jarig en met het hele gezin. En ja, dat was ontzettend leuk met de kinderen en aanhangen zo. En ik heb een nieuwe favoriete attractie. En ik heb mezelf mijn angsten overwonnen. Want ik ben in de Baron geweest. En voor mensen die niet weten wat dat is. Je wordt omhoog getakeld. Vervolgens krijg je een heel verhaal. En dan word je voorover gekanteld. Dat je echt recht de afgrond in kijkt. Zo naar beneden. Dus je benen slingeren dan zo een beetje. En dan ineens laten ze je vallen. En dan ga je een duizelingwekkende, je weet het eigenlijk niet. Dan moet je even gillen natuurlijk. Want daar kan je niks aan doen. Dat heb ik overleefd. En toen ging ik naar Symbolica. Dat is een heel leuk, lief, prachtig. Ja, dat vind ik, mijn nieuwe lievelingsattractie. Dus, maar we dachten, we gaan off-season. Nou, ik denk dat heel Nederland een schooluitje had. Want het was gewoon 3 kwartier voor elke attractie.
0: Ik vind de Droomvlucht eigenlijk al heel eng. En Carla, ook een favoriete attractie ergens in de Efteling?
2: Sterker nog, ik ben nog nooit in de Efteling geweest. Ontboezeming.
0: Nou ja, zeg. Ja. Nou ja, zeg. Nou, maar dan gaan we met z'n drieën een keer.
2: Ja, nou, moeten we doen. Maar dan wil ik niet in dat ding.
1: Dan moet Jan in de Baron. Valt, ja, Jan moet dan in de Baron. Dat lijkt me wel heel leuk. Ga ik het filmen voor de vlog?
0: Heel goed, heel goed. Hier wordt het 40 graden, bij jullie 30. Ik zou zeggen, here comes summer van Jerry Keller.

0: Jerry Keller, Here Comes Summer. Koen nog altijd niet terug met de gâteau, met het gebakje.
1: Begin je al zorgen te maken? Menagerie.
0: Nee hoor, nee, die zit daar lekker aan het strandje, denk ik.
1: Ja.
0: Er rijdt wel een autootje langs hier.
1: Gezellig.
0: Dat heb je op de camping soms.
1: Die komt de zomer brengen.
0: Stofwolken.
1: Here Comes Summer.
0: Ja. Dat zal het zijn. Ja. En Floris weet daar heel veel van. Goedemorgen, Floris.
2: Goedemorgen.
0: Van Weerplaza. Wij krijgen hier vandaag 40 graden in Frankrijk, maar in Nederland is het ook niet mis, hè?
2: Nee, zeker niet. Op dit moment is het al zomers warm in de provincie, met waarden ruim boven de 25 graden. De zon schijnt flink en het is ook behoorlijk vochtig in de atmosfeer. In de loop van de middag ontstaan er iets meer wolkenvelden, maar het zonnetje blijft op uitgebreide schaal schijnen. En lokaal kan het zelfs tropisch warm worden vanmiddag, met temperaturen richting de 30 graden. Dus al met al ook een tropische dag in de provincie.
0: Ja, dat is ook de reden dat Cindy 's ochtends om 7 uur al aan het rennen is, volgens mij. Hè?
1: Nee, het was 5:30 vanmorgen, Jan.
0: 5:30? Oh,
1: ja,
0: 5:30. En hoe vroeg moet ze morgen op om nog te kunnen rennen?
1: De hond vond het ook raar. Ja.
2: Maar het is komende nacht ook wel behoorlijk broeierig buiten. Want het is behoorlijk vochtig buiten. En morgenochtend kunnen we wel op een paar buien rekenen. Een paar stevige buienexemplaren met lokaal onweer, hagel en windvlagen. Dus als je morgenochtend eventjes een rondje gaat hardrennen, hou dan vooral eventjes de regenradar goed in de gaten. Maar in de loop van de middag zullen de buien alweer wegtrekken. Volgt er een droger weerbeeld met heel veel ruimte voor de zon. En dan wordt het opnieuw tropisch warm in Gelderland met 30 graden of meer.
1: Kijk, maar morgen ga ik gewoon een rondje fietsen. Dus dan hoef ik...
0: Lekker,
2: dat kan meevallen.
1: Is ook lekker. Ja.
0: En de rest van de week, Floris?
2: Ja, het ziet er op en top tropisch uit. Voor de warmteliefhebbers ziet het er echt prachtig uit. Maar voor heel veel mensen zal het misschien een beetje te veel van het goede zijn. Want op maandag is het ook opnieuw tropisch warm met 30 graden of meer. En dinsdag en woensdag kan het lokaal zelfs 35 graden worden in Gelderland. Met daarbij ook een hele hoge luchtvochtigheid. Dus het wordt puffen en zweten in de provincie.
0: De voetjes in een teltje koud water, denk ik.
2: Exact, dat is een hele goede tip, denk ik.
0: Floris, hartelijk dank. We blijven vrienden.
2: Zeker
0: Floris was dat van Weerplaza. Dankjewel.

0: Viola Wales was dat. En If You Could Read My Mind. En daarvoor jouw nieuwe favoriete plaatje.
1: Ja, ik vind echt... Het Lois Lane is natuurlijk sowieso een beetje jeugdherinnering. Denk ook voor Carla wel een beetje in de jaren negentig.
2: Ja, ja.
1: Ja, en ze zijn al 40 jaar dit jaar bezig. Het zijn nog steeds prachtige vrouwen. En ze hebben nu dus een nieuwe album uit. Waarvan dit, ja, ik vind hem echt geweldig fijn. Dus wat fijn dat we die even konden draaien vandaag.
0: Zeker, Mike Ronson een beetje.
1: Ja, echt ja, ik ben
0: dat,
1: fan.
0: Dat soundje, ja. We hebben natuurlijk door de week zo contact, Cindy en ik. We hebben wat af samen. En ja, je was helemaal enthousiast een paar dagen geleden met deze nieuwe plaat. En dan zit hij uiteraard in de show. Dat
1: heerlijk, ja, ik ben er blij mee.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Nog nieuwe ontwikkelingen daar in Arnhem?
1: We hebben heel veel leuke koekjes. En het valt ons één ding op, er is een trend in koekjes.
2: Ja.
0: Een trend in koekjes?
2: Ja. Want er worden massaal kleine wafeltjes genuttigd bij de koffie. En voor zover ik het op de foto's kan zien, zit daar geen stroop tussen. Zijn het gewoon echt
1: die wafelwafeltjes die je ook met suiker hebt, zeg maar. Of met chocola, maar dit zijn dan de kale versies.
2: Ja.
1: En ze leggen hem ook allemaal op het half zo op het kopje.
2: Ja,
1: zoals
2: dus daarom denk ik dat er misschien toch wel stroop tussen zit. Want dat wordt dan zo lekker moezie.
1: Ja. En mensen zitten ook in de tuin te nuttigen. Dat valt ons ook op.
2: En we hebben al campings voorbij zien komen. Niet alleen die van Jan, maar ook andere caravans. Nee. Dus hoor.
1: Nee hoor, ze zijn lekker bezig.
0: Als
1: ze zijn
0: ik weer terug ben, mag Carla weer die heerlijke Surinaamse dingetjes maken die ze laatst had gemaakt.
2: Oh, boyo. Ja,
0: En goed nieuws. Koen is gearriveerd zojuist. Kijk eens op de televisie.
1: Daar is hij. We kijken even mee. Wat gebeurt er? Wat zit er in de rugzak?
0: Het amandelsnackje is denk ik gearriveerd. Wat heb je gehaald?
1: Rugzakje open.
3: Een
0: nazwet amande hoor ik hier.
1: Noot en amandel. Dat is een beetje hetzelfde, maar...
0: In het centrum van Palais sur Mer, het zakje. Daar komt er ook zo koffie. Daar hoor je het geluid van koffie. We hebben een koffieprogramma en daar hoort dat daarbij, denk ik.
1: Ik ben blij dat we het allemaal mee kunnen maken.
0: Met een live bijdrage. Oh, deze is ook

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Het is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
5: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
12: Voordeeluitjes.nl. Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
11: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon. Voordeeluitjes.nl.
12: Bij Makers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11.

0: meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Voor Luxaflexzonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
6: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Cindy.

0: Pussycat en Mississippi met al die S'en en die P's erin. En ja, het gebakje is inmiddels gezakt. En Cindy, ik heb groot nieuws. Het leven is klaar.
1: Wacht even hoor.
0: Kan ik je zeggen.
1: Het leven is klaar?
0: Ja, we staan in het privé.
1: Oh, met welk verhaal?
0: In de rubriek van Jan Uriot. Nou, die heeft kennelijk, had het nog nooit gezien, maar Koen heeft een plaatje gestuurd. Een rubriekje met foto's van mensen die iets doen. VIPs staat erboven. Oh, ja. En dan zie je mij zitten in Playa de Isla. En daar staat daar, VI kwam vanuit Curaçao. Jan de Hoop doet het op Radio Gelderland. met zijn radioshow. We staan in de privé.
1: Ja, eindelijk. Jongens, echt, leven is mooi. Ja.
0: En ook nog in de rubriek van Jan Uriot.
1: Ja,
0: nou,
1: nee, zeker. Dit is een van de dingen die je graag op je bucketlist wil hebben, toch, Carla?
2: Ja. Het is klaar.
1: Ja. Het is klaar, ik snap het helemaal. En hoe was het? Hoe was de noisette amandelen? Want ik zag je wel peuzelen tijdens het nieuws.
0: Ja. Heel erg lekker. Je hebt van die dingetjes uit de supermarkt, die halen we vaak onderweg en die gaan wel, die zijn wel lekker. Maar als er echt zo'n boulangerie, artisan in zo'n plaatsje zit, hè, dus een vakman, dan is het wel echt extra lekker hoor. Dit was echt heerlijk.
1: Oh, wat fijn. Ja. En je bent dus helemaal weer klaar voor nog een uur? Dat is dan wel een belangrijke vraag.
0: Ja. Ja, de cortado is, het kopje is inmiddels leeg. Dus we kunnen er tegenaan met het spel Ontdek als plekje. Uiteraard met de enige echte De Hoop op zaterdag. Mok, terwijl hier een klein vliegtuigje overkomt. Je hoort de vogels en het vliegtuig. We hebben de hoofdpunten van het nieuws. Het koekje van de week in de schroothoop. Mijn opa van Leen Jongen uit een Hettie Blok. Nou, over meezingen gesproken. Dat gaat gebeuren straks. En uiteraard ook dit uur weer de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.

0: Lady Willpower van Carrie Packett en de Union Cap. En dat vogeltje dat je heel hard hoort. Jeetje. Wat is dat? Want Koen heeft een appje.
1: Oh, ja. Ja. Wat is het? Want
0: een zwart kopje,
1: hoor ik. Wat?
0: Een zwart kopje.
1: Ah, een zwart kopje, Carla. Een zwart kopje.
0: Ja, volgens het appje is het een zwart kopje. Ja.
1: Oh, oké. Okay. Ik neem aan dat hij een zwart kopje heeft.
0: Dat denk ik ook. En er zit ook een duif, zit heel nieuwsgierig. Een beetje zo om het hoekje te kijken van wat gebeurt daar in vredesnaam.
1: Dat kan ik me ook alweer voorstellen.
0: Wat zit die meneer te doen met die?
1: Ja, ja. Nou, let maar op, want hier komt Tom, dus daar schrikken ze van. Ja.
2: Ontdek ons plekje.
0: En over schrikken gesproken, ik weet niet of het aan het programma ligt, maar we hadden net aan de rechterkant een camper en achter ons een camper en schuin voor ons een camper. Die zijn allemaal weg.
1: Wat heerlijk.
0: Dus of ze moesten naar een volgende bestemming of ze zijn op de vlucht geslagen. Dat zou kunnen.
1: Lekker rustig. Ik zeg even bij Carla, lukt het een beetje met de inzendingen?
3: Nou, ik was weer even vergeten hoe ontzettend veel werk dat is. Dat stroomt weer binnen. Echt ook wel best wel veel fouten. Maar ook een hoop mensen die...
1: Nou, zullen we dan de laatste aanwijzingen maar geven, Jan?
0: Laten we dat wat doen, ja. Het dorp wordt al in 1046 genoemd.
1: Het ligt aan de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen.
0: En hier wonen slechts ruim 600 mensen.
1: Aan de buitenkant van het dorp ligt het gelijknamige kasteelachtige landhuis... waar de toenmalige burgemeester van Zutphen, Thomas van Buurlo, woonde.
0: En oud-voorzitter van de Tweede Kamer, Dick Dolman, is hier geboren.
1: En het plekje ligt in de gemeente Brummen.
0: Ja. Heel goed, dat is vaak een doorslaggevende aanwijzing. Mocht je het weten en die mok willen winnen, snel naar je device en mail naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plekje

0: Lekker.
1: Nieuw plaatje met zo'n heerlijke oude sound.
0: Ja,
1: komt
0: weet
1: uit
0: je,
1: een
0: weet,
1: film.
0: Ja, het komt uit The Devil Wears Prada 2.
1: Ah,
0: en ja, weet die, je hoe oud deze zangeres is?
1: Nou, nog niet zo heel oud, denk ik.
0: 20.
1: Oh, 20 pas. Nou, 20. Ze klinkt alsof ze 50 is.
0: Ja.
1: En dat bedoel ik heel positief.
0: Ja, ze is helemaal
1: mooie, warme
0: back, to the 60s. Ook al hoe ze eruit ziet, hoor. Met zo'n haarband en die korte rokjes en die hoge laarzen. En, ja.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Ja,
1: Shanna
0: ja.
1: Spyro was dat. En jullie hebben research gedaan naar het vogeltje, begrijp
0: ja,
1: ik?
0: Hebben wij. En wij vinden dat het een mooi vogeltje is.
2: Ja.
0: Zeker.
2: Ja.
0: Het is een zwart kopje. Nou ja, hoe ziet het eruit? Een lichtgrijs buikje. Heel schattig. Beetje
1: buikje,
0: bruine,
1: ja.
2: Ja, dan heeft het vleugeltjes.
0: Bruine vleugeltjes
1: ja,
0: met stipjes. En dan
1: ja.
0: een grijze, zeg maar, grijze kraag.
2: Mm-hmm.
0: En dan een hele ja. mooie, ja, of het een enorme bos haar heeft eigenlijk op het kopje.
2: Ik zwart,
1: een bos haar. Even, als we even stil zijn, doet hij niks. Dat grijze beest.
2: Maar ik vind het
1: net was hij nog zo lekker bezig.
2: Ik hoeveel geluid eruit komt. Want hij is maar zo groot als een koolmees. En qua gewicht 17 gram. En
0: ja.
2: dan zo'n volume.
0: Ja. Ja, ja, dus
1: ja.
0: daar horen, te horen wie er het
1: hoogste woord
0: heeft.
1: Je maakt het allemaal live mee in de Hoop op Zaterdag. Ja, je maakt het allemaal weer bij de Hoop op Zaterdag. Is dit lekkere rustige muziek
0: Zeker.
1: Op de zaterdagochtend? Hoor
0: dat
1: ik dat?
0: Ja.
1: ja. Earth, Wind and Fire, After the Love has gone. Even liggen na de koffie op Radio Gelderland.

0: Jan, niet pulken.
1: Earth, Wind and Fire.
0: Je zit aan je knie te pulken.
1: Ja, het is nog een heel klein stukje over. Het is bijna helemaal genezen. De natuur is toch prachtig, hè?
0: Is pulken eigenlijk
1: Earth, Wind and Fire, after the love has gone.
0: Zeg je dat een Brabants woord, pulken? Of is dat gewoon...
2: Kennen wij in Noord-Holland
1: ook? Nee, wij pulken in Gelderland ook,
0: ja?
1: Hoor.
0: Ja, oké, okay, nee, dan is het goed.
1: Helemaal geen enkel probleem.
0: Ik werkte bij de NOS en ik deed daar het... Jee, wat een vogeltje. Dat deed ik het journaal Regio presenteren, hè? Samen met elke keer een andere presentator van het nieuws. En er was een reportage, ging over een fiets. En die fiets, die had fietstassen. En nou goed, er zat van alles in. En het ging over de bagagedrager. Maar ik zei, de pakkendrager. Want in Brabant zeggen wij, nou, de pakkendrager. En hij keek mij zo aan.
1: Ja.
0: Wat zeg jij nou? Zegt hij, wat bedoel jij nou? Dat is Jeroen, een beetje de bekakte. Wat bedoel jij nou? Ik zeg, de pakkendrager. Dat kennen wij niet.
2: Ik hoor hem ook voor het eerst vandaag.
1: En zegt Cindy?
0: Ja.
1: En zegt Cindy, heb jij een nieuwe box?
0: Een next box? Nee, ik heb geen nieuwe box. Ja, trouwens, heb ik wel. Ik heb een nieuwe box. Ja. Maar goed, die pakken dragen.
1: Dat ik ook mijn talen spreek.
0: Ja, dat doe jij goed. En dat vogeltje ook. Jeetje, Mina, sla eens even naar rechts.
1: Ja.
0: Dat ging niet goed. Nee.
1: Gered van de schoothoek. Een plaat die je nooit meer hoort, maar die je zo meezingt. Deze zeker, 1967 is het jaar. En in Zuid-Afrika wordt in dat jaar de eerste harttransplantatie uitgevoerd, dames. Door dokter Barnard, dus niet dokter Bernard, dat was iemand anders. En Phil Bloem was de eerste blote vrouw op tv.
0: Ja,
1: dat was wat in die tijd.
0: Dat was zeker wat.
2: Een kracht voor.
1: Ja, nou, die ging ook even weg volgens mij. En de eerste reclamespot werd uitgezonden. Voor een bank volgens mij. En de Nederlandse tv ging in kleur uitzenden. Dat moet je je voorstellen dat dat ooit zwart-wit geweest is, hè, televisie. En Hetty Blok en Leon Jongewaard hadden een hit met mijn opa. Kennen de dames dat?
0: Natuurlijk, dat is toch uit zuster en zuster?
1: Zeker. De serie werd geschreven door Annie M.G. Schmid. En het speelde in rusthuis zuster Clivia. En alle banden van de serie, ja, zo gaat dat soms zijn gewist, omdat er iets anders op moest. Zo lezen ze dat in die tijd. Bandjes waren kennelijk duur. En mijn opa haalde in 1967 de 15e plaats in de top 40.
3: Gered van de schoothoop. Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes,

0: Leen Jongewaard en Hettie Blok uit Ja Zuster, Nee Zuster. En mijn opa.
1: Ja, dit is een hele mooie filmremake geweest al een hele tijd geleden. Met Loes Luca als zuster Clivia. En Waldemar Torenstra, dat was de naam die ik zocht. Die doet Gerritje. Ja, dat is een hele lieve liedjes.
0: Ja, is een ondergoed met de duifjes. Ja,
1: ja, dat weet jij dan weer inderdaad.
0: Dat zeg ik, ja.
1: Heel goed.
0: Ja, dat weet ik dan weer. Ja, dat viel mij toevallig op. Ja, zuster Golden Hair. In je huidige vorm, zeg maar zeggen, in je huidige verschijning.
1: Zo is het.
0: Zou jij zuster Golden Hair kunnen zijn, Cindy?
1: Dat denk ik ook, ja. Ja, lekker. Het is een fijn plaatje van Amerika.
0: Ja, in de hoop op zaterdag.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
12: Het is ruim 11:30 in Nederhemert, het is het 25.3 en in Leut 28.3. De hoofdpunten van het nieuws en het weer met Carla.
13: In Tiel is een explosief afgegaan bij een huis aan de notaris Appel. Die knal was in de wijde omgeving te horen. Niemand is gewond geraakt en de politie heeft direct buurtonderzoek verricht. En we hebben ook nieuws uit eigen huis, want Omroep Gelderland heeft ter gelegenheid van het 55 jaar bestaan van de Vierdaagse Feesten het lied Nijmegen gelanceerd. Nou, je hoort het al aan mijn intonatie. Dat is een eigentijdse versie van het bekende lied België van het Goede Doel. Maar deze versie wordt gezongen door onder andere Rutger van Barneveld en Sieneke. En het weer nog. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog. Veel zon, paar stapelwolkjes. En bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het west naar oost 27 tot 31 graden. En vanavond is het droog, lange tijd helder. Maar komende nacht moeten we toch weer rekening houden met onweer. En meer Gelders nieuws kun je lezen op gld.nl of in de Omroep Gelderland app.
14: Net als de files, en toch eentje die ik even wil melden, want je staat bijna een half uur in de rij op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. Er zijn daar wegwerkzaamheden en de linker rijstrook is dicht.
15: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
16: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
15: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
17: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
19: Voordeeluitjes.nl.
17: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: De hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: ABBA, I do. Meer ABBA moeten we draaien, vind je niet?
1: Ja, ik heb wel. Ik ben fan, dus ja.
0: I do, ja. Ja. 11:55, Radio Gelderland is dit. Voor een deel komt het uit de studio uiteraard. Maar we zijn ook in Palais-sur-Mer in Frankrijk. En Carla en Cindy zitten daar. En die hebben de administratie.
1: Zo zijn het. Ja, wij hebben heel hard gewerkt. Turven. Zweetdruppels druipen er vanaf. Maar ik heb ze op een rijtje hoor. Zal ik het vertellen hoeveel mailtjes en appjes er zijn gekomen? In totaal 172. Dus niet iedereen ligt aan het strand of in de tuin. Of luistert in ieder geval daar wel. En Jan, daarvan hadden er maar liefst 114 het goed.
0: 58 fout.
1: Dat is correct. Ja, dat is correct.
0: Dat is correct. Mag ik een stevige slinger vragen?
1: Ja, komt die aan. Nou, ik vind het een beetje laf, verstevige slinger. Maar dat is het in warmte.
2: Ja. Het is warm.
1: Welk cijfertje zie jij, Carla?
2: Ik zie 48.
1: 48,
0: oh,
1: Jan?
0: We gaan zo bellen. Ja, we gaan zo bellen met de winnaars. Wat een spanning in de provincie.
3: Ontdek ons plekje.

0: Mary Hopkin, goodbye. Tegenwoordig zeggen ze de doei in plaats van goodbye. Vroeger zeiden we gewoon dag, maar tegenwoordig is het de doei.
1: Oh, doei doei.
0: Ja, ik kan het ook niet helpen.
1: Of ciao ciao zeggen ze ook wel eens, ja.
0: Ciao ciao.
1: Ja, ik zeg gewoon...
0: Tijd dat wat u zegt.
1: Houdoe.
0: We gaan bellen met de winnaars. Altijd een mooi moment in de show, vind ik. Want die mensen hebben zo hun best gedaan. Ze zijn de hele ochtend bezig met de landkaart, met het passen. En dan hebben ze het goed en dan hebben ze een soort euforie, denk ik. Gerjan Wolsing, klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Laat eens horen hoe blij je bent.
2: Heel ontzettend blij. Eindelijk die beker.
1: Eindelijk, hè?
2: Geregeld mee.
1: Eindelijk.
2: Eindelijk, ja.
1: Maar wat was de juiste oplossing?
2: Empen.
1: Ja.
2: Ja,
1: dat was hem inderdaad. Wil je applaus?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
1: Mooi. We staan er al de hele dag te wachten. Ja.
0: Ja, en Gerjan, de andere winnares is Gerry Vriezekok. En die is ongelooflijk enthousiast, begrijp ik, Gerry. Goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Ben je blij?
3: Jazeker.
1: Ook eindelijk.
0: En mee?
1: Ja, want het leuke, Jan, eigenlijk wilde de man, die wilde hem inpikken, de mok. Maar de mok is voor jou, hè, Gerry?
3: Ja, ja, mijn man heeft ook meegedaan, hoor, allebei.
0: Ja, en kan je eens beschrijven hoe dat dan gaat op zaterdagochtend? Zitten jullie dan samen op de bank te luisteren?
3: Ja, het is vaste prik, ja. Dus allebei proberen.
0: Ja, maar hoe doe je dat? Wat gebeurt er dan?
3: Nou ja, dan allebei doen we dan mee. Vaak één met de mail en ander met de app.
0: Ja.
1: En zo geschieden, dat zien wij dan allemaal hier binnenkomen. Denken wij, zou dat familie zijn? En ja, toen wisten we het, goed. Toen we belden. En toen nam Dick heel blij op, zo van ja. En toen zei Carla, nee, ik moet Gerry hebben.
3: Oh, nou,
0: helemaal
3: goed, hoor.
0: Ja, overigens, Cindy, ik kwam van de week op de camping.
1: Blijven volhouden, hè? Ja, Gerjan heeft ook blijven volhouden. Dus we gaan zowel naar Warnsveld als Zutphen sturen.
0: Ja, en het leuke was, ik kwam op de camping van de week. Ik ben al twee keer op de camping, want we zijn 7 weken onderweg mensen tegengekomen die de mok gewonnen hebben. Hoe is het mogelijk, hè?
1: Nou ja, zeg, blije mensen. Hebben ze hem dan ook mee of laten ze hem thuis in de kluis staan?
0: Nee, die staat in de kluis thuis, ja.
1: Dat denk ik ook.
0: Zekerheid voor alles, hè?
1: Ja. Zeg, Gerry, wil jij dan ook applaus?
3: Ja, natuurlijk.
1: Komt hij aan, ja. Ja, leuk.
0: Jan en Gerry, allebei hartelijk dank voor het meedoen. Alle luisteraars, hartelijk dank voor het meedoen. En Cindy zit op het puntje van de stoel om dit te zeggen. Want Cindy, wat gebeurt er?
1: Volgende week, dan doen wij het gewoon weer.
4: Ontdek ons plekje.

0: Huey Lewis and the News en Stuck With You. En daarvoor, Cindy, wat is ik lekker, hè? It Just Might van Bruno Mars. Ik zeg Zumba-materiaal.
1: Nou, we krijgen meteen weer een appje erover. Heerlijk moment weer, Bruno Mars. En iedereen gaat los, zelfs Jan, zie ik. Fijne zaterdag. Ja, ja, jij had ook een soort beweging, hè?
0: Ja, ja, meestal komt de bedrijfshulpverlening er dan aan, maar die zie je niet als ik ga dansen. En je had ook iets met een oranje shirt, begrijp ik?
1: Ja, zeker een leuk bericht, maar daarvoor wil ik even een kleine klacht indienen over de NOS. Messi had schijnbaar vorige week iets gedaan. Dus om 5:15 of 6:15 s'morgens komt er een pushbericht. Niet een sportpushbericht, maar een pushbericht dat je denkt de wereld staat in brand. Dat Messi topscorer of zo was geworden. Denk ik, I don't care. Maar goed, dat even terzijde. Nee. Edgar,
0: dan moeten we misschien even uitleggen, Cindy, wat een pushbericht is. Want heel veel mensen weten dat niet.
1: Ja, nou,
0: wij nieuwsmensen hebben appjes. En als er dan echt iets gebeurt waar we aandacht aan moeten besteden, onmiddellijk, als je het nieuws doet, dan is dat een pushbericht.
1: Nou,
0: dan gaan
1: er
0: allerlei alarmbellen af.
1: Dit was gewoon een pushbericht van de NOS. Gewoon voor iedereen die daarop geabonneerd is. Als je geabonneerd bent op de app, dan zeg je, ik wil het nieuws weten. Nou, maar goed. Maar Edgar, die gaat vanavond vermoeden kijken naar Nederland. Want Carla, kan je eens omschrijven hoe hij eruit ziet?
2: Vrolijk. Ja. Hij staat voor een terras. Het terras is nu nog leeg, maar Edgar vult het eigenlijk al met zijn aanwezigheid. Hij is getooid in een Nederlandse vlag. Hij heeft op zijn hoofd een soort oranje pruik. Hij heeft een oranje korte broek aan. Het zijn allemaal oranje vlaggetjes boven zijn hoofd. Het terras is te oranje.
1: En zijn handen staan al in de lucht alsof we gewonnen hebben.
2: Hij staat al in de juichstand. Ik hoop zo, Edgar, dat je vanavond 7:00 de aftrap gewoon haalt.
1: Ja, ik denk dat hij namelijk het een en ander al genuttigd
2: heeft. Een zonnesteek heeft of zo.
0: Ja, ja. Ja, vanavond Nederland-Zweden, hè?
1: Ja.
0: En Zweden altijd lastig, weten wij.
1: Ja, jij zegt het als sportkenner natuurlijk. Ja, Jan het zegt.
0: Ja, belangrijk dat je met de punt naar voren gaat en dat het centrumblok sterk is en dat de wingbacks meedoen. Dan komt
1: het ook. Ja.
0: En als ze winnen, zijn we vanavond at the top of the world. Net als de Carpenters. In de hoop op zaterdag.

0: en top of the
1: world.
0: Je was
1: er nog niet.
0: Je was er nog niet. De hoop op zaterdag.
1: Ja, je was er nog niet, Jan.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ik was heel gloedvol aan het afkondigen.
1: Ja,
0: Karen en Richard Carpenter, top of the world. Ja, we hebben nog net even tijd voor de melkboer. No Milk Today van Hermits.

0: Ach ja, er is toch geen melk. Dus ik denk, we stoppen maar even. Hè? Want dan kunnen we nog even Xandra even wat laten vertellen. Ja, kijk, daar is ze. Hallo! Oh, wacht even, de goede...
1: Daar ben ik hoor. Ja. Je suis ouvert. Hallo Jan, goed je avonturen te horen uit La Douce, ja. France.
2: Ah, bonjour Xandra. Comment allez-vous aujourd'hui?
1: Ah oui, très très bien. Specialement omdat ik jou zie. En we hebben hier heerlijke toffiefeest, dus kom maar snel weer deze kant op.
0: Oh, oh, niet maar aan die kant, ja, hè, toffiefeest. Oh,
2: Ja. Hoewel ik de koekjes en de koffie wel mis. En jullie natuurlijk.
1: Ja, bij jou ook hoor. Wat dacht je? Ja,
2: wat zit er in jouw show straks, Xandra?
1: Ik ga weer lekker even buurten. Tenminste, ze komen bij mij buurten. Want ik heb een gast in de studio, Sabine uit Doetinchem. Ze zeggen wel eens it takes a village to raise a child. Mm-hmm. En dat heeft zij gerealiseerd. Er is een ontmoetingsplek in Doetinchem. En daar gaan we het fijn met elkaar over hebben.
2: En de taart?
1: De taart is niet zo heel ver hier vandaan. Hopelijk is die goed gekoeld afgeleverd in Nijmegen.
0: Oh, lekker.
1: Wat dacht je?
0: Ja, is het al aan je taart, vraag ik me dan af. Hè? Maar goed.
1: Nee, dat doen we niet aan. Gewoon een GLD-taart.
0: Een GLD-taart. Nou, wat heerlijk, wat heerlijk. Ja,
2: Carla gaat terug.
0: Ja, die gaat weer terug naar
3: het mooie Texel.
0: Ja, klopt. Dus die speciaal vanuit Texel hier naartoe gekomen, hè, voor de show, hè, Jan? Even hoe bijzonder je bent, hè?
2: Wat een frisse schoolslag. Jij gaat weer rennen of iets, denk ik, Cindy.
0: Fietsen morgen, jazeker.
2: Oh, lekker fietsen. En wij gaan weer, ik weet niet wat, in de schaduw zitten met de tuil. Koud water aan de voeten.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed. En volgende week zijn we er dus gewoon weer. We weten niet waar Jan vandaan komt en in welke toestand. Maar Jan is er wel weer gewoon. En dus ik zeg, Jan, tot volgende week.
2: Een mooie zaterdag.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen... om een einde te maken aan blokkades en demonstraties... die het land al weken platleggen... Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht 2 wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven.

0: dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 7 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen afrit Beek en de Duitse grens 8 minuten op onthoud. Ik zou zeggen, blijf met deze warmte lekker dicht bij huis en ga mee even buurten.
2: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes tributeband en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
2: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
5: Isolatie check, nieuw glas check, vloerverwarming check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
6: Effe buurten. Met Xandra Rakier.

Ik vraag me af of we het zomerse gaan krijgen op radio. ABBA met Summer Night City. Goedemiddag. Het voelt als hoogzomer buiten en dat is het ook. En dat belet ons niet om vanmiddag even te gaan buurten. Dat doen we in een koele studio en hopelijk is het bij jou ook thuis goed te doen. Sabine uit Doetinchem die komt langs. Zij vindt opvoeden niet alleen mooi, maar ook veel eisend. En daarom richten ze The Village van nu op, een ontmoetingsplek voor jong en oud. En op verschillende plaatsen is buurthulp nodig in Gelderland, waaronder in de tuin. En dat zo'n oproep zin heeft, horen we zo. Weet je nog, het babydekentje met kersen. Monique verloor het in Sinderen.

0: Het oorgeltje van de zombies. Time of the season op Radio Gelderland. Het is 10:10. Goedemiddag Jan en goedemiddag Monique. Die heb ik allebei aan de telefoon.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, Monique, voor jou een beetje een verrassing. Wij spraken elkaar vorige week. Monique, jij zit nu in Rotterdam, maar jij was op zoek naar iets. Waar was jij op zoek naar?
1: Ik was op zoek naar een babydekentje.
0: Ja.
1: Ja, dat was ik verloren op de Kapelweg.
0: En wat stond daar op dat dekentje? Want dat was wel heel tekenend, hè?
1: Ja, er waren van die kleine rode kerstjes stonden daarop.
0: Ja, op 27 mei verloren. Nou heb ik Jan uit Dingsperlo aan de lijn. Jan, goedemiddag.
2: Jan uit Silvolde.
0: Silvolde, ja. Nou ja, ook hartstikke Gelderland. Ja,
2: yeah.
0: Jan, jij hoorde het verhaal van Monique in de auto vorige week, hè?
2: Ja.
0: Vertel eens.
2: Er lag wat op de weg en ik denk, ach, wat is dat? Auto's reden er al over en ik denk, daar het hele zaakje stuk. Ik denk, ik pak dat op en ik leg dat in een auto. Ik denk, ja, wat moet ik ermee?
0: Ja.
2: En toen denk ik mezelf, ik moest nog wat aangifte doen bij de oude IJzerstreek van gevonden voorwerpen.
0: Mm-hmm.
2: Dan kom ik bij de gemeente en ik leg dat voor. En toen zegt die vrouw, wij kunnen daar eigenlijk niks mee doen. Ik zeg, oh. Ik zeg, het is er bovenop. Ik zeg, maar toen zegt ze, ik kan u wel het nummer geven van Radio Gelderland. Ik zeg, dan doe dat maar eens.
0: Dat klopt. En toen kregen wij elkaar aan de telefoon. Ongeveer begin van deze week.
2: Dat ding dat was.
0: Ja.
2: En toen heb ik Radio Gelderland gebeld.
0: Ja, hij was te mooi om te laten liggen. Dat dekentje met die kerstjes. Jan, wat deed jij in Sinderen? Want jij woont in Silvolde.
2: Ik woon Silvolde. Nou, maar ga ik naar die buurtschap, naar die gym toe.
0: Ja. En op de terugweg zag je dat dekentje liggen.
2: Ja.
0: Nou, Monique, je zit in Rotterdam. Maar wat vind je van dit verhaal?
1: Nou, dat is fantastisch. En ook onvoorstelbaar toevallig dat het allemaal zo bij elkaar komt.
0: Hij is terug.
2: Niet helemaal van Rotterdam hierheen komen, dan wel.
1: Nee, maar ik woon zelf in Sinderen. Dus,
2: oh, je woont dus zelf in Sinderen?
0: Dat gaat goed komen.
1: Ik woon zelf in Sinderen, ja. Aan de Kapelweg.
0: Ja.
2: Zo. Dus,
1: Ja, dus.
2: Dat is die lange Kapelweg. Ik wil langs dat kerkje oplopen en dan loop je helemaal verder naar Silvolde.
1: Ja, precies. Ja, ik woon nog voor het kapelletje.
2: Oh.
1: Dus, ik woon echt vlak in de buurt van de kapel.
0: Nou, deze kennismaking die verloopt dus via de radio. Hoe bijzonder is dat? Monique, ben je nog op tijd voor de verjaardag van de babytweeling? Want je hebt een babytweeling en één daarvan was dus dat dekentje kwijt. Zijn we nog op tijd?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja hoor.
0: Ja,
1: ja zeker.
0: De verjaardag moet nog plaatsvinden van het eerste jaar.
1: Ja, zeker. Ja, dat daar zijn we nog op tijd.
0: Nou, hartstikke leuk. Jan en Monique, blijf even hangen. Dan breng ik jullie met elkaar in contact. En dan wordt er binnenkort eventjes dat dekentje opgehaald, denk ik, hè?
1: Ja. Nou, ja, goh. Wat, ik ben helemaal perplex, zal ik maar zeggen. Ja.
0: Nou, hartstikke goed. En Jan, ook fantastisch dat jij je hebt gemeld. En het leuke is, het is volop kersentijd. Dus gaan we dat vanmiddag maar even vieren met een bakje uit de Betuwe. En met vrolijke muziek. Dit is Dennis Azor met A la Lila.

0: Oh, mensen, wat een zomerse klank op Radio Gelderland. Dennis Azor, het is 17 over 12. Marcel van Draan uit Arnhem is in de studio. Goedemiddag, Marcel.
1: Goedemiddag.
0: Jij woont letterlijk in de buurt hier, hè?
1: Het is bij mij in de achtertuin.
0: Ja, moet je nagaan. Ik zie ook geen zweetdruppeltje op je hoofd, zei ik al. Terwijl de temperaturen toch flink hoog zijn buiten. Jij kon komen wandelen en dat is toepasselijk, want jij bent van Wandel met op Stap. Wat is dat?
1: De Stichting Wandel met op Stap is een laagdrempelige wandelgroep die wandelt door heel Nederland. Dat is voor alle leeftijden is dat in principe bereikbaar. Men kan eens in de 14 dagen inschrijven via de social media kanalen of de website op de wandelingen die wij dan organiseren. En dan mogen de mensen mee.
0: Ja, dat is mooi. Ja. En daar zit nou ook precies eigenlijk waarvoor jij hier bent. Want die wandelingen worden dus aangekondigd online. En daar heb je hulp op nodig.
1: Ja, dat klopt. Wij hebben een website, wandelmetopstap.nl en Facebook. Maar het probleem zit hem bij de website. Want onze beheerder, die dat toen de tijd allemaal netjes voor elkaar heeft gemaakt, die is helaas is niet meer. Heeft de strijd helaas niet kunnen winnen. En ik moet dat zelf doen. Ik heb eigenlijk onvoldoende kennis om deze website te onderhouden en verder nog in te richten.
0: Ja, je bent ook de wandelcoach, hè? Dus je zit in een andere tak van het bedrijf.
1: Precies.
0: Ja.
1: En de website is opgebouwd met WordPress. En dat is een programma waar ze dan de websites mee opzetten. En iemand die kennis daarvan heeft, die zou zeer en zeer welkom zijn.
0: Ja, wat houdt het in? Wat moet diegene doen?
1: Het is vooral het up-to-date houden van de website, maar ook de vindbaarheid van de stichting op internet, via Google. Dus veel achter de schermen. En de layout, moet ook nog wat opgepoetst worden.
0: Ja. Dus ik zou zeggen tegen mensen, kijk vast eventjes op wandelmetopstap.nl. Want het is een hele mooi onderhouden website. Dat heeft diegene die er helaas niet meer is echt goed gedaan. Dus ook dankbaar om voor te zetten, toch?
1: Ja, zeker weten. En als iemand dat op wil pakken en voort wil zetten, dan zijn wij daar ontzettend blij mee.
0: Ja, neem eens een kijkje op wandelmetopstap.nl. Wanneer is de eerstvolgende wandeling, Marcel?
1: De eerstvolgende wandeling is toevallig buiten Nederland. Die is komend weekend. Daar gaan we naar het Mullertaal. Dan organiseren we daar een wandelweekend. En er zijn nog plaatsen vrij. Dus als mensen het leuk vinden om mee te gaan naar Echternacht, dan zijn ze van harte welkom.
0: Ja, en het is niet per se heel sportief, hè? Het is recreatief.
1: Nee, het is recreatief wandelen. Wandel met op stap heeft als doel mensen met elkaar in verbinding te brengen. En dan is wandelen is het middel.
0: Ja, ik vind het een heel goed idee om volgend weekend mee te gaan wandelen. Want dat is een kennismaking met jou en de club. En wie weet kan diegene ook digitaal hulp bieden. Dankjewel dat je hier was.

Suzanne en Freek, halverwege. Koud een maand geleden kregen ze hun eigen eretegel bij het Gelredome op de Walk of Fame. Mooie herinnering is dat aan hun concert toe hier. Tijdens die weekenden hadden ze oppas voor de kleine Seth, hun baby. En waardoor wij weten, opvoeden, dat doe je niet alleen. Daar praten we over na 1:30. In Doetinchem komen ouders samen in de village van nu. Eerst nog Spendo Ballet.

0: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Palaan 50 in Zutphen.
7: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
9: Het is 12:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Doornspijk is het 26,4 graden en in Mettler, gemeente Brokhorst, 29,5. Het weer in Gelderland. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met veel zon en enkele stapelwolken, met temperaturen van 27 tot 31 graden. Vanavond is het droog en helder, maar komende nacht neemt de kans op enkele onweersbuien toe. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Bij een huis in Tiel is een explosief afgegaan bij de voordeur, waarbij de knal in veel straten van de wijk Pasenwij te horen was. De politie heeft buurtonderzoek verricht, maar er raakte niemand gewond. En in onze provincie is er dit weekend van alles te doen, zoals een truckfestijn in Nijkerk, touwtjes springen voor volwassenen in speeltuin Het Kraaiennest in Nijmegen, en het is ook mogelijk om op verschillende bouwlocaties te kijken die normaal gesloten zijn voor publiek. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in Omroep Gelderland app. Kijken we nog even naar de situatie op de weg in onze provincie. Op de N233 Kesteren richting Veenendaal, tussen de aansluiting met de A15 en Achterberg, 19 minuten vertraging. En op de A30 Ede richting Barneveld, tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1, zijn nog steeds de wegwerkzaamheden aan de hand. De weg is dicht.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
11: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
12: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
11: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
13: Effe buurten. Sandra Rakier.

0: Op Radio Gelderland met Time. Het is 1:06. Ze zeggen wel eens, er is een dorp nodig om een kind op te voeden. Een befaamde uitspraak die waargemaakt is in Doetinchem. Daar ging half april de Village van nu open. Sabine Woerts is de bedenker. Sabine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je hier bent.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Samen met vriendin en collega, zeg maar, met Maaike. Hartstikke leuk. Hey, beschrijf jouw eigen gezinssituatie eens.
1: Ik heb een samengesteld gezin. Ik heb een zoon van bijna 9 uit een vorige relatie. En ik heb nu een nieuwe relatie. Of ja, zo nieuw is het al niet meer. Maar een dochtertje ook van 2 nou erbij. En mijn vriend zit in de binnenvaart. Dus die is regelmatig een week van huis.
0: Ja. Sta je er alleen voor op dat
1: en dan
0: moment?
1: Sta je, ja, en dat is dan, voelt voor veel mensen nog als, nou, dat is wel te overzien, maar dat kan ook toch wel anders uitpakken, ja, als het op opvoeden aankomt. Ja.
0: Precies,
1: ja.
0: En een zoon van 8, een kind van 1, een dochter van 1. Hoe harmonieus is dat? Als je zegt, ik moet toch een hoop regelen, een hoop in mijn uppie doen.
1: Nou, het is vooral dat het hoofd nooit uitstaat, denk ik. Je moet heel veel regelen. Wie is waar, wanneer, co-ouderschap, ja, slaaploze nachten. Ja, er komt gewoon heel veel bij kijken. En alles wat zich aandient, dat is dan voor jezelf. En dan ben je nog gewoon een samengesteld gezin. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel ouders die het echt alleen moeten doen.
0: Precies.
1: Ja, dus dat heb ik altijd nog wel in mijn achterhoofd, dat dat nog wat pittiger is.
0: Inderdaad. Ja, en dan noem je even snel inderdaad slechte nachten. Maar dat is echt wel een aanslag op je conditie. En toch moet je zo'n dag doordraaien. Wat was jouw grootste behoefte een tijd geleden?
1: Hulp toch wel. En dan, voor, weet je, je kunt ook je verhaal kwijt, maar ook gewoon de fysieke helpende handen.
0: Ja.
1: En ik had toen mijn zoon nog klein was, met mijn vorige partner, eigenlijk een heel groot sociaal netwerk. Oppas, oma's, opa's, de beruchte papadag. Alles goed geregeld. En nu in deze situatie kom je er dan eens achter dat dat er niet meer is. Mijn ouders zijn ouder. Mijn schoonfamilie woont ver weg in het westen. En dan heb je een partner die op een boot zit.
0: Ja.
1: Dus dan ineens denk je waar, ja, als je jezelf dan in een situatie bevindt dat het niet zo lekker gaat, waar is iedereen?
0: Ja. Jij durfde er het gesprek over aan te gaan. Hè?
1: Ja.
0: Want daar sta je dan met je, ja, handen in het haar. Dat deed je op het schoolplein. Hoe ging dat?
1: Ja, het heeft even geduurd voor ik zover was. Ik denk, nou, het zit echt niet lekker. Wat gaan we hiermee doen? En hoe kan het anders ook? En naar wie spreek je dat inderdaad uit? En toen was Maaike mijn eerste slachtoffer. Dat is wel leuk, want zij herkende eigenlijk de situatie. Zij heeft een fijn sociaal netwerk. De situatie zelf niet, maar wel heel erg vanuit haar werk de behoefte om inderdaad weer ouders met elkaar in contact te brengen.
0: Ja, ja, en dat maakt ook wat uit. He? Dat je de rugbaarheid aan geeft, dat je het kunt delen met een ander, dat is stap 1.
1: Ja.
0: Hoe kwam het vervolgens tot iets concreets? Want ja, er is nu een hele huiskamer waarin mensen
1: Maaike,
0: elkaar ontmoeten.
1: Ja, denk onze energie bij elkaar. Wij zijn samen dan van start gegaan. We hebben al gauw de andere collega van het bestuur erbij gekregen, Femke. Wij zijn met ons plan.
0: Even
1: gemeente,
0: voor de duidelijkheid, zij werkte voor Buurtplein, hè?
1: Nee, Femke die is aangehaakt. Ja, wij kennen elkaar van ander vrijwilligerswerk.
0: Ja.
1: En Maaike die zit bij de kinderopvang. Daar komt ze natuurlijk ook veel tegen qua hoe ouders er tegenaan lopen, zeg maar.
0: Dus dan had je al een groepje moeders die zich samen sterk konden maken.
1: Ja, zeker. Ja, ja. En Femke herkende het wel heel erg, de persoonlijke situatie. En zo merk je toch, als je dan uitspreekt dat heel veel meer ouders zich stiekem toch wel vaker wat minder voelen in het opvoeden. En daar is denk ik tegenwoordig niet zo heel veel, ja, steeds meer gelukkig wel, maar toch minder ruimte voor dan de grote roze wolk waar we eigenlijk allemaal dan horen op te zitten.
0: En verbaasde jou dat je eigenlijk iets openbrak wat voor heel veel mensen geldt?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Dat was en meteen ik denk, oh gelukkig, ik ben niet gek, het ligt niet aan mij.
0: Nou.
1: En meteen natuurlijk ook weer, best wel zorgwekkend dat zoveel ouders zich zo voelen. En waar ligt dat dan aan? En hoe kun je daar vooral dan iets aan doen om daar verandering in te brengen?
0: Ja. Wat stond jullie voor ogen? Wat wilden jullie opzetten?
1: Het liefst echt weer fysiek. Want we hebben natuurlijk ontzettend veel online op het moment. Dat is zowel positief als negatief, denk ik. Maar wij wilden echt inzetten op een fysieke ontmoetingsplek. En die hebben we nu gecreëerd in Doetinchem dan. In een huiskamersfeer. Ik ben helemaal losgegaan bij de kringlopen. En we hebben er iets heel gezelligs van gemaakt. Echt lekker kneuterig en huiselijk. Zodat je daar weer echt met elkaar in contact kan komen. En in gesprek. En ongeacht hoe je er dan bij zit. Ik zeg altijd gekscherend, ook al kom je in je badjas, maakt het allemaal niet uit. daar mag het gewoon allemaal zijn zoals het is.
0: Maar het is goed dat je dat zegt, want mensen die uitgeput zijn of eraan toe zijn, dan is het al een hele opgave om verzorgd voor de dag te komen. Ja. Dus de drempel ligt lekker laag. The Village van nu heet het.
1: Ja, klopt.
0: Heel actueel. Wie melden zich?
1: Een van de eerste was ook een buurtcoach van Buurtplein. Die voelde ook heel erg de behoefte aan de plek vanuit zijn werk dan, zeg maar. Hij loopt er ook tegenaan dat er heel veel gezinnen in de knel zitten. En al gauw zijn het heel veel ouders en wij noemen het allemaal cheerleaders. Mensen die dan zeggen, goh, wat een goed idee en hoe kan ik helpen? Toch wel mensen die zich ook herkennen in dat gevoel.
0: Ja.
1: Of het zien vanuit hun functie inderdaad.
0: Hoe ziet het eruit, ouders aan tafel met een kop thee en kinderen spelen?
1: Ja, alles wat je hebt gehoopt eigenlijk van tevoren. Het gaat een soort van vanzelf.
0: Ja.
1: En ook het bijzondere is de gesprekken die meteen op tafel komen. Ik denk van, zou ik ook niet meteen, zeg maar. Hè? Misschien met je beste vriendin of zo. Maar dat is eigenlijk precies waar de plek toe uitnodigt.
0: Ja.
1: Om dat gesprek open te gooien, ook als het niet zo lekker gaat.
0: Je stipte net een belangrijk punt aan. Hè? De digitale samenleving waar we momenteel in leven. Je hebt tal van apps voor ouders. Maar nu kom je inderdaad fysiek bij elkaar. Wat is de kracht daarvan?
1: Dat het vooral... We zijn denk ik zo ontzettend... We zijn wel in contact, maar toch ook weer niet. Toch is alles nog achter de voordeur. En ik denk dat het gewoon veel fijner is als je gewoon iemand er fysiek naast je hebt staan. En dat je ook daarin iets tastbaars met elkaar kunt opbouwen. En dat je ook daarin de kinderen met elkaar, die zie je ook gewoon. Die zijn hun eigen village aan het bouwen op dat moment. Ja, het is voor iedereen, denk ik, gewoon echt een plus dat je elkaar gewoon weer echt in het leven ontmoet in plaats van alleen maar achter dat schermpje.
0: Dat zeg je mooi. En elkaar de arm eventjes om de schouder kunt slaan.
1: Zeker.
0: Toch ook, of niet? Ja.
1: Ja, zeker.
0: De Village van nu. Mooi initiatief. Het is 2 maanden aan de gang. Ik wens jullie daar heel veel succes mee.
1: Dank je
0: wel voor je komst. In dit Doetinchem is dus die Village van nu. Peter Fox zingt over een ander huis. Een House am See.

The 3 Degrees zingen Year of Decision op Radio Gelderland. We hebben er een beetje op moeten wachten, maar vanavond komt Nederland weer in actie op het WK. Er hangen nu 2 vlaggen door elkaar in de straat, viel mij op. Die van de voetbalsupporters en van de eindexamenleerlingen. En daar komen er dinsdag nog meer bij, want dan wordt de uitslag bekend van de herexamens. Nou, voor die mensen die een tweede ronde hadden, we duimen.

Tom Jeu met Morning op Radio Gelderland. We zitten tegen het nieuws van 1 uur aan. Daarna is er weer een effe buurtentaart. Dit keer voor iemand die onlangs 70 werd en meer dan goed doet in de omgeving. Nou, als daar ook nog aan Vaderdag wordt gedaan, is het dubbelfeest dit weekend. Hoe mooi kun je het hebben? Ik zelf heb een fopcadeautje geregeld. Een plaktattoo met I Love Dad. Nou, ik ben heel benieuwd of die doorheeft. Vast voor alle vaders, Papa Hoeté van

0: natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
6: alleen de prijs is anders.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar hoewel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar.
8: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè?
7: Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
11: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
14: Dan verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 Arnhem

0: Richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 9 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. 19 minuten oponthoud.
1: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
3: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks. Sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House Texas Bocholt. Waanzinnig goed. Yeehaw!
4: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
5: Even buurten. Met Xandra Rakhi.

Lekker nummer op je zaterdagmiddag. Roxy Music met The Dance Away. Ja, Brian Ferry is inmiddels ook 80. Zingen houdt je jong, dat blijkt. We buurten lekker door en daarbij doen we een extra ijsblokje in ons glas. Hopelijk doet de airco het in effe buurtenbusje van TV. Linda is onderweg en we horen straks waar naartoe precies. Buiten spelen, dat deed Bonnie Sinclair graag als kind. Sterker nog, ze zong er een liedje over. Komt ook voorbij. En nu maar hopen dat de taart goed in vorm is aangekomen. Want met deze hittekracht, je weet het niet. En dit klinkt natuurlijk minder erg dan het is, hoor. Je hoort Eruption.

0: Nou, wat verkoelende regendruppels. Dat zou best lekker zijn, hè? Maar dat kunnen we ook gewoon met de plantenspuit doen. Het is 10 over 1 en dat betekent...
1: Tijd voor taart.
0: En de taart die is vandaag door de bakker bezorgd in Nijmegen. Goedemiddag, Gerda.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, ondanks die hoge temperaturen, toch een taart helemaal intact bij jou, hè?
2: Ja, zeker weten. Het ziet er heerlijk uit.
0: Staat er een afzender bij?
2: Nee, helemaal niet. Dus nee. Ik was echt helemaal verrast. Ik dacht eigenlijk nog van, wat overkomen nu dan?
0: Ja, want jarig ben je al geweest, hè?
2: Ja, dus alweer 2 weken geleden, ja.
0: 70 kaarsjes heb je uitgeblazen. Mag ik je nog even feliciteren?
2: Ja, natuurlijk. Dankjewel.
0: Ja, heb je het groots gevierd?
2: Ja, zeker. Ja? Met de hele familie en vrienden, kennissen. De kinderen, kleinkinderen. Dus het was hartstikke gezellig.
0: Dus je bent goed verwend?
2: Ook dat, ja.
0: En hebben jullie een grote familie, Gerda?
2: Ja, ik ben de 1 na jongste van de 10 kinderen.
0: Dat is behoorlijk fors, inderdaad. En dan de 1 na jongste.
2: Ja.
0: Dus als je dan je verjaardag viert, dan zit de kamer vol, denk ik.
2: Dan is je al vol, ja.
0: Nou, deze taart die bij jou gebracht is, die staat voor iets anders. Niet voor je verjaardag, niet voor je 70, maar het is eigenlijk een beetje een bedanktaart.
2: Oh?
0: Ja. Nou, tas je in het duister, denk ik, hè?
2: Ja, zeker weten, ja.
0: Ik heb wel een van je broers en zussen aan de andere lijn. Heb je enig idee wie dat kan zijn?
2: Ja, er zijn er veel, hè? Dus er kan meerdere zijn, maar ja, ik weet het niet.
0: Ze woont ook in Nijmegen.
2: Ja, de meeste wonen in Nijmegen, dus...
0: Daar help ik je niet mee, hè? Nou, ik zal je uit het raden verlossen. Het is Roelevien. Goedemiddag, Roelevien.
3: Hallo, Sandra.
0: Ja.
3: Hallo, Gerda.
2: Hoi.
0: Stadsgenoten, zussen, en jij vond dat je zus maar eens verrast moest worden, Roelevien. Vertel eens.
3: Ja, het is zo'n lieve meid en ze heeft een vriend al heel lang en die is zwaar invalide. En dat zorgt ze zo goed voor. Ze sjouwt de rolstoel in de auto, ze zorgt voor vakanties. Ja, het is gewoon te gek. Ze is een hartstikke lieve meid.
0: Nou, wat goed. Waar haal je de energie van, Gerda?
2: Ja, dat zit er gewoon in, hè, om te zorgen. Ik heb ook altijd in de zorg gewerkt, dus voor mij is het gewoon, dagelijkse kost eigenlijk.
0: Ja. En ook de liefde, het is ook de liefde die je drijft.
2: Zeker, ja.
0: Nou, jouw zus Roelevien, die ziet dat allemaal. Wat vind jij daarvan, Roelevien, dat je zus zo in de weer is?
3: Ja, dat vind ik hartstikke mooi. En ze is ook hartstikke lief. En Harm, haar vriend, is toch ook hartstikke lief.
0: Ja.
3: Want ze zei de eerste keer, ik ben gewoon heel smal verliefd
0: geworden. Ben jij op latere leeftijd nog verliefd geworden, Gerda?
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ik hoor door de telefoon dat je een beetje bloost.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe anders is dat dan als je 18 bent?
2: Heel anders.
0: Ja?
2: Ja.
0: Mooier?
2: Ja, dat is echt anders, ja. Ja, dat voelt echt heel anders, ja.
0: Ja, en nou heb
2: je vlinders. Ja, sorry.
0: Ja, echt vlinders in je buik nog.
2: Ja, zeker, ja.
0: En nou heb je ook een zorgtaak. Je bent eigenlijk ook mantelzorger.
2: Dat ben ik.
0: Maakt dat iets uit in de verliefdheid?
2: Nee hoor, dat maakt helemaal niks uit. Nee.
0: Je valt dus echt op degene die je aantreft, hè? Hoe die er ook bij zit.
2: Ja, daarom. Dus,
0: mooi is dat. Ja.
2: Ja.
0: Roelevien, jullie wonen eigenlijk voor een groot deel met z'n allen in Nijmegen. Wat bindt jullie zo aan de stad?
3: Ja, ik ben geboren in Nijmegen, dus ik weet niet anders.
0: Dat is het, ja. Ja. En dat geldt voor jou ook, Gerda. Jij bent met je hart verpand aan de stad.
2: Ja, echt wel. Ik ben hier niet weg te branden, hoor.
0: Nee, hè? Hoe vind je dat je zus dit zo doet voor je?
2: Ja, dat vind ik heel lief. Ik ben daar helemaal emotioneel van. Want ik vind het hartstikke mooi dat ze dat gedaan heeft.
0: Ja, nou, dubbel en dwars verdiend. Ik zou zeggen, ga er lekker van genieten en doe het rustig aan met deze temperaturen.
2: Dat doen we zeker.
0: Dank jullie wel, zus, en een heel fijn weekend.
2: Dankjewel.
3: Ja, jij ook, Sandra.
0: Dag, hè.
2: Dankjewel. Doei.
0: Ja, mocht je nou ook een taart voor iemand willen aanvragen, bijvoorbeeld voor de buren die altijd de kliko aan de weg zetten of oppassen als je weg bent, stuur een mailtje naar buurt@gld.nl en dan maken we er wat leuks van.

0: Cambodia van Kim Wilde op Radio Gelderland. En daarvoor Roxanne Hazes. Morgen zingt ze bij het eerbetoon aan Rob de Nijs in Ahoy op Vaderdag. Ja, zij weet natuurlijk als geen ander hoe het is om een vader te missen. Het is dit weekend ook Open Tuinendag, ook in Gelderland. En reken maar dat de tuinen er mooi bij liggen voor de bezoekers. Zo'n opgeruimde tuin wenst Ingrid Sweers uit Arnhem ook voor haar buurman. Ingrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb je een fijne buurman?
1: Nou, ik heb inderdaad een fijne buurman een paar deuren terug. Helaas, ja. Alleen heeft hij een groot probleem. Ja, die man is namelijk ziek en die zit zelf in de scootmobiel. Hij is hartpatiënt en longpatiënt en dat soort dingen. En die tuin die ziet eruit, dat wil je niet weten. En als ik het had kunnen, had ik het gedaan, want ik sta voor iedereen klaar.
0: Ja.
1: En ik heb zoiets, iedereen loopt wel te klagen en te klagen, maar doe dan ook de stappen, want ik ben al 2 jaar bezig op zoek naar iemand die hem kan helpen hiermee.
0: Hoe ziet die tuin eruit, Ingrid? Beschrijf eens.
1: Nou, dat wil je niet weten.
0: Jawel.
1: De onkruid die staat nou boven bij de buurvrouw bij het raam, zo hoog.
0: Oeh, betekent dat dat ze ook minder licht heeft dan?
1: Ja, ze heeft helemaal geen uitzicht meer, want die vrouw die kan wel huilen van hoe het eruit ziet.
0: Ja, dus door de bomen kun je het bos niet meer zien eigenlijk.
1: Nee, inderdaad, want als het zo doorgaat en die varen laat hem gewoon zo zitten bij wijze van, dan kan hij straks met zijn scootmobiel ook er niet meer uit.
0: Nee, nou jij hebt met hem te doen, hij is er fysiek niet toe in staat. Wat is er vooral nodig? Iemand die nu luistert en denkt, nou als straks de zon ietsje minder schijnt, wil ik best wel even een dagje de handen uit de mouwen steken. Wat is er vooral nodig?
1: Nou, wat er vooral nodig is, dat al dat onkruid in één keer helemaal kortgeriek wordt. Desnoods met een bosmaaien of whatever, maakt niet uit. Die schutting is voor 2 jaar terug omgewaaid met een storm. Nou, zo hoor je er van alles in die tuin neer. Ik heb gezegd, als hier een brandende peuk in ligt, dan is het leven hier niet meer te overzien.
0: Nee, dus iemand voor het grove werk, die heb je nodig. Ja. Misschien iemand met een maaier en wat tuingereedschap. Je woont hier in de buurt, hè? Je zit in de Paasberg volgens mij hier, of de Geitenkamp in Arnhem.
1: Het zou kunnen, dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Ik ben bij de conciërges geweest, die doen het niet. De vivaren die zegt, ja, hij moet maar een ander huis nemen. Maar je kan niet de bewoners hiermee laten zitten. Want wij zijn nog altijd de naaste bewoners.
0: Nou, jij zet je in inderdaad voor buurman Wim, zo heet hij. Dat is hartstikke mooi wat dat betreft, Ingrid. Iemand die dus het tuinklusje kan klaren bij hem. Misschien iemand met een lange vakantie. Een scholier die geslaagd is. Als je denkt, dat is wel wat voor mij. Of ik wil wel mijn zoon die nu hele dagen op de bank ligt even aan de slag zien. buurt@gld.nl. En ik kan je zeggen, bij Ingrid staat de koffie klaar hoor. Dus meld je als je denkt, ik wil die klus wel even klaren in die tuin. Dit is Phil Collins.

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
9: Het is precies 1:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Zoelen is het 28,3 graden en in Zilvonde maar liefst 31 graden. Het weer in Gelderland. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met veel zon en enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het van west naar oost 27 tot 31 graden. Vanavond is het droog en lange tijd helder, maar komende nacht neemt de kans op enkele onweersbuien toe. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Een 25-jarige man uit Apeldoorn is in Lunteren met een gestolen brommer over de kop geslagen en in een tuin beland. De brommer is teruggegeven aan de eigenaar. De man wordt verdacht van heling. Hans van Hooft, medeoprichter van de SP en jarenlang actief in de Nijmeegse politiek, is op 84-jarige leeftijd overleden. Van Hooft was een van de medeoprichters van de SP en diende 15 jaar als partijvoorzitter. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Kijken we nog even naar de situatie op de weg in Gelderland. Op de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Veenendaal en Maarsbergen. 9 minuten oponthoud. Er zijn wegwerkzaamheden aan de hand. De linker rijstrook is dicht. En op de A12 Arnhem richting Duitse grens, tussen de afrit Beek en de Duitse grens, 1 minuut vertraging. Nou, dat is toch nog het vermelden waard, hè?
10: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
10: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitair afdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentustegelsenvloeren.nl.
13: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
14: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
15: Even buurten.
1: Alexandra Rakier. Radio.

Mooi weer, minder lekker weer. Stevie Wonder is altijd goed met Higher Ground op Radio Gelderland. In het kader van Buitenspeeldag draaide ik vorige week Jantje Beton van Willeke Alberti. Het was het lijflied van de stichting en riep bij John uit de Heurne een ander nummer in herinnering, waarvan hij mailt. Dat gaat ook over spelen op straat. Iets wat ik vroeger graag deed. Paaltjesvoetbal, stoepranden. Met weer als dit vond je elkaar gewoon op straat. Nou, op welk liedje doelt John dan, denk je? Hij heeft het over Bonnie Sinclair, die mooie gedachten koestert aan haar jeugd. Later zou ze een tijdje in Ophemert en Tiel wonen, maar dit liedje gaat over die tijd daarvoor. Bonnie, kom je buiten spelen?

0: Raccoon met Fun We Had. Ja, hij begon alleen en uiteindelijk zong er een heel koor en een heel orkest mee. Het is 2:15. Morgen is het de langste dag. En dat betekent een vroege zonsopgang en een late zonsondergang. Ook bij radio iets om je op te verheugen. Omdat er uitsluitend lange versies van platen worden gedraaid, komen genoeg verzoeken ook binnen. Ik neem alvast een voorschot daarop met een nummer van Joe Jackson. Hij zingt er zelf niet in, maar wel Allison Cornell. Een zangeres die echt de moeite waard is. Helaas overleed ze 2 jaar terug, dus neemt ze geen deel aan zijn tour die hij momenteel heeft lopen. Maar op de vooravond van de langste dag leek het me mooi deze versie te laten horen. Glamour and Pain van Joe Jackson. En hij kondigt haar zelf aan.
1: Allison Cornell.

Joe Jackson en Alison Cornell met Glamour and Pain. Ik probeer ondertussen even met Linda Geerdink te bellen. Die is met de Effe Buurtenbus van Televisie op pad. Even kijken waar ze is. Ze zou in Arnhem-Zuid zitten bij een AZC. Dat gaan we in ieder geval vanavond op televisie zien. Maar ik ga eens even kijken of ik nog live contact met haar kan krijgen. Dat zou natuurlijk wel hartstikke leuk zijn om even te horen hoe het ervoor staat. Maar ze had al aangegeven, het kan misschien lastig zijn. Dus nou, dat is het bij deze waarschijnlijk ook. En anders ga ik gewoon even jezelf inlichten wat er vanavond op televisie te zien is. Ik probeer het nog even één keertje. Wie weet. Duimen. 1, 2, 3. Nee, dat gaat niet lukken. Ze is in ieder geval vanochtend al geweest in Duiven. En daar is ze bij de Roefeldag geweest. En dan denk je, wat is nou een Roefeldag? Nou, dat is een dag waarbij kinderen bedrijven uit de omgeving gaan bezoeken. 500 kinderen doen er mee uit groep 6, 7 en 8. Is denk ik een soort beroeporiëntatie. En dan ben ik natuurlijk heel benieuwd welke bedrijven dat zijn geweest. Maar dat gaan we vanavond zien in Effe Buurten op televisie. En momenteel is ze bij een festival in AZC de Elderhoeven in Arnhem-Zuid. Dat is ongetwijfeld heel gezellig georganiseerd met zang, dans, eten en drinken. En ook dat kunnen we allemaal vanavond zien. Gewoon kijken om 16:15 op TV Gelderland. En als je het mist, ieder uur herhaald. Want ik snap dat WK, dat is misschien stille concurrentie. Maar dit wil je zeker ook niet missen.

0: Gilbert O'Sullivan met Get Down. En hij neemt nog maar even een slokje, heel verstandig, Erik. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heel water drinken, hè, zeggen ze.
1: Ja,
0: met deze temperaturen.
1: Ja, nee, dat zou ik, ja, ik wil niet heel belerend doen, maar zou ik doen.
0: Klopt, want ik ga zo naar buiten en dan merk je inderdaad hoe de omstandigheden zijn.
1: Altijd prima.
0: Ja, en de alternatieven mogen ook. Waterijsjes, softijsjes, of vind je dat een slechte suggestie?
1: En rustig aan doen. Hou gewoon lekker de radio aan.
0: Zo
1: ga gewoon
0: dat.
1: Lekker luisteren.
0: Klopt.
1: Want het wordt echt een hartstikke leuke middag.
0: Vertel.
1: Met een droevig randje. Wim T. Schippers is ons natuurlijk ontvallen.
0: Ja.
1: Het wordt eigenlijk, het wordt niet 4 uur lang een ode aan Wim T. Schippers, maar gedurende de hele uitzending ga ik dingen laten horen gerelateerd aan Wim T. Schippers.
0: Wat zijn de Gelderse teentjes? Want die zijn er, hè?
1: Ja, die zijn er, maar ik moet natuurlijk vooral muziek laten horen. Excuus.
0: Ja.
1: Bert en Ernie zullen even voorbij komen. Maar ook op zoek naar Jolanda, Prima Deluxe, Fred Haché, Barend Servet. Er zijn heel wat legendarische fragmenten die we kunnen laten horen. Ik probeer een beetje de hele rijkwijde van zijn carrière komt in fragmenten en muziek voorbij.
0: Ja, heb jij toevallig de condoleance van Paul Hane, oftewel Bert, gezien in de krant?
1: Ja, die heb ik ook. Ik heb hem op de Radio Gelderland Facebookpagina gezet.
0: Lieve Ernie, je blijft bestaan, maar je zult nooit meer dezelfde zijn.
1: Ja, ik waarschuw alvast maar zometeen na 4 uur een huilende Ernie op de radio.
0: Dat zal inderdaad, ja. Want dat waren natuurlijk, toch was dat een symbiotisch duo. Laten we toch ook nog heel even Zevenaar noemen. Want daar heb je een cultuurplaats.
1: Ja, de Turmak.
0: Turmak, ja.
1: En daar staan een paar Parijse taxis van de Wim T. Schippers.
0: Ja, maar niet geheel ongedeerd, hè?
1: Nee, dat was een deel van de kunst, hè. Ze moesten wat gebutst worden. Nou, dat was...
0: Dat is gelukt.
1: En toen dacht hij van, nou laat ik meteen maar even flink werk van maken.
0: Hij vroeg gewoon aan medewerkers van pak de hamer en sla ze in elkaar.
1: Ja, het is natuurlijk een heerlijk ontregelaar. Ik heb ook een fragment uit Ron Flonflon, het radioprogramma wat hij lang heeft gemaakt. En een nieuwslezer of een fileman probeert dan even 2 fileschouw te melden. Nou, dat gaat geloof ik 5 minuten duren in die uitzending. Want hij onderbreekt hem de hele tijd. En die man wordt steeds chagrijniger en chagrijniger.
0: Weet je wat ik nog hoop? Dat Krullenmuller nog een keer de pindakaasvloer in herbruik gaat nemen.
1: Eigenlijk had een heel Nederland, bij wijze van eerbetoon, gewoon even een stoeptegeltje voor de voordeur. Een pindakaasvloer.
0: Ja. Ik kreeg net een foto door van iemand die een boterham met pindakaas eet. Ik vind dat is het beginnetje van een eerbetoon. Vind je ook niet?
1: Ja.
0: Hartstikke mooi.
1: Hij is een geweldig kunstenaar. En als mensen ideeën hebben, zoek een fragmentje op. We kunnen in het archief van beeld en geluid, YouTube, Spotify. Er zijn zoveel wegen om dingen op te zoeken. Harco Wind, ken je dat nog? Toevallig?
0: Nee, wat is dat? Horen we straks bij jou. Want we gaan nog een plaat draaien.
1: Ja, vertel ik alles over straks.
0: Tot 6 uur, alle 13 goed met Erik. Wij sluiten af met Aretha Franklin. Tot buurt, graag.

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Alten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen.

0: vallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan. Die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijf Engels.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bislibri Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van een nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sliprivuibis.com.
4: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
3: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
5: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
6: Zo, ik ben klaar. Zit u reeds? Ik wacht nog heel even tot u weer zit. U hoort nu eerst een gongslag.
7: Godverdomme.
6: Je weet niet wat je hoort.

0: Andrew Gold. And thank you for being a friend. Het is 2:15 geworden. Als de dag van toen. We gaan er vandaag 13 keer terug met de muziek van vandaag, 1986. 20 juli 1986. De hitparades van toen heb ik erbij gepakt. Wat zou ik kunnen draaien? Nou, er zijn natuurlijk meer liedjes dan die 13 die ik heb uitgekozen. Maar misschien sla je aan op een aantal titels. Er zijn een aantal leuke liedjes in de hitparade. Liedjes die je niet zo vaak meer hoort op de radio. Wat dacht je van In the Middle of the Night van I've Got the Bullet? Nederlandse band. Daarna nooit meer een hit gescoord volgens mij. Panorama stond in de hitparade met hun versie van Venus. Ik denk dat heel veel mensen zeggen, nou, de originele versie is beter, denk ik. Hoe je het ook doet, van normaal stond in de nationale hitparade, in de top 40 en in de Tros top 50 misschien ook wel. Iedereen doet het, Robert Long, Underground, David Bowie. En in de hitparade, en dat is ook een artiest die we qua naam nooit vergeten zijn, maar die je volgens mij, is mijn perceptie tenminste, maar zeer zelden nog op de Nederlandse radio hoort. Hier is René Schumann.
1: Dat was toen, 1986.
0: Hij stond in de top 10. But Where My Love.

De Spinners en Dionne Warwick gezamenlijk hierin alle 13 goed. Wim T. Schippers is van ons heen gegaan, dat kan je niet zijn ontgaan. Ongelooflijk veel aandacht gekregen en terecht in de media. Groot kunstenaar, groot creatief persoon. Maakte veel radio, televisie, theater, kunst. Nou, vandaag wil ik in alle 13 goed namen even zijn radio- en televisie- en muziekkant voorbij laten komen. Dat is ook het makkelijkste natuurlijk, want dat kan ik je laten horen. We gaan nu met Wim T. Schippers in 1984. Toen was hij de man achter de televisieserie Op zoek naar Jolanda. Bij de VPRO op televisie. Het verhaal was een Nederlandse dramaserie. Het was een Nederlandse dramaserie met het verhaal. Een fotograaf maakt een foto op het station van Baren van een heel mooi meisje. Meisje stapt in de trein, meisje verdwijnt. En dat is het begin van een lange zoektocht. En daarom heet het programma ook Op zoek naar Jolanda. En veel muziek die ik je vandaag laat horen is gemaakt of bedacht of medegewerkt door Wim T. Schippers. Maar in Op zoek naar Jolanda is hij...

0: 14 goed. Op Radio Gelderland. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
2: Hebbes.
1: Kijk op ben.nl.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
11: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
10: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
11: Bij Makers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
12: Het is 1 minuut over 2:30. Laten we maar eens even gaan kijken naar het nieuws. En natuurlijk eventjes naar de situatie op de thermometers. Nou, dat is vrij duidelijk. Het is erg warm overal, hè? 28,2 in Doetinchem op de Huut. En in Westmaas en Waal, Altforst, 29 graden. Weer blijft vandaag warm, warm, warm. Vanavond droog, lange tijd helder. Komende nacht kans op een enkele onweersbui. Bij een huis in Tiel is een explosief afgegaan, waarbij de klap in de wijde omgeving te horen was. De politie heeft een buurtonderzoek gestart. Er is niemand gewond geraakt. Hans van Hooft is overleden, medeoprichter van de SP. Hij was ook jarenlang actief in de Nijmeegse politiek. Van Hooft werd in 1941 geboren en groeide op in Kerkdriel. Van Hooft werd 84 jaar. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En zometeen in alle 13 goed onder meer. Deze heerlijke klanken van de Jubies.
13: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
14: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bochel. Waanzinnig goed! Yeehaw!
10: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
15: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
10: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
15: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
10: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op design.
2: designmeubel-outlet.nl.
16: Kamperoase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kamperoase.nl.
17: Totale leegverkoop, kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
18: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: De Locomotion, Little Eva. Het is lekker warm, jongens. Geniet van het warme weer. Af en toe een glaasje water erbij. En dan komen we met z'n allen de dag heus wel door, hoor. Vanavond natuurlijk weer feest in vele partijen, in vele zalen en feesttenten waar de drive-in show naartoe gaat natuurlijk. Dat wordt zweten voor onze DJ's.
1: De DJ's van Radio Gelderland komen dit weekend naar je toe. Zaterdag is het feest in discotheek Actalia in Zwolle. De voetjes gaan van de vloer bij bar meneer Foppe in Juinen. En we zijn in disco dancing Hertog van Gelderen in Pulterenwezel. Zondagmiddag is het matinee in zaal de Witte Leeuw in Molensloot. En het showballet Mystiek is er dan ook. Zorg dat je erbij bent. De discjockeys van Radio Gelderland komen naar je toe.

0: and the Edge of Heaven.
1: Dat was toen.
0: En dat was er weer eentje uit de hitparade van vandaag in 1986. Dat gold trouwens ook voor de Doobie Brothers, What a Fool Believes. Het was een mooie hitparade vandaag in 1986. Met ook een aantal artiesten en liedjes die je eigenlijk niet zo vaak meer hoort. Ik heb je al een aantal voorbeelden gegeven van artiesten die erin staan. En ik kreeg al een verzoekje voor een van die liedjes. Nou, dat ga ik meteen inwilligen. Ik heb meteen eventjes gezocht. En gelukkig gevonden. Het gaat om een liedje van de Rotterdamse groep I've Got the Bullets. Met zangeres Frederike Spicht. Hele mooie vrouw. Prachtig haar had ze van het donker zwarte piekhaar in de jaren 80. En zij stonden ook in de Nederlandse hitparades. Vandaag in 1986 met het nummer In the Middle of the Night.

Davis on the road again, Manfred Mann's Earth Band. Vandaag in alle 13 goed sta ik stil bij het heengaan van Wim T. Schippers, groot kunstenaar. En ook een man die hier geweldige radio- en televisieprogramma's heeft gemaakt. Nogal ontregelend en wars van wat normaal is. Als het normaal was, dan deed Wim T. Schippers het allemaal anders. Legendarische televisie was natuurlijk in de jaren 70 de programma's met Chef Van Oekel. Van Oekels discohoek bijvoorbeeld, Donna Summer kwam optreden. Het was allemaal geweldig om te zien. En allemaal anders dan anders. Het was niet zoals in Topop, zullen we maar zeggen. Later maakte hij ook nog stripboeken. Met teksten voor de personage Chef Van Oekel. Ook legendarisch om dat terug te zien. Hoewel volgens mij Chef Van Oekel, toen hij op een gegeven moment op zekere leeftijd kwam, was zoiets had van, ik word in die stripboeken wel een beetje neergezet als een oude fietsenpeuk. Ik weet niet of ik daar zo blij mee ben. Maar goed, legendarisch. Ook dat weer. En er werd ook muziek gemaakt met Chef Van Oekel, zoals dit. Vet als je. Met die typische Wim T. Schippers achtergrondscoortjes natuurlijk.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder

0: Appetito.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
8: Voordeeluitjes.nl. Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
9: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
10: voordeeluitjes.nl.
11: Bij Bekkers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op 1 moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, zometeen meer Wim T. Schippers. Juliana komt voorbij en ook Prima Deluxe. En direct na de reclame Kit Creole en de Coconut.
15: Den Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
17: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Bij Woonboulevard Zutphen, elke

0: bank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
2: Ik ben bijzonder blij dat u hier, door welk misverstand dan ook, in zo'n grote getale op bent komen draven.

0: I'm coming, Sam and Dave.
1: Dat was toen.
0: Vandaag gaan we dus met speciale aandacht terug naar die hitparade van vandaag in 1986. Zometeen een lied met een licht seksueel tintje eraan. En de maker daarvan die zal dat zometeen zelf even gaan uitleggen. Maar eerst eventjes de krant van toen. Vakantieganger moet meer naar huis bellen. We hebben het over 1986, hè? We hadden nog geen mobiele telefoon. WhatsAppen. Daar hadden we nog niet eens van gehoord. SMS konden we niet eens sturen. Nee, je moest gewoon naar een telefooncel. Kwartjes mee, pesetas mee. Fennigen mee. Afhankelijk van het land waar je was natuurlijk. En dan maar bellen naar het thuisfront. Of er was geen telefooncel. Of je had geen kwartjes of pesetas. En dan belde je niet. Ja, één keer in de week misschien. En dus kwam er een campagne vandaag in 1986. Maak van thuisblijvers geen spoorzoekers. Geïnitieerd door de ANWB Alarmcentrale, die in 1986 per zomervakantie zo'n 2000 oproepen deed. Dat ging ook vaak via de radio, hè. De familie Jansen rijdt in een rode Opel Kadett met als kenteken: wil die contact opnemen met het thuis. 2000 oproepen, zo'n 800 mensen, dat is toch bijna de helft, reageerde helemaal niet. Die hoorden dus pas bij thuiskomst wat het nare bericht was. Dat was natuurlijk vaak een ziekenhuis of mensen die waren overleden. 1986. We kunnen ons dat nu niet meer voorstellen, hè. Vandaag krijg je gewoon vanuit een vakantieland van zoon lief of dochter lief of oom of tante gewoon elke dag berichtgeving. Je belt eventjes, er wordt gevideobeld vanaf de Eiffeltoren. Dat kan tegenwoordig allemaal, hè. 11:05, terug naar 1986. De hitparade van toen brengt ons bij Peter Gabriel en Sledgehammer. En ja, daar zit een seksueel tintje aan.
2: Sledgehammer as a very sexual song.
3: Well, it does have one or two references to sexual matters, I would say.

0: America. Ventura Highway, hier in alle 13 goed op Radio Gelderland. Iedere zaterdag en zondagmiddag. Alleen maar de allerlekkerste gouden ouwe. Heb je verzoekjes, heb je suggesties, gewoon eventjes doorgeven. Wouter bijvoorbeeld zegt, leuk dat je allemaal hits uit 1986 aan het draaien bent. Ken je Overstekend Wild met Onze Jongens? Ja, die ken ik inderdaad. Frits Spits draaide die vaak. Ja, daarom ken ik hem ook. Ik luisterde altijd trouw naar de Avondspits in die tijd. En Frits Spits draaide graag Nederlandse producties. En zeker Nederlandstalige platen die textueel goed in elkaar zaten. Die mochten graag bij Frits op de zender komen. Overstekend Wild met Onze Jongens. Ik ga eens even kijken of ik die vandaag voor je kan vinden, Wouter. Anders ga ik die opsporen. Ik heb thuis ergens nog op zolder de langspeelplaat zelf staan van Overstekend Wild. Vandaag ook speciale aandacht voor Wim T. Schippers. Hij is ons ontvallen op de 10e van deze maand. Dat is bekendgemaakt. En hij is natuurlijk een ontregelaar, groot kunstenaar. En de man achter vele producties op radio en televisie. Zoals de Barend Servet Show. We gaan in 1972. Dat baarde enorm veel opzien. Want in de Barend Servet Show werd getoond een mevrouw die eruit zag als onze koningin Juliana. Juliana zat met een bloemetjesjurk en een pan op schoot de spruitjes schoon te maken. En het was 1972. Toen kon dat eigenlijk niet, vond een groot deel van Nederland. De VPRO zond het uit en dat hebben ze geweten. Bij de VPRO kwamen duizenden brieven binnen, boze brieven. Er is een boek van gemaakt waarin al die brieven, of veel van die brieven, gebundeld zijn. Aan die vieze vuilerikken van de VPRO heet dat boek. Buitengewoon kostelijk, geeft een mooi tijdsbeeld. En duizenden mensen zegden hun lidmaatschap van de VPRO ook op naar die uitzending van Barend Servet.
1: Maar nu ik hier toch ben, ik ben Barend Servet van de Courant en ik kom voor het interview en ik heb haar meegebracht om...
2: Ja, u zult wel denken, wat zit onze vorstin nu te doen? Ja. Nou, gewoon spruitjes schoon te maken, dat vind ik leuk werk. Ja. En dat is nou een karweitje wat ik moet door niemand uit de handen laten nemen.
1: Nee. Ja.
2: En weet u wat zo fijn is? Hm? De gewone volksmensen doen het ook.
1: Ja, ja.
2: Maar gaat u toch zitten?
1: Oh, dank u wel. Gaat het zo, ja?
2: Ik zal Sherry laten aanrukken.
0: 1972, Barend Servet. Hier met Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan?

0: Radio Gelderland.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
10: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
11: Het is precies 3:58. Net zei ik blijkbaar dat het al 5 uur was geweest. Zat ik even niet goed op de klok te kijken. Het is ook warm, dames en heren. Er gaat er af en toe wel eens een klein beetje mis. Maar ik hou het hoofd koel, hoor. Kijk eventjes op de thermometers. En die wijzen aan dat het op veel plaatsen boven de 30... en op een aantal plaatsen net daaronder is. In Oude Maasdijk, West-Maas en Waal, 28,8. In Aalte, daar is het echt een snik heet, 32,8 momenteel. Blijft droog vandaag. Heel veel zon. Erg warm. En vanavond droog en helder. Je kunt lekker buiten zitten. Maar in de loop van de nacht neemt de kans op een bui toe. Eventueel met wat onweer. Bij een huis in Tiel is een explosief afgegaan, waarbij de klap tot in de wijde omgeving te horen was. De politie doet een onderzoek. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. En Hans van Hooft, medeoprichter van de SP, je hoorde het ook in het NOS-nieuws, is overleden. Hij was daarbij ook jarenlang actief in de Nijmeegse politiek. Hij werd 84 jaar. Meer Gelders nieuws hoor je natuurlijk zometeen weer. En je kunt het alvast zelf even doorlezen op gld.nl of in de Omroep Gelderland-app. Deze klassieker van Elvis zometeen in alle 13 goed.
12: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
12: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Nu de tuin in Wageningen.
0: Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
15: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
0: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
16: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
17: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: eind jaren 60. Fantastisch, hè? Elvis Presley, If I Can Dream. We gaan weer even terug naar juni 1986 uit de hitparade van toen. Zo direct Jermaine Stewart. Maar even kijken in het sportkatern.
1: Dat was toen.
0: 85, 86, in die tijd zitten we dus. In 85 en 86 was er een elfstedentocht. En dus waren de schaatsenrijders die daaraan meededen, die waren natuurlijk nationale helden geworden. Ik bedoel, wordt er geen elfstedentocht verreden, dan kennen we die marathonschaatsers natuurlijk maar niet zo heel goed. Maar ten tijde van de elfstedentocht, ja, dan worden dat nationale helden. Grote held in die tijd, en sportheld voor mij ook, is het Dries van Weijen uit onze provincie natuurlijk, Oosterwolde. En hij staat in de krant vandaag in 1986. De 40-jarige Nederlands skielerkampioen Dries van Weijen, want we gingen ook in de zomer kijken naar die mannen, won in Lelystad de zesde wedstrijd om de Tijlcup. Hij bleef Benny van der Weijden, Jan IJzer-Kromkamp en Dick Hoeven voor. Was ook nog een B-rijderspeloton, aanstormend talent. Erik Hulsenbos was de beste. Ah, die zal later nog uitgroeien tot een nationale held natuurlijk, hè. Madonna Dries, Dries van Weijen, vandaag 1986, snel op de skielers. Is dat tegenwoordig nog, jongens, skielig in de zomer? Behalve dan door recreanten dan. De hitparade van toen brengt ons bij Jermaine Stewart en We Don't Have to Take Our Clothes Off to Have a Good Time.

Doctor, My Eyes, Jackson Brown, daarvoor en The Cure en Jermaine Stewart uit de hitparade van vandaag in 1986. En tot 6 uur keer ik nog een paar keer terug naar die hitparade. 13 hits van die hitparade hoor je in alle 13 goed vandaag. En vandaag speciale aandacht voor het gehele oeuvre van Wim T. Schippers als het gaat om radio, televisie, plaatopnames. Dingen die je kunt laten horen. Wim T. Schippers is ons ontvallen. Dat kan je niet zijn ontgaan. Bert en Ernie komen later ook nog een keer voorbij. Nu weer even terug naar de Fred Haché en de Chef van Oekel-programma's in de jaren 70 op televisie. Daarin zaten een aantal personages, waaronder Gerrit Dekzijl, Gerrit de Boef. Gebaseerd overigens op een echt bestaande Gerrit, die bekend stond als de meest hardnekkige inbreker van Nederland. En er was natuurlijk een hele grote hit voor Gerrit Dekzijl. Ik ben Gerrit en ik steel als de raven in de top 10 in Nederland. Nu zijn er veel meer liedjes gemaakt door Gerrit Dekzijl, geschreven door Wim T. Schippers, maar die hebben de hitparade niet gehaald. En dat is in een aantal gevallen zeer onterecht. Dat is mijn persoonlijke mening. Want er zitten eigenlijk een aantal pareltjes tussen. Wat denk je van deze?

Ach, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Gerrit Dekzijl, geld, drank en lekkere wijven. Wim T. Schippers, maar ik moet zeker ook even de credits aan Kloes van Mechelen geven natuurlijk. Want Kloes van Mechelen is zeg maar het muzikale genie achter alle muziek bij Wim T. Schippers en zijn programma's. Kloes is ook de man van de legendarische Grolstune bijvoorbeeld. Dat is een groot componist. En die maakt samen met Wim T. Schippers die schitterende liedjes allemaal. En vooral die koortjes, die zijn prachtig allemaal. Vandaag dus extra aandacht aan het oeuvre van Wim T. Schippers hier in Alle 13 Goed. We moeten hem missen, hij is ons ontvallen. En er zijn natuurlijk prachtige dingen overgebleven. Zoals zijn kunstwerken.

0: Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
7: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op makersfietsen.nl.
6: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
7: Bij Makersfietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
9: Ja, we zouden graag even wat nieuws willen krijgen natuurlijk. Maar met een paar klikjes kan ik dat natuurlijk wel even voor je regelen. Het nieuws van 4 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Jan, zo direct. In alle 13 goed. Fiction Factory, direct na de reclame. Feels like heaven.
11: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen.

0: vragen nu en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
2: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
3: Voordeelhuisjes.nl. Bekijk bij Nama de grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Met de nieuwste kleuren. Bezoek de showroom van Nama in Arnhem.
2: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
3: voordeeluitjes.nl. De grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Bezoek Nama in Arnhem.
4: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
4: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Betting Racing, nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
6: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed! Yeehaw!
7: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
8: Jeetje Erik, het is niet te doen. Man, man, man, wat is het warm. Wat is het warm. Hou op, schaai uit.

0: Fiction Factory. En Feels Like Heaven. Zo meteen verkeersinformatie van toen. Ja, die file staan er niet meer natuurlijk, maar we gaan terug naar 1983 met Jellis Bode. Ken je Jellis nog? Je hebt jarenlang de files gedaan op de Nederlandse radio, of was echt een vertrouwd geluid. En hij was een keer te gast bij Wim T. Schippers in Ronflonflon. Ja, te gast als de man van de files natuurlijk. En dat liep helemaal uit de hand en Jellis vond het ook eigenlijk uiteindelijk helemaal niet meer leuk.
1: Top op, topper.
0: Maar eerst duiken we natuurlijk weer eventjes het top-op-archief in. Kun je zelf tegenwoordig ook doen, hè? Via de schatkamer.beeldengeluid.nl kun je grasduinen in de historie van alle Nederlandse publieke omroepprogramma's. Dus ook top-op. Bijvoorbeeld januari 77, te gast Smokey, Living Next Door to Alice.

Dat nummer heet Eva van Rick DeVito. Maar tussen haakjes staat nog een hele lange Spaanse zin. Nou, die ga ik gewoon proberen. Want ik heb toch 2 jaar Spaans op school gehad. Ik moet toch gaan bekijken of het er iets van is blijven hangen. Tu dejas las olas bailando un en un mar tranquilo. Kortweg, Eva, Rick DeVito een keer op de radio. In

0: Bernadette, de Four Tops. Vandaag speciale aandacht voor Wim T. Schippers. Hij is ons ontvallen en hij maakt natuurlijk jarenlang op Radio 3, Hilversum 3, Ronflonflon. Op zo'n woensdagmiddag was dat en het was een totaal atypisch gek programma. 100% muziek, zei hij altijd, en 100% gesproken woord. Dat ging dus gewoon dwars door elkaar. En dat nam hij gewoon heel erg letterlijk, hoor. Dus als iemand een nieuw singeltje kwam brengen en in de studio werd geïnterviewd, dan kletste hij dwars door en degene die geïnterviewd werd heen door de antwoorden, maar ook door het nieuw te draaien plaatje natuurlijk. En niet alle artiesten begrepen dat in eerste instantie. Jellis Bode was destijds een van de stemmen van de file-informatie. En die moest natuurlijk in alle programma's op de radio af en toe even zeggen waar de files stonden. Nou, op woensdagmiddag was het niet druk op de weg. Twee files. Jellis denkt, ik bel even in naar Ronflonflon. Ik gooi even twee files op de zender en dan kan ik weer door met mijn werk. Maar dat ging natuurlijk anders.
1: Jellis Bode, goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Jacques Plafond.
1: A2, Den Bosch richting Maastricht.
2: Ja, niet zo, maar van wal steken.
1: Nou goed, er staan files op de volgende wegen.
2: Ik had u even willen introduceren.
1: Ja?
2: Ja.
1: Nou, gaat uw gang, meneer Jacques.
2: Nou, ogenblikje. Moet je opletten wat er gebeurt. Want het is heel belangrijk dat u ingeleid wordt. Anders zo pardoes, dan zijn de mensen daar niet op berekend. Kijk, want het is toch al veel te laat. Die verkeersinformatie, komt die eigenlijk niet altijd wat aan de late kant? Als het al...
3: Je bent net zo lekker aan het rijden, komt er nu een spaak in uw wiel.
2: Een spaak in uw wiel?
3: Val

0: nog hoog.
1: Bent u daar nog?
2: Ik ben er nog, ja.
1: Ja, en als u dan zelf even... wel, hier is, dan zelf even uw naam roept daarin. Moet je opletten. Wordt heel mooi. Dan zeg ik wel ja even van tevoren en dan roept u uw eigen naam.
2: Ja hoor, komt u mee.
1: Nou, wacht nog even. Of kunnen we een voor of achter? Nu komt u hoor. Ja, hier is.
2: Jelles Bode met de verkeersinformatie.
1: Fijn.
2: Files op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Ja. Voor het knooppunt de Hocht 2 kilometer. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. Voor de Benelux tunnel 3 kilometer.
1: Ja, en hier had u pas moeten beginnen.
2: Ja, nou dan ja. Spijt het me wel. Op deze manier is het niet mogelijk als dit van tevoren niet afgesproken wordt, meneer Plafond.
1: En dan de luisteraars dan? Zijn die dan de dupe van een misverstand tussen ons?
2: Dan had u dat van tevoren even duidelijk af moeten spreken.
1: Ik moet helemaal niks afspreken. Gaat u mij vertellen wat ik een beetje in mijn eigen programma moet doen? Nee, gaan we het
2: nee,
1: zo?
2: Hoor.
1: Nee. U kunt nu rustig even die files opnoemen. Wat toch al mosterd aan de maat het is. Want die mensen die in de files zitten, die zitten er toch al in. En dan kunnen alleen maar zout in de wonden wrijven. Ik geef het woord aan...
3: Is er nog sprake van...
1: Ja, A4. Of moet ik het anders even doen? Het is toch elke dag hetzelfde.
2: Meneer Plafond, op deze manier wens ik niet met u mee te werken.
4: Ik wens niet meer met u mee te werken, Jelles Bode. En volgens Jacques Plafond. Zometeen meer. Wim T. Schippers, met natuurlijk Ernie en Bert.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
10: Half 5 geweest in Elburg. Daar is het op dit moment lekker warm, zoals overal in Gelderland natuurlijk, 27,6. Wiegen, bij jullie is het nog warmer, 30,6. Blijft warm. 27 tot misschien wel 31 graden vanavond, droog en helder. Later in de nacht is er kans op wat onweer. Blik op het Gelders nieuws. De woning in Barneveld is gisteravond zwaar beschadigd geraakt door brand. Komt waarschijnlijk door blikseminslag. En bij een huis in Tiel is een explosief afgegaan. De klap was in de verre omtrekken te horen. De politie doet onderzoek. En goed nieuws bij deze explosie. Er is in ieder geval niemand gewond geraakt. Meer nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen Bert en Ernie. En ook Ellen Foley.
11: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
11: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
14: Mijnleesbril.nl.
15: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
16: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
17: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
18: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes tributeband en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
19: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
20: Alle 13 goed. Erik van

0: What's the matter, baby? Ellen Foley hier in alle 13 goed.
1: Dat was toen.
0: Ik neem je 13 keer mee terug naar de hitparade van vandaag. 20 juni 1986. Mooie hitparade. Je hebt nog te goed onder meer Sandra Kim met haar songfestival succes J'aime la vie. Janet Jackson. En in 1986 kon je nog reders eten. Nou, dat deed ik wel hoor, in 1986.
2: Reder, daar geniet je dus dubbel lang van. Want Reder is krokante koek, romige karamel en heerlijke melkchocolade. Dubbel in een pak. Reder.
3: Reder, smaakt dubbel lang. Lekker krokant.
0: De Reder. 80 cent geloof ik. Was het 70 cent? Daar wil ik van afwijzen. Voor 6,50 gulden kocht je een singeltje, bijvoorbeeld Level 42 met Lessons in Love.

0: Level 42. Het is bijna kwart voor vijf geworden.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: We gaan naar de Efteling. En bij de Efteling hebben ze het altijd goed begrepen. Attracties zijn leuk, maar het is heel erg goed en heel erg leuk. En het werkt heel erg sterk als je per attractie ook goede muziek hebt. Dus als je daarin zit of als je daar staat te wachten, dat dan daar muziek is. Een aantal attracties heeft het ook gewoon nodig, bijvoorbeeld zoals de Indische waterlelies. Daar gebeurt natuurlijk wat. Daar wordt zeg maar gedanst, daar wordt bewogen. Daar heb je wel wat ritme voor nodig. Nou, de muziek van de waterlelies komt uit het repertoire van de Duitse orkestleider Bert Camfort. En hij maakte de African Beat in 1962. Maar iedereen kent het inmiddels als de tune. De muziek die hoort bij de Indische waterlelies.
1: Instrumentaal, fenomenaal.

0: lekker terug naar de jaren 80. Cock Robin, Thought You Were On My Side. Vandaag in Alle 13 Groeten een eerbetoon, een ode eigenlijk aan de Wim T. Schippers, groot kunstenaar. En we kunnen heel veel dingen laten horen, hij heeft heel veel muziek gemaakt. Tunes uit zijn programma's, fragmenten uit zijn radio- en televisieprogramma's. Het komend uur heb ik er nog een paar. Maar de meest herkenbare voor heel veel mensen is niet dat wat hij onder de naam Wim T. Schippers heeft gedaan, maar wat hij natuurlijk heeft gedaan als Ernie van Bert en Ernie uit Sesamstraat. Meer dan 50 jaar is hij al samen met Paul Hanen, Bert en Ernie. Twee geweldige acteurs, stemacteurs. Ze zijn ook, ze waren, de oudste Bert en Ernie ter wereld. En eigenlijk, en dat weet ik wel zeker, de enige Bert en Ernie ter wereld die hun eigen sketches en muziek mochten maken. Die Amerikanen die het allemaal ooit bedacht hebben, die zijn er hartstikke kritisch op. Je mag niet zomaar aan de haal gaan met Bert en Ernie, dat moet van een hoog niveau zijn. Nou, dat hadden ze al heel snel door in Amerika, dat Paul Hanen en Wim T. Schippers dat waanzinnig goed deden. De teksten, de uitvoering, ja, die zijn ronduit briljant. Zo meteen een liedje uit het repertoire van Bert en Ernie. Daarvoor ben jij mijn vriend. Dat lijkt me wel toepasselijk. En Paul Hanen die heeft als Bert een rouwadvertentie laten plaatsen in de krant. Lieve Ernie, wat hadden we het fijn. Je vriendje Bert.
1: Hé, Bert.
2: Daar.
1: Bert? Wat scheelt erin?
2: Ben verdrietig. Voel me verdrietig en sip, Ernie.
1: Maar het is toch mal om verdrietig en sip te zijn zonder reden? Kijk, als je nou een echte reden zou hebben, als je verzameling paperclips weg was of een van je deuven, dan kon je pas echt verdrietig zijn.
2: Dat is waar.
1: Of je verliest je mooiste knikker. Of je beste vriend. Ik bedoel, als ik, Ernie, je beste vriendje, wegging en jij zou denken dat je me nooit meer terug zou zien. Kijk, dan pas, dan had je een reden om verdrietig te zijn. Als ik was weggegaan. En wij konden nooit meer samen praten. Niet meer samen naar het strand gaan. Of de dierentuin. Wat zou ik dan verdrietig zijn, Bert? Oude vriend van me, ik zou hier niet zijn om je op te vrolijken. Zoals ik nu je opvrolijk.
2: Ernie.
1: Bert, ik ben zo verdrietig.

0: Harry, wat dan?
1: Jongens, dit bit. Vind je niet erg, hè? Of wel soms bit?
2: Nee, niet erg. Oh, Ernie, ik ben moe. Ik ben heel erg moe.
1: Je bent moe, Bert? Oh, maar dat geeft helemaal niet op, Bert. Vind ik heus niet erg dat je moe bent. Je bent mijn vriend. Je kunt moe zijn wanneer je maar wilt.

0: Hij slaapt al. Oh, ik vind het niet erg dat hij slaapt, want hij is mijn vriend. Daar ben je nu vriendjes voor. Bert, het is best als jij slaapt, Bert. Het is best, Bert, het is best.
1: Wat is er best?

0: De vrienden Bert en Ernie, Wim T. Schippers.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Nu bij Dirk. Le Petit Boterbiscuits. 99 cent. Die zijn lekker.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
11: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Bij Makers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
15: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen

0: Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Eens even kijken of ik nog een file voor je te melden heb. Nou, het goede nieuws op deze middag is dat we lekker doorrijden. En als je in de auto zit en je hebt het warm, zorg dat je een flesje water bij de hand houdt. Dat is een goed advies, maar goed, als je dat vergeten bent, dan kan ik het nu wel zeggen. Maar dan schiet je er niks meer op natuurlijk. Zometeen een hele mooie top 3 samengesteld door Gerry. We krijgen onder meer Rory Gallagher te horen, maar ook een mooie song uit het repertoire van Bruce Springsteen.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Ja, dat hadden we al gehad hoor. Dat gaan we niet twee keer uitzenden.
3: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
4: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
5: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
6: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
7: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
8: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
4: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
9: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
10: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
9: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
11: Betting Racing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingracing.nl.
12: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
13: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

Rhinestone Cowboy, Glen Campbell. Alle 13 goed op Radio Gelderland. Alleen maar de allerlekkerste gouden ouwe. Die zoekt Marcel van Meer voor je uit. Ik doe eens een keer een suggestie, maar jij kunt ook suggesties doen. Sterker nog, je mag wel een hele favoriete top 3 of een top 10 samenstellen. En elke zaterdag en zondag rond deze tijd draai ik een top 3. Dit keer de top 3 van Gerry Evers in Zelhem. En die heeft een prachtige top 3 samengesteld met zometeen Atlantic City van Bruce Springsteen. En een artiest die ik top en schande, of waar ik top en schande van moet zeggen dat ik die eigenlijk veel te weinig draai. Rory Gallagher. Artiest die letterlijk heeft gespeeld tot hij erbij neerviel. Hij trad op in januari 1995 in Rotterdam, zakte op het podium in elkaar. Werd naar Engeland gebracht, naar het ziekenhuis, bleek levensfalen te hebben. Nou, uiteindelijk liep hij ook nog infecties op en overleed in juni 1995. Maar die heeft geweldige muziek gemaakt. Zoals deze, de eerste keus van Gerry, A Million Miles Away.

0: is Rory Gallagher, toen Bruce Springsteen. En ook de derde keus van Gerry is uitstekend.
1: Nummer 1.
0: Want we hebben al twee giganten gehad. En dan krijgen we ook nog de Rolling Stones. Wild Horses.

Schitterende top 3 samengesteld door Gerry Rolling Stones als derde Wild Horses. En leuke, die mag morgen ook, hè? Want morgen is het de langste dag en dan draaien we alleen maar lange popklassiekers en mooie popnummers. Wat is dan een beetje de grens? Hou 5 minuten aan. 5:30 ook. En daarboven zijn ze sowieso welkom. Dus denk er maar eens over na. Welke echt lange nummers zou je graag willen horen? Rory Gallagher had ook gemogen bijvoorbeeld. Bruce Springsteen, Atlantic City, dan weer net niet. En deze, zeker niet. Ja, Songfestival, hè? Dat moet altijd een minuutje of 3 zijn. Dus morgen geen Songfestival klassiekers. Tenzij er een hele lange live-uitvoering te vinden is. Daar zou het mogen.

0: Radio Gelderland.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
10: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
9: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
10: Bij Bekkers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
9: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
11: Het is bijna 17:30. In Empe, daar is het op dit moment 31,2 graden. In Enspeek iets minder warm, nou wat heet, 27,6. Vanavond droog, lange tijd helder. Komende nacht neemt de kans op onweersbuien toe. De woning in Barneveld is gisteravond zwaar beschadigd geraakt door brand. Vermoedelijk kwam dat door blikseminslag. Hans van Hooft, medeoprichter van de SP en jarenlang actief in de Nijmeegse politiek, is overleden. Hij werd 84 jaar. En hulpdiensten hebben gisteravond groots gezocht naar een mogelijk vermiste persoon in de Waal bij Nijmegen, maar er werd niemand gevonden. Vandaag is de zoekactie voortgezet en voor zover bekend ook nog steeds zonder resultaat. Meer nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen onder meer Sam Cooke en Wonderful World.
12: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
12: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
14: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
15: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
14: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
15: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
16: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Max on the Run, the Sweet, hier in alle 13 goed. Zo direct nog eventjes Wim T. Schippers. Hoepla mag natuurlijk niet ontbreken. Gaan we nog eventjes naar luisteren. Hoewel het televisie was natuurlijk. Maar eerst nog eventjes terug naar 20 juni 86.
1: Dat was toen.
0: Vandaag gingen we 13 keer terug naar die hitparade. En je hebt de nummer 1 van toen nog te goed van me. En dat is Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately. En Janet Jackson kwam naar Nederland voor een optreden bij Top Op. Bas Westerwil was de presentator. Ja, en waar praat je dan over? Als Bas zijnde, met zo'n Janet. Nou, gewoon. Over de familie. Hoe heet je? Wie heb je meegenomen? Hoe heet die broer die met je is meegekomen?
2: Hi.
3: Hey.
2: Who are those guys?
3: Those are my brothers. That's Tito, Marlon, Michael, Jackie en Randy.
2: Randy, mm-hmm. Which of the Jacksons are you?
3: There are 9 of us, and I'm the 9th child.
2: 9th child.
0: Dat heb je herhaald, hè? Ja, ja, 9e, dat ben jij. Oké, nou, dat weet ik dan ook weer. Janet Jackson. Nou, dat kleine zusje werd een grote vrouw, hoor, met een brutale kop. Janet, nummer 1 vandaag in 86.

0: 1986. Vanmiddag hebben we uitgebreid stilgestaan bij Wim T. Schippers en het hele oeuvre wat hij heeft nagelaten als het gaat om radio, televisie en muziek. Hij heeft laat natuurlijk veel meer na. Het is een geweldige kunstenaar, laat mooie dingen na. Komt binnenkort ook nog iets nieuws van hem in het Rijksmuseum, begreep ik van Xandra. Nou, we zijn zeer benieuwd uiteraard, want zeer belangwekkend. Een goede kunstenaar, Wim T. Schippers. In de jaren 60, eind jaren 60, maakte hij deel uit van het team dat het programma Hoepla maakte op televisie. Dat werd wereldberoemd met terugwerkende kracht, zeker als het eerste programma in Nederland waar naakt te zien was. Dat was bij de publieke Nederlandse omroep in zwart-wit nog nooit vertoond. Het programma werd opgenomen. Daar kwam een foto van in omloop. Dus de bazen van de publieke omroep en de politiek kreeg er lucht van. En wat denk je, dat werd natuurlijk meteen verboden. Dat kon natuurlijk niet. Het plan om een uitzending te gaan uitzenden op televisie met naakt, dat kon de goedkeuring van de makers niet krijgen. Of van de directie niet krijgen. De redactie werd gesommeerd, maak maar een nieuwe scène en dan mag het alsnog worden uitgezonden. Nou, dat werd mooi beloofd door Wim T. Schippers en consorten. We maken wel een nieuwe scène. Dat deden ze. Vlak voor de uitzenddatum werd er een nieuw stuk opgenomen met de actrice Phil Bloem. Wat zien wij voor de mensen die dat niet zo weten? Zij zit op een stoel en zij leest de krant. En zij leest hardop voor wat er in de krant werd geschreven over de situatie met die naaktscène. Aan het einde van die scène laat zij dan de krant zakken. En zij zit inderdaad poedeltje naakt achter de krant. En de cameraman die zoomt tergend langzaam in op haar borsten.
1: Vippi en Roos zit schaar in naakt van Phil. Fotomodel Phil Bloem komt 9 oktober niet naakt op de televisieschermen. De VPRO-directie heeft ingegrepen. Het programma Hoepla, waarin Phil naakt het dagblad Trouw zit te lezen, is vorige week vrijdag op de beeldband opgenomen. Het Vrije Volk publiceerde maandag een foto van deze scène. Als de VPRO van NTS geen technische faciliteiten kan krijgen om een ander programmaonderdeel te vervaardigen, zal het optreden van Phil Bloem zo worden gecoupeerd dat er geen moeilijkheden overkomen. De aflevering van Hoepla zal in ieder geval op de schermen komen.
0: En zo geschiedde met naakt.
2: 1967.
0: Wat had je anders gedacht van Wim T. Schippers? Die laat zich toch de wet niet voorschrijven door een paar bazen? Door politiek? Juist niet natuurlijk. Ook dit was 67. De Roadies.

We waren even 67. Met Hoepla, met veel bloemen, Wim T. Schippers. En dit was ook 67, The Roadies Just Fancy. Ik heb nog één ding uit het rijke oeuvre van Wim T. Schippers voor je. En dat is iets wat niet, laten we zeggen, algemeen heel erg vaak ter sprake wordt gebracht als het gaat om Wim T. Schippers. Dat is namelijk zijn typetje Harco Wind. Harco Wind, dat was een typetje. Een schilderige puber, had ook een broer, die heette Wim Wind. En Harco maakte muziek. Hij werd begeleid door een band, de Castricumse groep PV en de Specials. En wat deed Harco voor de VPRO Radio? Hij hertaalde bekende hits van het moment naar het Nederlands. Die werden uitgezonden in het VPRO-avondprogramma De Suite op Hilversum 3 in 1979-1980. Hier, de Boomtown Rats werd Ik hou niet van maandagen. Door Harco. Wim T. Schippers.

Ik hou niet van maandagen. Harco Wint, oftewel Wim T. Schippers. Ik had het over het museum wat iets laat zien. Veel van Wim T. Schippers laten zien. Dat zei ik verkeerd, want het is het Boijmans van Beuning en het Stedelijk die gaan Wim T. Schippers eren. Er wordt onder meer een nieuwe uitvoering gemaakt van de iconische pindakaasvloer. En ook een werk wat nog niemand heeft gezien. Wat de titel heeft Wim is weg. En dat zal voor de eerste keer worden gepresenteerd. Eerbetoon aan Wim T. Schippers. Ik heb nog een lange plaat voor je.

2:05 Wonderful World, Sam Cooke. Daarmee is die kansloos om morgen nog een keer gedraaid te worden. Want morgen op de langste dag draaien wij dus alleen maar hele lange platen. 5 minuten, 5:30 en meer. Van harte welkom, denk er maar over na. Dat hebben velen al gedaan. Er zijn behoorlijk wat lijstjes en suggesties gedaan. Maar blijf ze maar sturen, geen enkel probleem. Leuk, denk vooral mee. Ik heb alvast ter inspiratie er ook eentje voor je. Iets meer dan 7 minuten. No Woman, No Cry. Bob Marley en de Wailers. Fijne avond.

0: Ik ben bijzonder blij dat u hier, door welk misverstand dan ook, in zo'n grote getale op bent komen draven.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rip House, Texas in Bochel. Perfecte steaks.

0: Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
2: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch viel Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui, en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien, en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: de dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey, buurman, fantastisch, hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman. Aan je toe!

0: Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen die zouden komende nacht kunnen plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd. Begoña Gómez moet terechtstaan voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand bij de rechtbank melden en ze moet haar paspoort inleveren. Sanchez en zijn vrouw spreken de beschuldigingen tegen en de socialistische partij van Sanchez spreekt van een politiek proces. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Bij Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En morgen wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ondernemers en academici, want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Bestel de 23 karaat gouden dukaat voor 30 juni op knm.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Hey jij daar!
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
7: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: In Engeland presenteerde ITV vol trots een nieuwe vrouwelijke voetbalanalist voor het WK na klachten over seksisme bij de omroep. Alleen is ze wel in het decor van een keuken gezet. Ze staat letterlijk achter het aanrecht. Op een krijtbord, waar je normaal op een boodschappenlijstje opschrijft, tekent ze spelposities. En vanavond neem ik aan ook het recept van in de pan gehakte Zweedse balletjes. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. We beginnen zo in Frankrijk, waar gevaarlijk hoge temperaturen verwacht worden. Verder keek ook Arnon Grunberg vanavond naar Oranje, een spijlen wat hem is opgevallen. We gaan het ook hebben over de excuses die premier Jette morgen waarschijnlijk aan de Molukkers in Nederland gaat uitspreken. Casper Verkaik maakte een bijzondere documentaire over oorlogsmisdaden in de Vietnamoorlog. En er is een bijzonder schilderij ontdekt van de vergaderzaal van de Staten-Generaal. En de ontdekker daarvan die gaat ons uitleggen waarom dat reden voor opwinding is. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 20 juni.
4: Dit is zoals je het graag wil zien. En dan hoeven wij ook niet zoveel te zeiken.
2: Ja, voetbalanalist Rafael van der Vaart had weinig aan te merken op de 5-1 overwinning van Nederland op Zweden. En vooraf hadden veel fans ook al het gevoel dat Oranje goed zou spelen.
5: Ja, 100%. Zeker. Robbie doet mee. Gaat helemaal goed komen vanavond.
2: Ja, en hij had een vooruitziende blik, want binnen een paar minuten scoorde Robbie.
6: Robbie! Goal! Brian Robbie doet het!
2: En een paar minuten later deed hij het weer.
7: Robbie voor de goal! Robbie!
2: Maar met 2-0 ben je er nog niet.
8: Nou, nog volhouden.
2: En dat deed Oranje nu via Gakpo.
9: Cody Gakpo! 3-0!
6: Gakpo! 4-0!
2: Nou, Zweden maakte er ook nog eentje, maar daarna mocht Nederland weer.
6: Summerville! Daar is nummer 5!
2: Ja, Oranje is nu vrij zeker van de volgende ronde. En daar krijgen ze dan ook extra steun van Turkse fans. Nu Turkije is uitgeschakeld.

0: We gaan overstappen naar Nederland. Nu gaan we voor Nederland. Jongens, we gaan allemaal voor Nederland.
1: Dan naar het noodweer van afgelopen nacht. Daar was maar één woord voor.
2: Dat is één groot chaos.
1: In Julianadorp waren ze gisteren helemaal klaar voor een popfestival. Maar vanochtend stond het podium er niet best bij.
3: Die heeft het niet gered, die is omgewaaid.
1: En hoe was het dan met de hekken?
4: De hekken zijn stuk omgewaaid.
1: En de tenten?
4: Tentdoeken zijn gescheurd, omgewaaid.
1: En de snacktenten dan?
4: De snacktenten, omgewaaid.
1: Nou, het festival werd afgelast. Jammer, vond deze bezoeker.
5: Ik had eigenlijk gehoopt morgenochtend de kaarten te hebben. Ja, maar dat,
6: dat kan alsnog.
5: Ja, kan alsnog, maar het hoeft niet.
1: Verder met het akkoord tussen Iran en Amerika. President Trump was dik tevreden over de deal, want de straat van Hormuz is weer open.
7: Those ships are flowing out of the Hormuz Strait like nobody's ever seen before, actually. The oil is all over the place.
1: Voorwaarde van Iran was wel dat Israël stopt met het bombarderen van Libanon. En Trump zou dat wel regelen met Israël.
8: They have a lot of respect for me. And they do as I say.
1: Maar hoe is dan de relatie met premier Netanyahu?
8: It's good, but we have to keep him a little bit sane.
1: Nou, dat lukte niet echt, want kort daarna gebeurde dit.
9: Violence flared up again in southern Lebanon.
1: Ja, toch weer bommen op Libanon dus. Dus werd Iran boos en u raadt het al.
10: That the Strait of Hormuz has been closed again.
1: Tot slot Paul Hanen. Hij sprak over de dood van Wim T. Schippers, waarmee hij het Sesamstraat-duo Bert en Ernie vormde. En Schippers leek veel op Ernie, volgens Hanen.
11: Het gevoel in Wim kwam in Ernie heel erg naar boven. Hij bleef kind en dat was zo lief.
1: Nou, Wim T. Schippers kan hier niet meer op reageren, maar hij zal het vast mooi gevonden hebben.
12: Dankjewel, Bert. Oh. Nu kan ik vast goed slapen.
13: Nou, mooi. Wel te rusten.
14: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
12: Goeienacht.
1: Ja, niet alleen in ons land is het heel erg warm. In Frankrijk worden morgen en overmorgen zelfs de warmste dagen ooit verwacht. Voor een groot deel van het land is code rood afgekondigd. Correspondent Saskia Houtuin, goedenavond.
15: Goedenavond.
1: Hoe warm wordt het? Waar wordt er rekening mee gehouden?
15: Ja, heel erg warm. Morgen is in 35 departementen code rood. En in nog eens 45 departementen geldt code oranje. En ja, code rood, het wordt niet zomaar afgegeven door het Franse Weerinstituut. Dat gebeurt echt alleen bij hele heftige hittegolven. Dus ja, het gaat om 26 miljoen mensen die in die gebieden wonen. Dus dat is echt wel nogal wat. En dit is wel echt een van de zwaarste hittegolven ooit gemeten in Frankrijk. Waarbij de piek nog moet gaan komen. Die wordt aanstaande maandag verwacht. En dan is mogelijk qua gemiddelde het de warmste temperatuur die ooit in Frankrijk is gemeten.
1: En dat is dan? Hoeveel graden?
15: Ja, wat het gemiddelde gaat worden, dat weet ik niet. Maar wat we wel weten is dat het dus echt overal in het land heel erg warm wordt. Maar vooral in het zuidwesten, daar gaat het echt wel boven de 40 graden uitkomen.
1: Ah, ja, dat is wel echt heel erg warm inderdaad. En wat betekent dat dan, code rood? Wat voor maatregelen worden er genomen?
15: Ja, dat verschilt eigenlijk wel per departement. Dat beslist dan de gemeente of de prefectuur wat er wordt gedaan. En dat is best wel veel voor dit weekend. Want de timing van deze golf is best wel ongelukkig. Omdat morgen ook de Fête de la Musique is. Dat is een groot feest in heel Frankrijk. Met de naam zegt het al, overal muziek op straat. Het is echt één groot festival. Maar ja, op veel plekken is het feest nu helemaal geannuleerd. En wat bijvoorbeeld hier in Parijs ook bijvoorbeeld gaat gebeuren, is dat geen alcohol meer mag worden gedronken in de openbare ruimte. Dus dat is echt wel een maatregel die is genomen naar aanleiding van het feit dat er code rood gaat gelden.
1: Ja, en het is nu natuurlijk ook al heel erg warm. Hoe gaan de Fransen daarmee om?
15: Ja, het gaat er echt heel erg veel over hier. Vooral omdat dit al de tweede hittegolf van dit jaar is. Nog voordat de zomervakantie überhaupt is begonnen. Ik zie ook dat iedereen ermee bezig is. Op social media worden ook tips gedeeld over hoe je huis zo koel mogelijk kan houden. De helft van de Franse huizen is niet echt goed bestand tegen zulke hoge temperaturen. Er wordt bijvoorbeeld geadviseerd over je luiken, dat je die dicht moet houden. Onze onderburen die hebben een reddingsfolie met de zilveren kant naar buiten toe tegen ramen geplakt, zodat de zon daar op kan weerkaatsen. Nou ja, ik heb jonge kinderen, dus ik zit ook helemaal in die bubbel van wat moeten we daar nou mee gaan doen in hartje Parijs. Dat is best wel een uitdaging om de koelte te vinden. Nou ja, we zijn naar een museum met airco geweest. We nemen een klein opblaasbadje mee naar het park. Ja. Dus ja, we zullen de komende week ze nog wel langer moeten gaan vermaken, want vanwege de hitte adviseert de school ook om kinderen thuis te houden. En dat gebeurt op veel plekken in Frankrijk ook.
1: Oké, dus die blijven ook nog thuis vanwege de hitte.
15: Ja.
1: En is er dan wel ergens komende tijd zicht op wat koeler weer?
15: Ja, maar niet meteen. Waarschijnlijk pas vanaf donderdag of vrijdag dat het echt wat gaat afkoelen. Dus ook op serieus vlak zijn natuurlijk echt wel grote zorgen hierover. Bijvoorbeeld over ouderen. Deze hittegolf doet veel Fransen denken aan die van 2003. Daar gaat het hier veel over. Toen kwamen er zo'n 15.000 mensen om het leven vanwege de hitte, vooral ouderen. Dus dat staat echt wel veel Fransen op het netvlies. Dus wordt er echt wel veel opgelet de komende tijd.
1: Oké, dankjewel. Saskia Houten, correspondent in Frankrijk.

0: Dat was Angèle met A Little More. We gaan even naar Mark Kloostra, want die is de wedstrijd Duitsland-Ivoorkust aan het volgen. Die is bezig in Toronto in Canada. Ja. De eerste helft was heel erg spannend, want Ivoorkust scoorde met 1-0. Ze zijn weer begonnen dus. Hoe gaat het daar?
1: Ja, 8 minuten geleden zijn we begonnen aan de tweede helft. Nou, ook in de tweede helft is het genieten hoor. Vingers aflikken, dat werk. Want het gaat op en neer. En die Ivoorkust heeft al 2 keer de kans gehad om er 2-0 van te maken. Dit is ook weer heel fraai gedaan door de man van de 1-0. Die de bal achter het standbeen langs meegeeft. Hij kreeg ook de kans om er 2-0 van te maken. Vrijstaand op 12 meter. Maar wist het doel niet te vinden. En dat geldt ook voor Olai een paar minuten later. Die de aanval zelf opzette tussen 3 Duitsers door. Uiteindelijk ook eindstation werd. En de bal over het doel schoot van de 40-jarige Manuel Neuer op het doel bij Duitsland. Ivoorkust is razend gevaarlijk. De wedstrijd gaat op en neer. Er valt echt niets te zeggen over wie deze wedstrijd gaat winnen. Maar na 8 minuten in de tweede helft staat Ivoorkust nog wel altijd voor. Tegen de Duitsers met 1-0.
0: Dat is leuk. Dankjewel. En jij komt nog bij ons terug als er nog iets heel spannends gaat gebeuren. Nou, wie dit ook allemaal volgt, dat is schrijver, inwoner van de Verenigde Staten en, zoals hij zelf zegt, in zekere zin ook voetbalwatcher Arnon Grunberg. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Met een nadruk op in zekere zin. Hè?
0: Ja, dat leggen we de nadruk op.
2: Heel echte nadruk op leggen. Ja.
0: Nou goed, we zijn nu ruim een week op weg met dat WK. Vanavond de tweede wedstrijd van Oranje natuurlijk. Heb je gekeken?
2: Ja. Ik heb een groot stuk gekeken. Ik ben op een feestje, een kinderfeestje, zo'n 100 kilometer ten noorden van New York. En ik moest op een mobiele telefoon kijken, want de interesse in het WK bij de mensen die hier aanwezig zijn, de Amerikanen, waar ook een paar Nederlanders, is vrij gering.
0: Oh ja, dus je moet het een beetje stiekem in een hoekje doen.
2: Stiekem, en er zat een ander Nederlands stelletje, dat was ook aan het kijken, maar die waren meer met elkaar bezig dan met voetbal. En op een gegeven moment ging de discussie heel erg over sinds wanneer de buitenspelregel eigenlijk bestaat. En dat vonden ze eigenlijk ook nog spannender dan de wedstrijd. Okay. Zeker omdat Nederland natuurlijk al vrij snel voor stond.
0: Ja, goed. Nou, vlak voor dit WK begon was je hier ook al in het oog te horen om eigenlijk vooruit te blikken op het WK. En toen zei je dat je het zo mooi vindt hoe het gevoel rondom een WK je zomer ook kan kleuren. Dat bijvoorbeeld jouw eerste WK voor altijd verbonden is met je eerste liefde ook een beetje.
2: Klopt.
0: Ja. Heeft dit WK de zomer ook al wat kleur gegeven?
2: Nou, dat is misschien nog wat te vroeg om iets over te zeggen. Ik was verleden week voor werk op Bonaire en toen heb ik de wedstrijd tussen Curaçao en Duitsland gezien. In een heel klein cafeetje op in een stadje waar eigenlijk de oorspronkelijke bewoners van Bonaire wonen. En dat vond ik wel een belevenis om te zien hoe daarop gereageerd werd. En met een opgewekte gelatenheid de nederlaag van Curaçao. Ze waren natuurlijk allemaal voor Curaçao.
0: Ja, 7-1 werd het, geloof ik, hè?
2: Ja. Precies, 7-1. En op een gegeven moment was het terras ook leeg, maar dat vond niemand erg. Mensen gingen gewoon naar huis. Hè. Dat was mooi, maar nu is het alweer genoeg geweest. Dat vond ik zo'n vrolijke en leuke manier om die nederlaag te bekijken.
0: Ja.
2: Dat gaf me wel moed. En wat ik in New York natuurlijk heel interessant vind, waar ik sinds woensdag ben, is dat daar eigenlijk de overwinning van de Knicks, dus het basketbalteam, zoveel groter is dan het hele WK tot nu toe.
0: Ja, dus het leeft daar eigenlijk niet echt, het WK. Terwijl eigenlijk Amerika het ook wel goed doet.
2: Zeker, ik bedoel, en als je de New York Times leest, dan zeggen mensen ook als Amerika ver komt, gaat het zeker leven. En onder jonge Amerikanen leeft het ook. Maar ik heb bijvoorbeeld wel het idee dat toen dat vrouwenvoetbal in Amerika eigenlijk nog meer leeft dan mannenvoetbal, gek genoeg. En zeker oudere Amerikanen, boven de 40, die vinden voetbal ook, heb ik wel eens een discussie ook meegemaakt gehoord, eigenlijk saai vergeleken met sporten als ijshockey en basketbal.
0: Ja, omdat er minder gescoord wordt.
2: Er wordt minder gescoord en dan wordt het dat tactische gedoe en het wachten. En ja, ze vinden het, nee.
0: Ja.
2: Maar er lopen natuurlijk genoeg fans rond in shirtjes van alle landen die meedoen. Maar dat is ook veelzeggend. Gisteravond liep ik naar huis en toen kwam ik langs een groot hotel waar een enorm scherm hing met een terras waarop mensen konden kijken. Dat was de wedstrijd tussen Brazilië en Haiti. En dat enorme terras waar denk ik 300 mensen op plaats konden nemen, er zaten 6 mensen maximaal, waarvan zeker 3 dakloos waren.
0: Oh.
2: Dus dat vond ik toch wel. Dat vond ik wel, ik zeg natuurlijk niet dat het overal zo is, maar dat vond ik wel een beeld dat is bijgebleven tot nu toe. Van de WK in New York City.
0: Ja, dat is hier wel heel erg anders, duidelijk.
2: Duidelijk.
0: Wat ook duidelijk is dat op dit WK politiek en sport echt niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Nee. Er is al een scheidsrechter aan de grens geweigerd. Fans uit verschillende landen kunnen niet komen. Had je dit nou verwacht van Trump, dat hij dat zo zou doen?
2: Nou, eigenlijk niet, want je zou eens denken dat een groot evenement, wat over de hele wereld gaat, waar echt miljoenen mensen, miljarden mensen naar kijken. Dat een gelegenheid bij uitstek is voor Amerika om te laten zien dat ze eigenlijk een fantastisch land zijn. En dat ze nog altijd de beloftes van vroeger vertegenwoordigen. Hè, vrijheid, mogelijkheden. Het land waar je heen moet als je jong bent en iets wil bereiken. En juist door zo'n Somalische scheidsrechter te weigeren. Door fans van een land als Haiti niet toe te laten. Door het voor bepaalde mensen moeilijk te maken om binnen te komen. Laat je eigenlijk zien dat je een land bent waar heel veel mensen zich elders, en ook Amerikanen misschien, niet mee zouden willen associëren.
0: Ja.
2: Dus ik vind het heel onverstandig. En ook de hele politiek voor dat Iran. Goed, er is een soort de oorlog is daar nog niet helemaal voorbij. Al gaat wensen, als ik net naar Zwitserland voor onderhandelingen. Dat team dan één nacht in Amerika moet zijn en dan razendsnel weer terug moet naar het hotel in Mexico. Dat is natuurlijk geen reclame voor Amerika, maar het tegendeel.
0: Nee, nou ja, misschien kijkt Trump daar toch wel anders tegenaan. Wil hij juist dit moment kiezen om de wereld te laten zien hoezeer buitenlanders niet welkom zijn?
2: Ja, maar het gaat wel heel erg in tegen een eeuwenlange traditie van Amerika. Want het land is natuurlijk opgebouwd bij de gratie van mensen die van elders naar Amerika kwamen. En dat zit zo diep in het DNA van Amerika. En als je dat wil veranderen, en dat wil hij, dat weet ik, dan ondergraaf je denk ik toch uiteindelijk ook Amerika's belangen.
0: Ja, en ik vind dan ook wel opvallend dat een echt grote reactie eigenlijk uitblijft. Wat zegt het jou dat de FIFA dit eigenlijk ook allemaal maar gewoon laat gebeuren?
2: Ja, dat was zelfs de New York Times die schreef er met verbazing over dat FIFA een organisatie die behoorlijk machtig is, meestal zijn wil oplegt aan het gastland waar het WK plaatsvindt, of de gastlanden. En het was duidelijk dat ook de baas van FIFA en de hele organisatie gewoon doodsbang is voor Trump en de Amerikaanse regering. En dat ze eigenlijk naar zijn pijpen dansen. Dat zegt heel veel over de machtsverhouding inderdaad.
0: Ja, tot slot, heeft nou al iets jou in de richting van een mogelijke wereldkampioen gewezen?
2: Nee, maar ik vind het wel heel interessant om te zien wat de wetkantoren doen. Hoe, op een website als Podimarkt, wat daar gebeurt. Of ook Nate Silver, iemand die ook verkiezingen probeert te voorspellen. Probeert te voorspellen aan de hand van economische groei welk land wereldkampioen zou worden. En hij meent dat Argentinië en Frankrijk op grond van economische cijfers en groeicijfers de beste kansen maken.
0: Oké, dat is ook wel interessant om het via die weg te beredeneren.
2: Ja, dat vind ik een hele originele manier.
0: Ja.
2: Maar hij heeft een hele theorie over waarom dat zo is. Hè?
0: Ja. Nou, we gaan dat allemaal even teruglezen in de New York Times. Voor wie dat interessant vindt. Voor nu heel hartelijk dank dat je het voor ons allemaal weer een beetje in de gaten hebt gehouden. Arno Grunberg.
2: Graag gedaan.
0: Ja. In Rotterdam wordt morgen het Nationaal Molux Monument onthuld. Aan de Lloydkade, waar 75 jaar geleden duizenden Molukkers aankwamen die voor Nederland hadden gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, maar hier niet op een warm welkom konden rekenen, integendeel. Premier Jette heeft deze week aangekondigd dat hij een toespraak houdt en de verwachting is dat hij dan excuses zal aanbieden. Hier in de studio is Dina Marianan. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Uw ouders kwamen daar op die kade in 1951 per schip aan.
3: Ja.
0: Dat was niet vrijwillig overigens, hè. Het was een bevel. Kunt u eens uitleggen waarom werd uw vader hierheen gehaald?
3: Nou ja, mijn vader was een van de duizenden Molukkers die in het kniel diende. Toen hij aankwam in Nederland was hij al 40-plusser, zeg maar. Dus hij had toen al minstens 20 jaar knieldienst erop zitten.
0: In het Koninklijk Nederlands Indisch Leger is dat?
3: Ja.
0: Ja. En hij kwam dus na al die dienstjaren voor Nederland hier aan.
3: Ja.
0: En dat was het begin van wat eigenlijk?
3: Nou ja, het was het begin van een zeer schrijnende periode in zijn leven, in de Nederlandse geschiedenis, kan je zeggen. Want ik probeer het altijd wat breder te zien dan mijn vader alleen. Ik heb daar een boek over geschreven, over de begintijd in Nederland. De koude ontvangst, daar is al heel veel over gezegd en ook geschreven. En het is op tv geweest.
0: Ja, want misschien moeten we het even uitleggen voor mensen die het niet weten. Mm-hmm. Al die kneelmilitairen die dus hierheen kwamen,
3: ja,
0: die werden eigenlijk op het moment dat ze daar op de kade aankwamen direct ontslagen.
3: Ja, ja. En sommigen ook eerder hoor, geloof ik, op het schip.
0: Ja.
3: Onderweg naar Nederland met een of ander flutbriefje. Want anders kun je het ook niet benoemen. waarin het ontslag werd aangezegd. Onmiddellijk ontslag uit de knieldienst. Want kniel was opgeheven op dat moment. Het bestond niet meer, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. En zij waren onderweg, hebben ze dat zo op die manier te horen gekregen.
0: Ja. En vervolgens moesten ze hier ergens gaan wonen, maar er was woningnood en werden ze eigenlijk in voormalige concentratiekampen gehuisvest.
3: Ja.
0: U heeft er zelf ook gewoond, hè? In kamp Westerbork.
3: Ja, ik heb een deel van mijn kinderjaren in voormalig kamp Westerbork doorgebracht. Dat was, het zal met de met de woningnood op dat moment te maken hebben gehad. Maar natuurlijk ontzettend schandelijk is, is dat ze dus een soort collectief onmiddellijk ontslag zijn aangezet uit het militaire dienst. En vervolgens bij aankomst in Nederland in die barakken, in die voormalige concentratiekampen zijn gestopt. Mm-hmm. Ik zeg altijd gedumpt. Want we hebben dus in verschillende van die kampen gewoond. Vanaf mijn geboorte in Ommen tot aan de verhuizing naar een woonwijk, een Molukse wijk in Assen. Al met al zijn van tussen 1951 en 1970 zijn Molukkers gehuisvest in voormalige concentratiekampen.
0: Ja.
3: En dan moet je voorstellen, een kamp zoals dat er toen uitzag en de omstandigheden waarin het allemaal verkeerde. Er is amper onderhoud aangepleegd. Wij zaten dus echt in een woonbarak waar de ramen, er geen ramen meer in zaten, waar geen amper sanitair was, het vergeven was van ongedierte, enzovoort, enzovoort. Wat veel mensen niet weten, wat ik nu echt ook even kwijt moet, is dat ik afgelopen september in een van die kampen ben geweest bij een herdenking. En wat heel veel mensen in Nederland niet weten, is dat dus door al die vreselijke leefomstandigheden in de beginjaren er heel veel kinderen, een heel hoge kindersterfte was. In kamp, voormalig kamp Schattenberg, op het kerkhof daar, zijn 60 kindergraven, baby- en kindergraven van kinderen van onze ouders. Ja. Die daar dus de eerste jaren zijn omgegaan.
0: Ja, dus dat waren erbarmelijke omstandigheden, kan je het noemen.
3: Ja.
0: Hoe heeft deze geschiedenis uw vader getekend en u waarschijnlijk ook?
3: Ik heb een boek geschreven over dus die beginjaren, of die jaren dat ik daar woonde. Barak 85, kamer 10. Dat was ons adres in voormalig kamp Westerbork. En daarin beschrijf ik mijn vader op dat moment als iemand die volledig kapot gegaan is, lichamelijk en mentaal, aan de gevolgen van de dienstjaren in het kniel en vervolgens de komst naar Nederland en de onvrijwillige komst, zeg ik altijd maar. Waarbij hij dus ook zijn naasten heeft moeten achterlaten, waaronder een dochter uit een eerder huwelijk, die hij dus nooit meer in leven heeft mogen ontmoeten.
0: Hmm.
3: En mijn vader is dus eigenlijk als een gebroken man, volledig gesloopt, ook door het Jappenkamp daarvoor. Hij is
0: en dan,
3: overleden.
0: En na al die ervaringen dan ook nog eens zo in Nederland behandeld worden.
3: Ja.
0: Dat heeft dus een gigantische impact gehad op hem en op jullie als heel gezin.
3: Ja.
0: Nu komt er morgen waarschijnlijk erkenning en excuses voor dat leed wat u heeft meegemaakt en ook die vele anderen. Wat betekent dat voor u?
3: Ik weet niet of er morgen inderdaad excuses worden gemaakt. Excuses is natuurlijk ook maar een loos begrip. Wat het betekent is, het is natuurlijk te laat, maar dat neemt niet weg dat ik het zelf persoonlijk zie als mocht er morgen een excuus worden gemaakt door premier. Als toch een eerste stap, een handreiking van de Nederlandse staat, Nederland aan de Molukse gemeenschap hier in Nederland. Als een eerste stap om ja, tot een vorm van verzoening met elkaar te komen. En een vorm van eerherstel, erkenning van het onrecht. Alleen het onrecht is natuurlijk niet begonnen bij 1951, de komst naar Nederland. Er zijn meerdere stappen op dit moment worden er gemaakt. Hè? Don Ceder heeft de motie ingediend voor een onderzoek. Nou, dat vind ik op zich ook hartstikke toe te juichen. Dat er dus een uitgebreid onderzoek komt.
0: Van wat er nou allemaal precies is misgegaan.
3: Ja, en dat onderzoek verder teruggaat dan 1951.
0: Ja. En morgen is het dan waarschijnlijk, we gaan er even van uit dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren, premier Jette die dit gaat uitspreken. Maar misschien is er ook nog in de toekomst wel een rol voor de koning hierbij.
3: Ja, ik ben een van die mensen. Ik ben een van die mensen die met oud-premier Van Agt heeft gesproken. Een aantal jaar geleden. En naar aanleiding eigenlijk ook van die gesprekken met hem. Het zijn twee gesprekken geweest. Heeft hij een brief aan de koning geschreven. En dat wordt nu voortdurend ook aangehaald. En zelf denk ik, ik ben een van die mensen die vindt dat als er een gebaar moet worden gemaakt naar die Molukse gemeenschap, maar ook gezien het verleden, het koloniale verleden, en daarin de betrokkenheid, maar ook de rol van Nederland naar Molukken toe. Hè, er is natuurlijk, als we heel lang terugkijken naar drie eeuwen kolonialisme hiervoor, is er heel veel wat nog nader onderzocht zou moeten worden. En is het denk ik ook de relatie tussen onze voorouders, onze ouders met het Nederlandse Koningshuis.
0: Is daarbij ook heel belangrijk. Ja, zou dan heel waardevol zijn als het ook nog uit zijn mond zou kunnen komen.
3: Ja, ik denk dat
0: eerst is de dag van morgen. Een bijzonder en beladen moment denk ik voor u. Dank u heel hartelijk dat u hier in het Oog daarover heeft willen vertellen, over het verhaal van uw vader en uw familie. Dina Marie Janan, dank u wel.
3: Graag gedaan.
0: We gaan nog heel eventjes terug naar die wedstrijd Duitsland-Ivoorkust. Mark Kloostra, wat is er allemaal aan de hand?
1: Een gelijkmaker van Duitsland. We zijn intussen 70 minuten onderweg en die gelijkmaker hing al een tijdje in de lucht. En het komt uit de wissels, want de voorzet komt van Amriri van de rechterkant. Een loepzuivere voorzet en recht voor het doel duikt Undaf op. Scoorde ook al tegen Curaçao. Hij heeft een gelijkmaker gemaakt tegen Ivoorkust dat het moeilijk heeft in de tweede helft. Met name na de eerste 10 minuten in de tweede helft. Die gelijkmaker is een logisch gevolg daarvan. Het wordt nog heel spannend, want ik denk dat Duitsland wel door gaat drukken in de 20 minuten die nog volgen.

0: Dit was Susie V. Dat is de artiestennaam van Suzanne ten Brink, de dochter van Robert ten Brink, met het nummer L'Eredità. In 1971 ontdekte de jonge Newsweek-verslaggever Alec Simkin een geheime Amerikaanse militaire operatie in Vietnam, waarbij op grote schaal oorlogsmisdaden werden gepleegd. Maar onder druk van de overheid en ook zelfcensuur op de redactie van Newsweek werd zijn scoop een beetje weggemoffeld. De Nederlandse filmmaker Casper Verkrijk maakte een documentaire over deze Alec Simkin, die overigens zelf ook vermist raakte in Vietnam. Goedenavond, Casper.
1: Goedenavond.
0: Hoe kwam je op dit verhaal?
1: Nou, ik ben zelf eigenlijk al sinds heel jong, een jaar of 10 of zo, ben ik heel erg geïnteresseerd in de Vietnamoorlog. Weet eigenlijk zelf niet helemaal precies waarom, maar ik wist wel dat toen ik documentaires ging maken, dat ik daar ooit iets mee wilde. En ik was vooral heel erg geïnteresseerd in dat idee dat Amerika eigenlijk al jaren zoekt naar alle vermiste soldaten in Vietnam. Dus ik ben vaak op die lijst gaan kijken. En op een gegeven moment zag ik ook dat daar een paar journalisten tussen stonden. En een daarvan was Alec. Mm-hmm. En toen ik las dat hij niet naar Vietnam was gekomen om journalist te worden, maar eigenlijk jarenlang zelf soldaat wilde worden. En altijd met zijn speelgoedsoldaatjes de Eerste Wereldoorlog naspeelde en zo. Ja, was ik meteen wel echt heel erg geboeid door hem. Ja. Dus zo begon het.
0: Interessant, want je zou eigenlijk denken dat dit misschien eerder een Amerikaanse maker was die op dit verhaal zou stuiten, maar dat was jij dus, gewoon een Nederlander.
1: Ja, ja, dat is ik, gewoon een Nederlander.
0: Het verhaal wordt verteld aan de hand van brieven die Alec vanuit Vietnam aan zijn familie heeft geschreven en die je hem ook zelf hoort voorlezen. Hoe kan dat? Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, nou, die brieven die waren er en hij was heel trouw met schrijven. Hij schreef echt heel veel brieven, dus het werd al vrij gauw duidelijk dat dat een belangrijke rol zou moeten spelen in de vertelling van de film. Maar we wilden eigenlijk de hele film echt heel erg vanuit zijn perspectief vertellen. Het is echt zijn verhaal en het voelt ook heel erg op hem af. Dus ook in hoe we de film hebben gedraaid, weet je, alles is vanuit zijn perspectief. En toen we in Vietnam filmden, luisterden we vaak zeg maar naar één stemopname die er van Alec was uit 1965. Om een soort gevoel te krijgen bij zijn stem, bij wie hij is, zijn karakter. Hè, onze stem zegt ook veel over wie we zijn. Mm-hmm. Maar wij raakten gaandeweg zo gehecht aan die stem dat ik het op een gegeven moment wel moeilijk vond om wat je normaal doet of wat je vaak doet bij films, is dat je een acteur vraagt om die stem in te spreken. Ik had het gevoel dat we Alec erbij wilde houden, omdat het heel erg zijn verhaal is. En ik ook soms wel eens het gevoel heb dat we heel erg, ja, weet je wel, dat we dit ook soort van een beetje in dienst ook van hem aan doen zijn.
0: Ja, eigenlijk vertel je voor hem het verhaal, omdat het hem zelf eigenlijk niet echt gelukt is.
1: Klopt. En ook het gevoel dat, kijk, hij is natuurlijk verdwenen en hij is vermist, hij is nooit meer teruggezien. Er is ook nooit een begrafenis geweest. En ik heb heel erg geleerd ook van zijn familie en de mensen die hem kennen, dat je dan eigenlijk ook nooit helemaal het gevoel hebt dat iemand dood is. Dus dat is ook een reden waarom ik dacht van, ik zou hem maar heel graag bij willen houden. Dus ja, nou leven we natuurlijk in een tijd waarin dat qua technologie ook kan.
0: AI.
1: Dan moet ik zeggen dat ik zelf heel erg onervaren was met AI en ook heel sceptisch om allerlei redenen. Maar ik heb toch, ja, het experiment ben ik wel aangegaan en ik vond het eigenlijk meteen heel interessant, omdat het echt een manier was om Alec erbij te houden.
0: Ik heb het dus gezien en ik dacht eigenlijk dat het echt was. En toen zag ik in de aftiteling dat het zijn stem was en toen begreep ik het niet. Maar nu begrijp ik dat het dus AI was. Over wat hij daar heeft gezien en beschreven. Alec die ging dus naar Vietnam. Hij ging zelf. Hij besloot zelf daar naartoe te gaan. Eerst als hulpverlener. Later ging hij voor Newsweek schrijven. En deed onderzoek in documenten van operaties die daar door de Amerikanen werden uitgevoerd. En zijn oog viel toen op de operatie Speedy Express. Kun je eens vertellen wat zijn aandacht trok en wat dat was?
1: Ja, het was een van de eerste weken dat hij bij Newsweek zat. En hij was daar eigenlijk alleen maar als een soort junior journalist, als een stringer, als een freelancer eigenlijk. En hij had gevraagd of hij wat oude rapporten die daar in de kast stonden, of hij die eens door kon pluizen. En toen kwam hij bij zijn bureauchef met twee cijfers. En hij zei van, ik zie hier dat hier een operatie heeft plaatsgevonden. En er zijn iets van 11.000 Vietcong-soldaten omgekomen. Maar er zijn maar iets van 700 wapens van de vijand geclaimd. En hij wist, en dat wist zijn redactiechef ook, dat dat een heel ongebruikelijke verhouding was.
0: Ja, omdat je normaal altijd alle wapens moet innemen van gedode militairen.
1: Ja, dat kan natuurlijk nooit altijd. Maar de verhouding die hier zo ontzettend uiteenliep, die was echt totaal ongebruikelijk. En je moet je ook voorstellen dat zij natuurlijk, ja, weet je, als journalisten van al die grote Amerikaanse kranten en tijdschriften, die hebben natuurlijk ook onderling heel veel contact. En iedereen had daarvan ook meteen zoiets van: waarom hebben we dit toen niet gezien? Want die operatie die had al 2 jaar daarvoor plaatsgevonden. En toen mocht Alec naar de Mekong Delta om op onderzoek uit te gaan. Hij sprak Vietnamees. Dat had hij zichzelf geleerd omdat hij humanitair medewerker was geweest. En dus had hij een hele goede mogelijkheid om met getuigen te gaan spreken. En toen is hij op basis van de informatie die in die rapport stond over de locaties waar al die aanvallen hadden plaatsgevonden, is hij getuigen gaan zoeken. Ja. En die hebben hem gaandeweg steeds meer verteld over wat zijn vermoeden al was. Namelijk, dit waren voor een grote meerderheid geen soldaten, maar burgers.
0: Ja, en we gaan er in grote stappen doorheen. Het is een hele indrukwekkende documentaire waar je ook fragmenten ziet en hoort van hoe dat destijds ging. Het is echt huiveringwekkend af en toe. Er worden, die Amerikanen schieten eigenlijk gewoon alles wat beweegt daar in die delta waar dit zich afspeelt. Uiteindelijk heeft hij dit samen met een collega allemaal opgeschreven, onthuld dat er dus massaal oorlogsmisdaden werden gepleegd. Maar Newsweek die hield die publicatie tegen.
1: Klopt.
0: Waarom?
1: Ze hebben heel lang überhaupt geweigerd om het te plaatsen. Dat was de eerste reactie was: we gaan dit gewoon niet plaatsen. De officiële reactie. En het was totaal verbijsterend voor de redactie in Saigon. Want die hadden echt het gevoel dat ze hier eigenlijk bezig waren met het grootste verhaal wat ze sinds het begin van de oorlog als redactie hadden verteld. Het was echt heel groot. Dus zij hadden echt al het gevoel van: dit gaat een voorpagina verhaal worden. Moet je ook voorstellen, het was in de tijd van de My Lai. Massaslachting was net naar buiten gekomen. Er was heel veel publieke weerstand tegen de oorlog. Dus dat had een heel groot verhaal kunnen worden. En Newsweek zei: mensen, lezers zijn oorlogsmoe en die willen dit soort verhalen niet horen. Mm. En ja, dat was natuurlijk voor hun totaal ongeloofwaardig als reden. En wat gaandeweg bleek is dat de Amerikaanse legerleiding in Vietnam, maar ook in Washington en het Witte Huis, tot op het hoogste niveau van de president, waren zeer gealarmeerd door het onderzoek van Newsweek. Omdat zij juist door My Lai heel erg zagen van: als dit naar buiten komt, dan gaat dit een enorme invloed hebben op het hele, de hele discussie om de oorlog. Dus er is heel veel druk uitgeoefend op Newsweek. Ja. Om deze publicatie tegen te houden. En dat is grotendeels gebeurd. En pas na maanden touwtrekken is er een soort van slap aftreksel van het verhaal.
0: Een beetje weggemoffeld verderop in het blad. Ja.
1: En heel veel korter dan dat de bedoeling was.
0: Ja. Ja. Is Alec uiteindelijk in Vietnam gebleven en daar vermist geraakt? En begrijp ik nou goed tot slot dat door jullie onderzoek voor de film nu wel bekend is waar hij ligt? Want hij is dus kennelijk vermoord of doodgeschoten. En dat hij is begraven ergens.
1: Ja, eigenlijk heel kort, een paar weken nadat hele kleine versie van het artikel is uitgekomen, is hij eigenlijk een paar weken daarna is hij vermist geraakt. Wij hebben zelf heel lang aangenomen, of ik heb zelf heel lang als maker aangenomen, dat ook al was ik veel in Vietnam om research te doen, dat ik waarschijnlijk niet in staat zou zijn om hem te vinden. Maar ik ben op een gegeven moment toch daar naartoe gegaan, omdat ik in elk geval een indruk wilde krijgen van die plek. En zo zijn we op het spoor gekomen van veteranen van de Noord-Vietnamese kant, die het verhaal over die bewuste dag dat Alec daar met die jeep aankwam heel goed kende. En zodoende zijn we bij de mensen terechtgekomen die hem hebben begraven.
0: Ja.
1: En die hebben ons toen geleid naar de plek waar die sinds 12 juli 1972 ligt.
0: Nou, dat is wel echt ontzettend bijzonder dat je zo ver gekomen bent. Ik raad eigenlijk iedereen aan om naar die film te gaan. En dat kan. Vanaf 25 juni is het in de bioscoop te zien. Hè? De documentaire Soldier's Bones heet het. Dankjewel Casper Verkijk voor je toelichting en je gesprek.
1: Ja, heel graag gedaan. Ja. Dankjewel.
0: We gaan nog heel even terug naar die spannende voetbalwedstrijd. Zo. Mark Kloostra, die is afgelopen.
2: Nee,
0: nog niet.
2: Nee. Nog lange
0: na
2: niet.
0: Sorry. Oké, dat dacht ik. Nee, wat is er nu weer aan de hand?
2: Nou, er is nog niks aan de hand althans. Die Volkers mag een corner nemen. Maar nog 7 minuten te gaan. En dan komt er nog een karrevracht aan extra tijd bij. Ook wel een minuutje of 7, denk ik. En de stand is nog steeds 1-1. Die 1-1 viel in een fase dat Duitsland echt aan het drukken was. En toen dacht ik, erop en erover. Maar zover komt het helemaal niet. Want die Volkers is de laatste minuten sterk. sterker en sterker aan het worden. Kortom, er valt nog helemaal niets te zeggen over wie hier aan het eind van de avond met de 3 punten aan de haal en met de overwinning aan de haal gaat. Het staat 1-1. Kan ook nog gelijk eindigen. Okay. Dat is het meest natuurlijke.
0: Nou, goed. Hij blijft hier aanstaan. En we blijven het volgen. Dankjewel. Ja, het is een grote ontdekking als we Joris Oddens van het Huygens Instituut mogen geloven. Want op een vrij onbekend en niet zo heel erg indrukwekkend schilderij uit het begin van de 17e eeuw blijkt een van de belangrijkste momenten uit onze vaderlandse geschiedenis afgebeeld te staan. Meneer Oddens, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, ik heb hem hier uitgeprint voor me liggen. Als ik het mag beschrijven, dan zie ik een beetje een kale ruimte met een lange tafel vol met heren met hoeden op. Mm-hmm. Waar kijk ik naar?
3: Ja, waar je naar kijkt is de Staten-Generaal. Dat is de belangrijkste politieke vergadering van de Republiek van Nederland in de 17e eeuw. Die vergaderde aan het Binnenhof in Den Haag. Inderdaad in een vrij kale zaal. De Statenzaal, die zaal bestaat nog steeds. Je ziet daar een hele belangrijke bijeenkomst van die Staten-Generaal in het jaar 1608.
0: Oké. En dat zie je er niet meteen aan af, dat die belangrijke vergadering is. Maar je ziet wel dat het eigenlijk, nou, volgens mij niet per se een supermooi geschilderd schilderij is, als ik dat met mijn onprofessionele ogen mag zeggen. Het is geen Rembrandt, zullen we maar zeggen. Maar u wist toen u dit schilderij zag dat dit geveld zou worden, dat u hem wel meteen wilde hebben, hè? U wist, dit is bijzonder.
3: Ik wist, het is bijzonder, hè? Dus je moet dan je voorstellen, er is zo'n veiling, die vindt dan plaats bij een groot veilinghuis. Er zijn allerlei andere werken, worden er ook geveild. Dat zijn werken, allerlei soorten mooiere en minder mooie oude meesters. En daar zat dit tussen. En het was dus niet in een soort van echt optimale staat. Maar ik dacht meteen van, ja, wat is dit? Want het is een schilderij van een politieke vergadering. Zo werd het ook wel herkend in de 17e eeuw. Maar verder was er eigenlijk helemaal niks over bekend. En dit soort politieke vergaderingen, die zijn nauwelijks geschilderd. Men dacht dat het een lokale vergadering was. Daar was ik al meteen sceptisch over. Ik dacht, dit moet iets bijzonders zijn. Maar op dat moment wist ik eigenlijk nog niet precies waar we naar zaten te kijken.
0: Nee.
3: Daar heb ik eigenlijk best wel lang onderzoek voor moeten doen om dat te kunnen vaststellen.
0: Ja, en toen bleek ook dat het wel degelijk een heel belangrijk moment was. Zelfs het moment dat beschreven wordt als de geboorte van Nederland. Vertel, wat was hier aan de hand in 1608?
3: Ja, dus dit soort schilderijen werden niet zomaar geschilderd. Dus je kunt alvast vermoeden dat als er zoiets is en je herkent inderdaad die zaal als de Statenzaal waar de Staten-Generaal vergadert, dat het ook een bijzonder moment moet zijn ter gelegenheid waarvan zo'n schilderij dan gemaakt is. Stilistisch kun je het wel thuisbrengen, ongeveer een bepaalde periode. En als je dan gaat kijken wat zijn er nou voor belangrijke dingen gebeurd in zo'n periode, dan was dat in dit geval het 12-jarig bestand. Dat is gesloten in 1608. En het was een bestand tussen Spanje, tussen de zuidelijke Nederlanden en de Republiek. Dat was eigenlijk toen nog niet de Republiek. Dat waren verenigde provinciën die in opstand waren gekomen tegen de Spaanse koning. En na 40 jaar opstandoorlog, precies 40 jaar na het begin van de 80-jarige oorlog, was iedereen eigenlijk heel moe van het vechten. Het geld was op, ook aan de Spaanse kant. Dus toen hebben ze eigenlijk voor het eerst geprobeerd om vrede te gaan sluiten met elkaar. En de onderhandelingen die daarvoor gevoerd werden, die werden in ieder geval in het begin gevoerd in Den Haag. En dat was in het jaar 1608. Mm-hmm. Daarvoor kwam dus een delegatie van de Spanjaarden, de Spaans-Habsburgers, zeg je dan, uit de zuidelijke Nederlanden naar Den Haag. Die onderhandelingen hebben toen plaatsgevonden in een zaal naast de Statenzaal. Die noemen we nu de Trèveszaal. Trève is het Franse woord voor bestand. Mm-hmm. En uiteindelijk is toen geen vrede gesloten, want de partijen lagen toch te ver van elkaar. Maar er is gekozen voor een 12-jarig bestand, dus zodat beide partijen op krachten konden komen. Maar om die onderhandelingen te voeren, moest de Spaanse koning eigenlijk Nederland al als staat erkennen. Hè? De soevereiniteit moest worden erkend voordat überhaupt die onderhandelingen konden worden begonnen. Want hij wilde niet onderhandelen met een stelletje opstandelingen.
0: Ja.
3: En die erkenning van de soevereiniteit, dat is eigenlijk misschien wel het belangrijkste moment
0: in onze vaderlandse geschiedenis.
3: Nou ja, in ieder geval in het staatsvormingsproces, in het staatvormingsproces richting de onafhankelijkheid van Nederland als staat, was dat eigenlijk het belangrijkste moment. Ja. En dat is dus toen rond 1608 is dat, heeft dat plaatsgevonden.
0: Ja, en dan slaat dus het hart van een politiek cultuurhistoricus zoals u wel even over, denk ik. He, als je dit dus zo voor je ziet en ontdekt dat het daadwerkelijk over dat moment gaat. Ja, maar heeft het u ook verder nog wat geleerd? Is er door dit schilderij ook meer bekend geworden dat u niet al wist uit bijvoorbeeld geschreven bronnen?
3: Nou ja, kijk, het belangrijkste is dus dat men dat zo zich realiseerde en ook op dat moment al conceptualiseerde dat het zo'n bijzonder moment was dat de keuze is gemaakt om daar een schilderij van te maken. Hè? Dus dat op het moment dat je... Kijk, achteraf kunnen we altijd zeggen dit is een heel bijzonder historisch moment geweest. Maar dat is met de kennis van nu. Maar dat je ziet dat tijdgenoten zich op dat moment al zo zodanig bewust waren van het feit dat het een bijzonder moment was, dat er een schilderij werd gemaakt waarin heel nadrukkelijk werd gezocht naar van hoe kunnen we nou die soevereiniteit, die erkenning daarvan in één beeld vatten, hoe kunnen we dat verbeelden. Dat is ook heel bijzonder.
0: Ja, en als we dan nog heel even terug naar gewoon echt naar het schilderij zelf gaan kijken. Je ziet tussen die 24 vergaderende mannen, daar zitten niet de minste tussen. Onder andere Johan van Oldenbarneveld. Die zult u misschien ook zelf nog wel herkend hebben. Als je hem zo ziet, hij zit links voor aan tafel.
3: Nou ja, je ziet dat hij heel prominent daar zit. En ook je moet, als je onderzoek doet naar schilderijen, moet je kennis hebben van de historische achtergrond. Maar je moet ook kennis hebben van de conventies die werden gebruikt in het neerzetten van de geportretteerde in zo'n groepsportret. En dan kan je zeggen van, nou ja, iemand die ten voeten uit wordt geportretteerd, iemand die aan de kant waar het licht komt, het schilderij binnenkomt, zit. Mm-hmm. Dat is degene waar het om draait. Hè? Dus dat is. We hebben later ook een genre gehad. Schutterstukken, regentenstukken, waar mensen ook vaak aan een tafel zaten. En daar kun je dus aan de hand daarvan, als je die gaat vergelijken, kun je vaststellen van oké, dit is de belangrijkste persoon. Dit is een persoon die persoon juist nadruk wil geven.
0: Ja.
3: En in dit geval kun je heel duidelijk vaststellen van de belangrijkste plek wordt ingenomen door Van Oldenbarneveld in het schilderij.
0: Maar er zit nog iemand daar in het midden. Je zit ook iets hoger en het licht valt wat meer op hem. Wie is dat?
3: Dat is Prins Maurits. Maurits van Nassau, dus de stadhouder van Holland en op dat moment ook de belangrijkste legerleider, de opperbevelhebber van het Staatse leger dat tegen de Spanjaarden vocht. Dus dat was eigenlijk op dat moment samen met Van Oldenbarneveld de belangrijkste figuur in de Nederlandse politiek.
0: Ja, maar ik begrijp dat uiteindelijk heb je dus dit helemaal goed kunnen bestuderen en ook je weet precies wie al die 24 mannen zijn.
3: Ja, en dat is heel bijzonder, want kijk, we hebben hier wat we hier voor ons zien zijn leden van de Staten-Generaal, maar ook grotendeels de mannen die op de dag dat die hier afgebeeld is, zouden worden benoemd tot de Nederlandse delegatie van onderhandelaars die met de Zuid-Nederlanders zou gaan onderhandelen over de vrede. En omdat dat die onderhandelingen zelf ook belangrijk werden gevonden, is er een soort van portretreeks gemaakt van alle onderhandelaars. En ook van alle vorsten die erbij betrokken waren. En aan de hand van die portretreeks, die op zichzelf ook al heel bijzonder was, kon ik eigenlijk aan één op één gaan identificeren wie was aan tafel. En in de meeste gevallen zou dat nooit mogelijk zijn geweest, want van de meeste mensen in de vroege 17e eeuw hebben we geen portretten. Maar in dit geval, omdat het ging om zo'n historisch moment, kon dat dus wel.
0: Hey, en nog heel even kort, is het nou omdat het deze hoge historische waarde heeft ook zeg maar de financiële waarde van dit werk gigantisch gestegen?
3: Nou ja, daar ga ik niet over. Dus dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar uiteindelijk is het nu zo dat het schilderij zich in Pruikleen bevindt bij het Haagse Historische Museum. Als het museum wordt nu verbouwd, het gaat weer open. En dan als het open is, kan iedereen het schilderij bekijken.
0: Daar gaat het om, dat we het kunnen zien. Dank Joris Oddens voor de uitleg en gefeliciteerd met deze vondst. We sluiten nog heel even af met Mark Kloostra.
2: Ja, want het is bloedjespannend. 1-1, 3 minuten nog aan extra tijd. Ivorcus had een enorme kans om de voorsprong en de winst te grijpen. Maar Adinga schuin voor de keeper nam de bal niet goed aan. Terwijl ze met 3 aanvallers tegen 2 verdedigers stonden. En daarna 2 keer Duitsland. Ja. En 1 keer was het Brown met de keeper in de verre hoek. Geweldige redding. Nu weer Duitsland, daar gaat hij. Oendaf, 2-1.
0: Oh, nou, dat
2: diep
0: is
2: in de extra tijd voor de Duitsers. Zijn tweede. Duitsland gaat winnen als hij geen buitenspel
0: staat. Goed, dat hebben we nog net meegepikt. Dit was het oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat op deze zender de ongelofelijke radio verder met David Bogert. Een fijne nacht gewenst.
4: En een laatste glas im steen.
5: NPO Radio 1.
6: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Komen er eindelijk excuses aan de Molukkers?
7: Na de Kota Inten, die ongeveer 1000 Ambonezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers.
6: Historische spionagedieren, van postduiven met camera tot de CIA-kat in het Kremlin. En OVT-doc over straatfotograaf Ed van der Elske.
8: Jongens, kijk eens hier. Ja, kijk eens hier. Leuk, leuk. Even kijken hoor.
6: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
5: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer. Ster.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, autotaalglas.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo bereid.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: NPO Radio.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Nacht van Gelderland.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In de videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.